Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. In die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goed resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een auto iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer: in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

Goedemorgen en welkom bij het programma Mens en Samenleving. Tussen 9 uur en 9:30 kunt u luisteren naar een meditatie van dominee Droger en tussen 9:30 en 10:00 naar klassieke religieuze muziek. Nieuws en informatie beluistert u tussen 10:00 en 11:00. Maar nu eerst, tot 8:30, het zondagmorgenmoment met Sjaak Koppen. Daarna tot 9:00 orgelspel van Aad Soutendijk uit de Grote Kerk in Vlaardingen.

Welkom bij het zondagmorgenmoment. Het spreekwoord, al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel, zal bij u en jou wel bekend zijn. Maar als we eerlijk zijn, heeft het kennen ervan tot gevolg dat we altijd de waarheid spreken? Of komt het bij gevoelige gebeurtenissen voor dat we de situatie zo weergeven dat het min of meer in ons voordeel uitpakt? Nee, we liegen niet, maar of het de waarheid is? Hoe zwak zijn wij mensen? We hebben het zo nodig, dat gebed. Heere, ontferm u. Ik kan zo dubbel zijn. Vorige keer ontdekten we dat er zowel bij de gevangenneming van Jezus als van Stefanus valse getuigen nodig waren om hen te kunnen veroordelen. Bij beide zien we echter dat de waarheid zegen viert. Jezus, de onschuldige, werd opgewekt uit de dood. Zo bleek de waarheid van zijn woorden, want vooraf had hij aan zijn vijanden zijn opstanding al als teken gegeven dat hij de Zoon van God is. En uit het evangelie wordt het duidelijk dat Jezus stierf aan uw, jouw en mijn zonde. Ja, ook voor onze leugens. Opdat een ieder die in hem gelooft, tot hem de toevlucht neemt vanwege zijn of haar zonde, niet veroordeeld wordt, maar vergeving ontvangt en nieuw leven. Dankzij Jezus. Stefanus verdedigde zich tegen de raad en valse getuigen door hen mee te nemen naar de geschiedenis van Israël, waarbij herhaaldelijk tegen de waarheid van de profeten gestreden werd. Jullie vaderen hebben de profeten vervolgd en hebben hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden. En jullie hebben de rechtvaardige, dat is Jezus, gedood. Deze waarheid wilden de raad en beschuldigers niet horen. Ook niet toen Stefanus getuigde van wat hij zag toen hij zijn ogen naar de hemel richtte. Ik zie de Zoon des Mensen, staande aan de rechterhand van God. Omdat ze de waarheid niet wilden horen, overschreeuwden ze Stefanus' getuigenis en stopten ze hun oren dicht.

Vorige keer lazen we al dat de christenen na de dood van Stefanus met zware vervolging te maken kregen. Drijvende kracht daarachter was de jongeman Saulus. Hij begon de gemeente te verwoesten. Daarbij ging hij de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Onder die druk verspreidden de christenen zich over de landstreken van Judea en Samaria. Maar niet om daar angstig in een hoekje te gaan zitten. Integendeel, ook daar verkondigden ze het evangelie. Zo ontdekten we dat door alles heen Jezus' woorden in vervulling gaan die hij voor zijn hemelvaart tot de discipelen sprak. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Jeruzalem, het is de springplank van waaruit het evangelie via Judea en Samaria de grens van Israël overgaat naar wereldwijd. Zo werkt de Heere door en keert hij de kwade bedoelingen van de vervolgers om. Terwijl zij het uitroeien van het evangelie voor ogen hadden, wordt het juist door de vervolging heen in een veel groter gebied gehoord en geloofd. Zo lezen we dat Filippus afdaalde naar de stad van Samaria en daar Christus predikte. Dat is bijzonder. Hij was namelijk, net als Stefanus, een van de 7 diakenen die aangesteld waren om de zorg voor de gemeenteleden in goede banen te leiden. Met de dood van Stefanus voor ogen zou je je kunnen voorstellen dat hij bij zichzelf had gedacht: laat ik me maar met name toeleggen op de zorg voor de gemeenteleden. Dat is veiliger dan het spreken over Jezus. Maar zo heeft hij

dus niet gedacht. En ondanks het feit dat ze in Samaria vast wel gehoord zullen hebben over de vervolging in Jeruzalem van hen die in Jezus geloofden, ontdekken we een rijke zegen op zijn verkondiging van Jezus, de Christus. We lezen: en de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd. Er staat ook bij dat dit voortkwam vanuit het luisteren naar zijn onderwijs en ze er getuigen van waren dat hij in Jezus' naam mensen mocht bevrijden van onreine geesten en veel verlamden en kreupelen mocht genezen. Kun jij de grote blijdschap voorstellen die er daardoor in de stad kwam?

In het vervolg leren we een zekere Simon kennen die onder de mensen van Samaria zeer bekend was. De reden van deze bekendheid was echter niet positief. Hij deed in de stad namelijk aan toverij en zei van zichzelf dat hij een groot man was. Het volk dat zijn toverij aanschouwde stond zo versteld van zijn daden dat hun conclusie was dat hij de grote kracht van God was. Dit speelde al een lange tijd, waardoor zijn invloed op de Samaritanen groot was. We hadden het in het begin over waarheid en leugen. In veel gevallen is het duidelijk herkenbaar wat waarheid is en wat leugen. Maar onder invloed van de zondeval zien we de grens tussen beide steeds meer vervagen. Hierdoor wordt de vraag waar je door laat voeden steeds urgenter. Want dat bepaalt mede of je op goede gronden onderscheid weet te maken tussen licht en duisternis, ofwel waarheid en leugen. Onder invloed van de vorst van de duisternis, die zich vaak voordoet als een engel van het licht, kan een mens die zijn of haar ogen niet gericht houdt op God en zijn woord snel verleid worden door de duisternis. Dat ontdekken we dus in Samaria. De Heere waarschuwt ons op meerdere plaatsen tegen toverij en waarzeggerij. Onder invloed van de macht van Satan kunnen mensen opvallende dingen doen. Denk aan de tovenaars, ook magiërs genoemd, in Egypte. Zij deden de eerste plagen die de Heere via Mozes en Aaron aan de farao bekend maakte na. Voor de farao de reden om zich er niet door wakker te laten schudden. Het opvallende onderscheid is echter dat de magiërs de plaag wel erger konden maken, maar hem niet teniet konden doen. Zo lezen we bij de kikkerplaag dat de farao Mozes en Aaron riep en in paniek vroeg: bid vurig tot de Heere dat hij de kikkers van mij en mijn volk wegneemt. Mozes liet hem zeggen wanneer dat moest gaan gebeuren, opdat hij zou weten dat het geen toeval was dat de plaag stopte, maar het uit de hand van de Heere kwam. Mogelijk weet u en jij dat ondanks de verhoring de farao Gods volk niet liet gaan. Ook niet toen zijn tovenaars op een gegeven moment niet meer bij machten waren om de plagen na te doen. In Samaria zien we de kracht van het evangelie openbaar worden doordat Filippus daar het evangelie van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde. De mensen kwamen tot geloof en ze werden gedoopt. Ja, zelfs die Simon.

Het is een wonder van God dat de Samaritanen door het evangelie verlost werden uit de gevangenschap van de leugen van Simon de Tovenaar, waarin ze al zo lang verstrikt zaten. En dat zelfs Simon dus tot geloof kwam. De schrijver Lucas legt er echter de vinger bij dat Simon nog een belangrijke fundamentele les nodig had. We ontdekken namelijk dat hij versteld stond van de tekenen en de grote krachten die hij zag gebeuren. En toen Petrus en Johannes naar Samaria kwamen om Filippus in de arbeid bij te staan, bleek waarom. Als hij ziet dat de gelovigen door hun handoplegging de Heilige Geest ontvangen, blijkt dat Simon het geloof en de wonderen en de tekenen ziet als iets dat in het verlengde ligt van de magie van zijn tovenarij. Van daaruit vraagt hij aan Petrus en Johannes om in ruil voor geld ook de macht te mogen ontvangen om door handoplegging de Heilige Geest aan de mensen door te geven. Petrus' reactie is scherp. Laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. U hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwe ongerechtigheid. Opvallend, Simon wordt niet boos, loopt ook niet weg. Hij beseft de ernst en zegt tegen Petrus: bid u voor mij tot de Heere, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. Als we schrikken van onszelf, ontdekken dat we verstrikt zaten in de leugen, dan mogen we het weten dat we ook dan de toevlucht mogen nemen tot Gods troon. Het is de genadetroon als we daartoe naderen in Jezus' naam. Ja, in zijn naam mogen we de toevlucht nemen tot de Heere.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd een toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: Het komende uur kunt u in het programma Mens en Samenleving luisteren naar een meditatie van dominee Droger, predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerken. Daarna van 9:30 tot 10:00 klassieke religieuze muziek.

Het is weer tijd voor de wekelijkse bijbellezing en de meditatie. Vandaag zal dominee Droger, predikant van de christelijk gereformeerde kerken, beide voor zijn rekening nemen. En we luisteren natuurlijk ook weer naar mooie, bijpassende liederen. Dominee Droger gaat verder met zijn serie over de uittocht uit Egypte. De reis van het volk Israël naar Kanaan, zoals dat beschreven is in het Bijbelboek Exodus. Hij heeft dit als thema voor vandaag gekozen. Gods volk in paniek. Gods volk zat klem tussen het Egyptische leger, de bergen en de zee. Ze konden niet weg. Ze zaten als ratten in de val. Ze raakten helemaal in paniek. Zou het ooit goed komen? We gaan er straks meer over horen en eerst nog een lied. Er is een verlosser.

Beste luisteraar, fijn dat u luistert naar dit programma. Een programma waarin het woord van God opengaat en waarin er gezongen wordt. Hopelijk kan u ook meezingen met de liederen die worden afgespeeld. Als u vaker luistert, dan weet u dat ik een serie begonnen ben over Exodus 14. Waarin het gaat over een hele bijzondere situatie in het leven van het Joodse volk. We hebben al gehoord dat het Joodse volk voor de Rode Zee ligt. En dat de farao met zijn legers het Joodse volk achterhaalt. Met de bedoeling het terug te slepen naar Egypte. Om het daar weer over te geven aan de slavernij en aan de verdrukking. Hoe gaat dat nu verder, nu het Joodse volk als ratten in de val zit? Dat lezen we in hoofdstuk 14, vers 10 tot en met 12. Laten we eerbiedig luisteren naar wat God in zijn woord hier tot ons zegt. Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op. En zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en ze riepen tot de Heere. En ze zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen? Door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat we in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust. Laten wij de Egyptenaars maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven.

Beste luisteraars, want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Ik wil met u stilstaan bij deze versen onder het thema Gods volk in paniek. Lieve mensen, je ziet het voor je. Ik schets het u nog even. Het Joodse volk ligt voor de Rode Zee. Breed water en diep. Aan de rechterkant en aan de linkerkant van het legerkamp zijn bergen. Berglandschap. Waar je dus niet overheen kunt trekken. Als Joods volk. Er is maar één uitgang uit deze beklemming. En dat is achterom terug. Maar daar kunnen ze niet heen, want daar komt het Egyptische leger aan. Onder aanvoering notabene van de farao zelf.

eerste werk is een beetje dom natuurlijk dat hij zelf ook meegaat. Maar ja, hij heeft natuurlijk gedacht, ik reken ze in, ik overmeester ze. Dat wordt zo'n ongelijke strijd, ik ben totaal niet in gevaar. Dom natuurlijk, want hij verdrinkt straks met de hele meute. Maar voor het Joodse volk is het wel heel spannend opeens. Want je ziet het voor je, zei ik al. Ze hebben daar een legerkamp opgeslagen. Met alle vragen die dat met zich meebrengt. Van hoe nu verder dan? Vooruit kunnen we niet, opzij kunnen we niet. Achteruit kan eventueel wel. Maar kijk dan, opeens. Ze zien in de verte stofwolken opdwarrelen. Even later rumoer. Hoefgetrappel. Geratel van wagenwielen. Er staat zo mooi in onze tekst, de Israëlieten slaan hun ogen op. En dan zien ze op een gegeven moment wat het is. Het is dus geen storm die aankomt waaien, waardoor het woestijnzand wordt opgezweept. Nee, ze zien het op een gegeven moment heel duidelijk. Het is een Egyptische legermacht. Vele, vele strijdwagens. Ik zei u net, vorige keer, stel dat ze met z'n drieën op een rijtje reden, 200 rijen strijdwagens. Met erop officieren, soldaten, misschien eromheen ook nog. Het Joodse volk zit als ratten in de val. Ze kunnen geen kant op. Want vooruit kan niet, want dan loop je in het water en verdrink je. Opzij kan niet, want daar zijn de bergen. En omkeren en achteruit kan ook niet, want daar is het Egyptische leger. Die lopen ze dan zo in de armen. Ze kunnen geen kant op. Er is een oude psalm die zegt, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mij de dood voor ogen scheen. Misschien kent u hem nog van vroeger. Nou, dat is hier het geval. Ze willen vluchten, maar ze kunnen nergens heen. Ze zitten helemaal opgesloten en ingesloten. Er staat in de Bijbel, de Israëlieten worden zeer bevreesd. En riepen tot de Heere. Nou, dat eerste, dat snappen we allemaal natuurlijk. En misschien herkent u het ook wel. Misschien hebt u ook wel eens in zo'n situatie gezeten als hier. Of misschien zit u er nu in. U zegt misschien, ik kan geen kant op. Ik zit helemaal ingeklemd in een bepaalde situatie. Er zijn dingen gebeurd. Ik kan ze niet veranderen. Ik kan er niet bij weg. Ik zit vast. Zo, hè? Nou, bevreesd, bang worden. Ja, natuurlijk. Die Joden worden verschrikkelijk bang. Die denken, ja, dit is een verloren zaak. Worden of afgeslacht. Ze weten natuurlijk niet wat de plannen van de farao op dit moment zijn. Nee, natuurlijk niet. Dus ze denken, of we worden afgeslacht, of we worden de zee ingedreven. En dan verdrinken we met z'n allen. Ja, of worden mee teruggesleept. Oh, weer de slavernij in. Ik zie radeloze vrouwen tegen de man zeggen, wat gaat gebeuren, joh? Moeten we weer terug naar Egypte? Moet jij dan weer kaart werken? Hij stelt ook nog eens in verwachting raak. Moet dan ons zoontje de Nijl in? Dat, hè? Ze worden zeer bevreesd. Maar staat er dan zo mooi? En ze roepen tot de Heere. Kijk, dat waren ze nog niet volledig vergeten. Dat er een God is die leeft. En dat die God hun God is. En dat die God hen heeft uitgeleid. En dat die God een machtige hand en arm heeft. En dat die God wonderen doet. Ze roepen tot de Heere. Les voor ons. Als wij klem zitten. Als wij niet meer weten hoe het verder moet. En als het ook niet verder kan. Lieve mensen, laten we roepen tot de Heere. Hoort ie? Roepen. Aandrang zit erin. Nood. Ze weten echt niet meer hoe het verder moet. Ze roepen tot de Heere. Ze bidden, ze smeken. Om verlossing, om bijstand, om redding. Wat hebben ze gevraagd? Laten we ze volgen, deze mensen. God zegt toch in zijn woord, roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Zeker. De Joodse mensen kennen deze psalm nog niet, maar wij wel. Psalm 50. Dus als we in de benauwdheid zijn, als het klemt en kwelt, als je ernstig ziek bent of iets anders, de weg naar boven is altijd open, toch? Jazeker. Dag en nacht, altijd. De Heere hoort en verhoort.
En dan verder, ja, dan is het natuurlijk jammer om te lezen. Dan gaan ze Mozes verwijten maken. Dat vloeit voort natuurlijk vanuit een vrees. Zeg tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat we in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust. Laten wij de Egyptenaars maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Ja, je kunt hier natuurlijk van alles van vinden. En daar heb ik natuurlijk wel over gelezen dat in commentaren worden gezegd, ja, dit is heel slecht natuurlijk. En ze maken Mozes verwijten en ze maken God verwijten. Want God had hen tenslotte uit Egypte geleid. Niet Mozes, ja, onder leiding van Mozes. Maar ze zijn boos, ze zijn verward. En dit is zo onterecht en zo lelijk en zo beledigend. Weet je, ik snap deze Joden zo goed, hè. En ik weet niet of God ze het kwalijk neemt. Weet je, want God heeft ze hier gebracht. Het is op zijn bevel dat ze hier hun kamp hebben opgeslagen. Ze hebben het niet zelf gedaan, als kon God zeggen, waarom zijn jullie eigenlijk hier? Ook dom dat je dit gedaan hebt. Nee, God wilde zelf dat ze daar zouden zijn. En ze zijn er ook. Weet je, ik zie hier iets in van de ruimte die er is bij God. Ik zit ook in andere schriftgedeelten. Het beroemdste voorbeeld is voor mij Klaagliederen 3. Ik zie dat er bij ruimte bij God is om je nood uit te schreeuwen, om je bange klacht bij hem neer te leggen. En dat hij luistert en dat er ruimte voor is. En dat wil ik vandaag tegen u zeggen. Doe dat ook maar. Uw klacht, uw nood, uw moeite, uw gebrokenheid. Schreeuw het maar uit naar God toe. En bij hem is ruimte om dat te doen. En hij luistert. En hij wil ook uitkomst geven. Maar dat horen we de volgende keer. Amen.

Als geen nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet. Vrees toch geen nood, s'Heeren trouw is groot. En op het nachtelijk duister volgt het morgenrood. Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad. God zal u behoeden, uw toeverlaat. God verlaat u niet, stond in dat lied. Het volk Israël had dat ervaren, daar bij die Rode Zee. De vijand kwam op hen af en ze konden geen kant op. Maar God heeft hen gered toen ze om hulp riepen. Voor hem is geen probleem te groot.

In de Bijbel kunnen we op veel plaatsen lezen dat God zijn volk altijd weer redde wanneer ze met hun nood naar hem toekwamen. Vandaag de dag is dat nog zo. Zijn volk bestaat na Pinksteren niet alleen meer uit het Israël van vroeger. Vandaag mag iedereen daarbij horen. Iedereen die zich wil laten redden door Jezus, die de zonden van de wereld droeg. Die uitnodiging om erbij te horen ligt er, voor u en mij. En heb je het moeilijk? Er is alle ruimte bij God om onze nood te klagen. Hij luistert en wil uitkomst geven. Dat doet ons denken aan een bekend psalmvers. Maar de Heer zal uitkomst geven. Een couplet uit Psalm 42. We gaan ernaar luisteren.

0: We willen ons programma voortzetten met klassieke religieuze muziek. Presentatie Piet Warnaar.
1: Georg Friedrich Händel, of zoals hij later in Engeland heette, George Frederick, is een van de beroemdste componisten, ook van religieuze muziek. Met als onbetwist hoogtepunt het oratorium Messiah, dat uit 1742 dateert. In deze uitzending muziek van voor die tijd. Händel stierf op 14 april 1759. Hij werd geboren in het Noord-Duitse Halle. Zijn muzikale kwaliteiten waren zo overtuigend dat zijn vader maar afzag van het voornemen om hem jurist te laten worden. Voor de jonge Händel stond het al spoedig vast. Om zijn vleugels te kunnen uitslaan moest hij de wijde wereld in. Hamburg was een eerste stapje. Italië lonkte. In 1706 reisde hij af naar het zuiden, naar steden als Florence, Venetië en Rome. De 21-jarige Händel kwam in contact met Italiaanse componisten, edellieden en vertegenwoordigers van de geestelijkheid. Hij leerde veel en componeerde veel. Uit die tijd stammen een opstandingsoratorium en niet minder dan 72 Italiaanse solocantates. Sommige ervan hadden een religieuze inhoud en, hoe kan het anders in Italië, waren gewijd aan Maria. Een schitterend voorbeeld is Hec est Regina Virginum, waarvoor in Händels Italiaanse periode wellicht 's middags of 's avonds een plaats werd ingeruimd in de vesperdienst. Het stuk wordt nu gezongen door Anne-Sophie von Otter met Musica Antiqua Köln onder leiding van Reinhard Goebel.

Anne-Sophie van Otter zong met Musica Antiqua uit Keulen Hec est Regina Virginum, door Händel gecomponeerd in 1707. Hij bleef een jaar of vier in Italië en keerde toen terug naar Duitsland. In Hannover kreeg hij de post van kapelmeester. Maar reizen bleven op zijn programma staan. Londen had hem veel te bieden, ontdekte hij. En zo werd Hannover voor Händel een springplank om zich voorgoed in de Engelse hoofdstad te nestelen. In 1717 eerde hij het Engelse hof met zijn Water Music. In diezelfde periode schreef hij zijn Schenders Anthems. Händel was toen kapelmeester bij de hertog van Schenders. Je zou kunnen zeggen dat een anthem het midden houdt tussen een motet en een cantate. Henry Purcell was Händel in dit genre voorgegaan. O Praise the Lord, with One Consent is een van Händels anthems. Deze psalm 135 wordt uitgevoerd door het King's College Choir Cambridge onder leiding van Sir David Wilcox met de Academy of St. Martin in the Fields. Looft de Heer met één stem.

O Praise the Lord, Who is One Constant, gezongen door het King's College Choir uit Cambridge, onder leiding van David Wilcox. Hetzelfde koor, dezelfde dirigent, maar nu met het English Chamber Orchestra, staan klaar voor de uitvoering van Zadok the Priest, een werk dat Handel in 1727 componeerde. Laten we er maar direct naar luisteren.

Zedok de Priest door het King's College Choir Cambridge onder leiding van David Wilcox. 12 jaar later, in 1739, componeerde Handel het oratorium Israël in Egypt over de bevrijding van het volk Israël uit de Egyptische slavendienst. Er ging aan de uittocht van de Israëliërs wel wat vooraf. Het Bijbelboek Exodus vertelt dat er 10 plagen nodig waren om de Egyptische farao op de knieën te krijgen. En toen ging hij het volk nog achtervolgen. In het oratorium heeft Handel de glansrol toebedeeld aan het volk Israël en dus aan het koor. Hij heeft er veel en dramatisch klinkende koren in verwerkt. De 7e plaag is een alles verwoestende hagelbui. He spake the word and he gave him hailstones in een uitvoering van het Leeds Festival Choir en het English Chamber Orchestra onder leiding van Charles McCarris. In de orkestpartij hoort u de hagel kletteren.

Dit was een episode uit Händels oratorium Israël in Egypt, uitgevoerd onder leiding van Charles McCarris door het Leeds Festival Choir en het English Chamber Orchestra. Nog een fragment uit hetzelfde werk, maar nu gezongen en gespeeld door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. And with the blast of thy nostrils.

Dat waren enkele delen uit het oratorium Israel in Egypt, het laatste uitgevoerd door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, dirigent John Elliott Gardiner. Voor het slot van dit programma gaan we terug naar het begin. Händels Italiaanse cantates. In de rond 1708 geschreven Cantata con Strumenti komt een arioso voor, een prachtige melodie waarop later een Duitse tekst is ingevuld. En zo is het geliefd geworden. Dank zij dir, Herr. Dit danklied wordt gezongen door de sopraan René Fleming met orkest onder leiding van Andreas Delfs. Graag tot de volgende aflevering van Te Deum, samengesteld en gepresenteerd door Piet Wornaar. Maar luister beslist nog naar het slotnummer van dit Händel-programma.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: In Mens en Samenleving kunt u tot 11 uur luisteren naar nieuws en informatie uit Vlaardingen en Schiedam.
1: Hier aan tafel kunstenaar Trude Euser. Trude, van harte welkom.
2: Dankjewel.
1: Trude, je bent kunstenaar. Wat creëer je, wat maak je?
2: Ja, tekeningen, schilderijen, maar ook sinds een jaar of 4 nu muurschilderingen. Dus hele grote muren beschilder ik binnen en buiten. Dat is voor mij nog vrij nieuw, maar wel superleuk om te doen.
1: Ben je daar eigenlijk helemaal toe overgegaan? Is dat nou de hoofdmoot geworden van wat je doet?
2: Nou, ik gaf eigenlijk les en daar ben ik mee gestopt toen ik die muurschilderingen ging maken. Zodat ik niet meer vastzit aan een rooster en aan een heel vast lesrooster op school, zeg maar. En toen dacht ik, ja, ik moet eigenlijk vrij zijn om zulke opdrachten aan te nemen. Want dan ben je wel een week bezig of soms nog langer. En er moet ruimte voor zijn. Als je dan vastzit aan een rooster, dan lukt dat niet.
1: Nee, dan moet je het later in de middag gaan doen of zo.
2: Ja, dus vandaar.
1: En wat bracht jij toe om muren te gaan beschilderen? Want je houdt van groot, blijkbaar.
2: Ja, nou ja, dat is dus ook wel nieuw. Ik gaf les op de Zwaaf. Dat is een VMBO-school in Rotterdam. En dan gingen we met CKV-leerlingen een workshop doen over straatkunst en graffiti. En toen dacht ik, ja, maar dat wil ik ook. Dat is zo gaaf. En dan deden we ook routes door de stad met leerlingen. Langs al die straatkunstwerken. En die grote muren. En dacht, nou, het zou toch super zijn om dat ook een keer te doen.
1: Toen wist je het.
2: En toen wist ik het, ja.
1: Ja. Nou las ik over jou, ik weet even niet meer waar. Geef mij een grote lege muur, vrijheid en tijd. Dan komt er iets opvallends uit mijn hoofd en mijn handen. Hoe werkt dat bij jou?
2: Ja, het is heel groot. Dus als je voor zo'n muur staat, dan ben je zelf maar een klein poppetje. Dat is een soort van angstaanjagende ervaring als je dat voor het eerst meemaakt. Maar je hebt er van tevoren al heel erg over nagedacht. Dus ik maak een ontwerp, digitaal, op de computer. Ik plak dat ontwerp eigenlijk in een foto van de bestaande situatie, dus op de muur al. Zodat je eigenlijk al een heel duidelijk beeld krijgt van wat het gaat worden. Hoe het in de omgeving staat. Dus het komt niet uit de lucht vallen. Het is gewoon iets wat het heel erg bedacht is van tevoren. Je kan niet, net als bij een schilderij, zomaar wat doen.
1: Ik doe er wel wat overheen. Het moet gewoon al klaar zijn.
2: Het moet al heel erg duidelijk zijn.
1: En wat moet er nou vooral in zitten, vind jij? Welke elementen, waar ga jij goed op, zal ik maar zeggen?
2: Kleur en licht. Ja, licht, dat is natuurlijk een bepaalde luchtigheid. Iets harmonieus ook. Ik vind het heel belangrijk dat kleuren goed op elkaar afgestemd zijn. En dat een bepaalde sfeer oproept. Dat het ook bij de omgeving staat. Bij de ruimte waar het in is. Als het binnen is of als het buiten is. Ook gewoon bij de rest van de buurt. Je wil er iets mee vertellen.
1: Ja, dat vroeg ik me af. Wat wil je opwekken bij mensen die dat bekijken? Wat wil je vertellen?
2: Nou, een muurschildering is ook deels toegepaste kunst. Want je hebt natuurlijk met een opdrachtgever te maken. Het zijn grote projecten. Kost veel geld aan materialen en aan arbeid. Dus het is deels ook gewoon in opdracht. Dus het idee wat de mensen er zelf bij hebben, moet je er wel in verwerken. Je kan niet zomaar wat doen. Maar daarnaast probeer ik toch altijd in mijn eigen stijl te werken, zodat het herkenbaar wordt. En ik werk bijvoorbeeld veel met kleurovergangen, grote gekleurde vlakken, een beetje abstract. In combinatie dan met wat meer figuratief, waarmee je iets wat meer kan vertellen.
1: Je zei net, ik wil vooral vrijheid hebben. Ja. Als je in opdracht werkt, heeft dat uiteraard zijn beperkingen. Hoe ga je daarmee om? Is dat soepel of heb je daar toch af en toe moeite mee?
2: Nou, ik probeer daar wel voor mezelf een stukje ruimte in te maken. Dus ik maak een ontwerp waar ik zelf achter sta. En natuurlijk is het ook een uiting van het idee van de klant. Ze willen er vaak iets mee vertellen. Dat heeft te maken met de ruimte waar je het maakt. Of de plek. Maar ik probeer dat ontwerp wel zo te maken dat ik het, dat ik erachter sta. En er wordt wel eens bijvoorbeeld gevraagd van maak dit en dat en hoe het zus zo uitzien. En dat doe ik dan niet.
1: Goed zo. Het is jouw werk. Heel
2: ja,
1: goed.
2: Ja, nee, maar anders wordt het een soort plaatjesmakerij. En dat, daar wil ik eigenlijk een beetje bij wegblijven.
1: Nee, nou, dat vind ik ook eigenlijk wel heel mooi. Ik vraag me wel af, in een binnenruimte, oké, dat is de keuze van die mensen. En jij doet met je eigen vrijheid daarin nemend je ding. De buitenruimte is natuurlijk ook wat anders. Stel voor, je ziet een rijtje huizen en de hoekwoning wil naar een fantastisch grote schildering. Maar misschien druist dat wel in tegen de bewoners van de wijk of zo. Hoe zit dat soort dingen? Hoe werkt dat?
2: Ja, nou, dat heb ik meegemaakt bij een muurschildering op de zijgevel van een huis in Barendrecht. Er was geen vergunningsplicht. In eerste instantie leek dat in ieder geval zo te zijn. Dus bewoners hadden dat allemaal keurig ingevuld online. En Nou, er kwam niks uit. Het was niet de voorkant van het huis, het was de zijkant. Ik heb rekening gehouden met de omgeving van het huis. Dus wij dachten dat het allemaal prima was. Tot er dus toch een klacht kwam en de welstandscommissie het bestempelde als schokkend en verschrikkelijk.
1: Was het zo
2: en
1: schokkend?
2: Een strengende overtreding. Nou, het zijn twee ijsvogels en wat kleuren, dus ik vond het zelf niet heel schokkend. Nou, dat is best wel hoog opgelopen tot ik op LinkedIn een berichtje heb geplaatst van ja, wat vinden jullie hiervan? En blijkbaar houden mensen van spektakel, want er kwam heel veel reactie op. En aan de hand van die reacties heb ik toen een gesprek gehad met de wethouder. De welstandscommissie was helemaal buiten de raad omgegaan met deze klachten. Maar er was wel inmiddels een dreigbrief en een dwangsom. En er hing van alles boven het hoofd van die bewoners, wat heel vervelend was.
1: Hoe is het afgelopen?
2: Hij heeft dat van tafel geveegd. Hij heeft gezegd, dit is geen excess, want daar gaat het dan om. Hij zegt, een excess is als je bijvoorbeeld een hakenkruis op je huis schildert.
1: Of een hele blote juffrouw
2: misschien. Heel erg verschrikkelijk, wat iedereen van snapt dat dat niet kan. Maar hij zegt, je kan het mooi of lelijk vinden. Dat maakt ook niet uit. Maar het is geen excess, dus laat maar staan. Dus ja.
1: Toch doet dat wel wat met je dan eventjes, hè? Want je bent heel trots op wat je hebt gemaakt en dan komt er nog even ineens een beetje weerstand.
2: Nou, ik vond het vooral heel vervelend voor de bewoners van het huis.
1: Ja,
2: die hadden gewoon in een goed overleg met mij gewerkt en die waren er hartstikke blij mee. En die hoorden heel veel positieve reacties, ook uit de buurt.
1: Nou, daar moet je dan maar vooral je op richten. Ik wil eventjes naar de informatie. Trude Euser, daar kunnen we zo op terecht. Heb je nog een andere site die je wil noemen?
2: Gekleurd.com.
1: Gekleurd.com.
2: Ja, en op Instagram en LinkedIn kan je me ook vinden.
1: Allemaal jouw naam, Trude Euser. Dank je wel voor deze kennismaking en dank voor het mooie maken van de buitenruimte. Trude Euser, bedankt.
2: Graag gedaan.

0: Dement Talent biedt vrijwilligerswerk aan. En dat is voor mensen met dementie. Hier aan tafel Jacqueline Groeneveld. En die heet ik hartelijk welkom, Jacqueline.
1: Dankjewel.
0: Jacqueline, een nieuw woord, althans voor mij, Dement Talent. Waar,
1: ja.
0: Waar hebben we het dan over?
1: Dement Talent is een organisatie, een landelijke organisatie, die werk biedt aan mensen met dementie. En die gaat uit van het punt van, we kijken niet naar wat mensen niet meer kunnen, maar juist naar wat mensen nog wel kunnen. En dat is met dementie heel erg belangrijk, dat je gewoon betrokken blijft bij het maatschappelijke leven.
0: Ja, want misschien heb je wel geheugenproblematiek, maar niet al je talenten zijn meteen verdampt.
1: Helemaal niet. Mensen krijgen de diagnose Alzheimer, worden afgekeurd. Nou, dan wordt er gezegd, gaat u maar thuis zitten. En dat wil helemaal niet zeggen dat dan je leven ophoudt. Want je hebt nog zoveel dingen die je nog wel zou kunnen. En daar spelen wij op in.
0: Aan welk soort werkzaamheden moet je dan denken? Of kan je denken?
1: Dit is echt wel maatwerk. Want we gaan echt met de persoon. Ik ben met een aantal andere collega's, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Dat zijn dan experts. We gaan bij de mensen op huisbezoek. En we gaan kijken, wat vinden ze leuk? Wat hebben ze vroeger gedaan? Wat zijn de mogelijkheden? En daar zoeken wij dan een geschikte werkgever bij, een vrijwilligersorganisatie, waar deze mensen aan de slag kunnen gaan.
0: Want het biedt hen meer dan alleen maar de eenzaamheid oplossen. Wat hoor je terug? Wat biedt het hen?
1: Nou, sowieso is natuurlijk het heel goed. Het is voor iedereen. Is dat goed als je betrokken blijft bij het maatschappelijke leven? En het vertraagt ook het hele proces van van de dementie, van de Alzheimer. Het brengt eigenlijk alleen maar voordelen. En je voelt jezelf ook weer nuttig. Want het is niet zo als jij de diagnose Alzheimer hebt gekregen, dat je niks meer kan en op je bank moet gaan zitten wachten. Ja. Snap je? Je kan nog zoveel. En het is ook gewoon heel goed voor de mensen als ze ook nog gewoon lekker één dag in de week, een ochtendje, wat leuks doen.
0: Ja, het geeft ook structuur.
1: Ja,
0: en
1: absoluut.
0: Ze zeggen het ook, use it or lose it. Dus ja, dat ze een uitdaging hebben, lijkt mij ook fantastisch. De organisaties, is daar enige terughoudendheid bij? Dat ze denken, ja, we hebben wel iemand nodig. Maar ja, als iemand leidt aan vergeetachtigheid en soms in de war is, hoe zit dat? Hoe kijken die organisaties daar tegenaan?
1: Nou, dat is echt wel een uitdaging. Want we zijn net gestart met de Dement Talent. Ik ben dus op zoek naar, zoals wij dat zo mooi noemen, werkgeversplaatsen. En ik moet eerlijk zeggen dat mensen, de organisaties in het toch wel terughoudend zijn. Ze hebben echt het idee van, ja, ik krijg er een zorg bij. Ik moet die mensen misschien erg begeleiden. Terwijl, ja, weet je, zoals ik al eerder zei, kijk wat ze nog wel kunnen. Misschien moet je dan een opdracht geven, zeg bijvoorbeeld gewoon, doe even dit.

0: En kijk gewoon of dat goed gaat. En doe daarna de tweede opdracht met diegene. In plaats van dat je natuurlijk drie dingen achter elkaar zegt. Ja, ik ben net 60 geworden, ik vergeet ook wel eens wat. Snap je? Het is een andere manier van...
1: Breek
0: van...
1: me de bek niet open, nee. Zou ik zeggen.
0: Dus het is een andere manier van naar iemand, een persoon kijken. Maar ja, het is... Als ze eenmaal zien hoe veel vreugde het ook brengt, is het alleen maar mooi om daaraan mee te werken. Zeker ook als een werkgever, als een vrijwilligersorganisatie.
1: Ze kunnen natuurlijk ook een tijdje proberen in een soort stage. Kijken hoe het bevalt en als je dan terugkomt voor een gesprek.
0: Natuurlijk,
1: waar lopen we
0: tegenaan
1: misschien?
0: Ook wel eens gevallen, die zijn anderhalf jaar aan de gang en dat gaat toch wel slechter. Want ja, we spreken ook...
1: Toch een progressieve ziekte.
0: En dan moeten we helaas afscheid van elkaar nemen. Maar ze hebben ook altijd een begeleider. Ik ben er ook en ik zal altijd, ze kunnen altijd op me terugvallen. We zorgen altijd dat het goed verloopt tussen de organisatie en de vrijwilliger.
1: Wat is trouwens jouw rol in dit hele gebeuren?
0: Ja, ik ben zeg maar de kartrekker. Dus vanuit de drie gemeentes, de aanmeldingen komen bij mij binnen. En ik ben de coördinator van de drie gemeentes. Dus ik zet de vragen uit. Ik ben samen met vier andere zeg maar experts die van de Argos zijn die, en die gaan ook op huisbezoek en met elkaar.
1: Mooi. Het is in ieder geval taboe doorbrekend. Ik vind het een geweldig idee. Misschien wil je een oproep doen, want we moeten bij elkaar komen. Het moet gecommuniceerd worden. Misschien mensen met dementie melden zich niet zelf aan, maar misschien wel hun naasten of hun vrienden. Wat voor oproep zou jij willen doen?
0: Nou, ik zou zeker een oproep willen doen voor vrijwilligers. Dus heeft u of kent u iemand met dementie of heeft u zelf dementie en denkt u van, nou, ik zou toch eigenlijk best nog wel eens wat leuks willen doen of aan de slag me een beetje nuttig maken. Dan kunt u bij mij terecht. U kunt me bellen of kijk even op de website of u kunt ook een locatie even binnenlopen. We zitten in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
1: Ik neem ook aan dat organisaties zich kunnen melden, want wij willen graag.
0: Zeker, die ook. Dus beide. Ik zoek vrijwilligers en ook organisaties. Dus als er iemand is die luistert en die zegt van, nou, dat zou ik nou, dat u past precies hier bij ons in onze organisatie, ook graag.
1: En het sleutelwoord is Klik. Of nee, is dementtalent.
0: Ja, maar vanuit Klik, de vrijwilligersorganisatie, werken wij met dementtalent samen. En
1: dat komt goed dan. Ja. Nou, dankjewel Jacqueline Groeneveld. Taboe doorbrekend idee. Jacqueline Groeneveld van Klik, hartelijk bedankt.

0: gast in de studio is Paul Sangster. Hij is curator van een tentoonstelling. Welke tentoonstelling is dat? Ga ik aan vragen. Paul, welkom.
1: Dank u wel.
0: Een tentoonstelling die heet Straatgras.
1: Yes, ja. Klopt inderdaad.
0: Wat heb je met straatgras?
1: Poeh, wat heb ik met straatgras? Ik heb vooral zelf een band met de natuur, zou ik zeggen. En de naam straatgras van de tentoonstelling, straatgras is gras wat door de tegels heen komt zetten. En dat is iets wat vaak zoveel mogelijk weggehaald probeert te worden. En een soort van bijgehouden mensen. Van
0: ja, mensen vinden het niet mooi, hè?
1: Nee. Ja. Nou ja, en ja, ik denk dat ze, ja, ze willen het netjes houden of zo. En ja, de tentoonstelling gaat over het stadspark, wat ligt voor de expositieplek bij Kunstwerkt. En dat park is het oudste stadspark van Nederland.
0: Het oudste stadspark in Schiedam, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Dat ligt daar in de buurt. Is het handig om eerst naar dat park te gaan en dan pas naar de tentoonstelling?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het wel een mooie combinatie kan zijn. Dat je eerst zelf door het park heen wandelt en dat je dan een soort van ideeën kan krijgen over wat voor werk je mogelijk zou kunnen zien. Mm-hmm. Om dan vervolgens de tentoonstelling in te stappen om weer allemaal nieuwe ideeën voorbij te zien komen. Ja. Ik denk dat dat een mooie combinatie kan zijn, zeker.
0: Je bent curator van die tentoonstelling. Wat betekent dat precies?
1: In dit geval betekent dat ik in ieder geval de kunstenaars heb uitgezocht. Ja. En ik heb hun gevraagd om nieuw werk te produceren. Met de opdracht laat je inspireren door het stadspark. Mm-hmm. En daarbinnen heb ik dus ook communicatie geregeld en fondsen geschreven en dat soort dingen.
0: Van allerlei dingen die er niet direct met de tentoonstelling maken, maar wel moeten gebeuren.
1: Ja, exact.
0: Ja, ja. Hoe breng je dan die natuur van dat mooie stadspark, de plantage, naar binnen? Naar een atelier of naar een kunstwerk, naar de zaal?
1: Ik denk dat het beste is om hier vanuit mezelf te spreken. Ja. Omdat iedereen natuurlijk een andere manier van werken heeft. Mm-hmm. Ik ben zelf gewoon een aantal keer het park gaan bezoeken. En gaan kijken wat valt mij op, wat inspireert mij. En bij mij was het geval dat er één boom, eigenlijk bijna in het midden van het stadspark, had mij op een bepaalde manier trok of zo. Ik liep daar langs en toen viel het licht op een bepaalde manier. Dus heb ik in eerste instantie een foto gemaakt. Mm-hmm. En toen ben ik weer naar mijn atelier gegaan. En toen ben ik daar een beetje naar over gaan denken. Van ja, wat kan dit zijn? Mm-hmm. En toen op een gegeven moment ben ik overgestapt op video. En voor mij, in ieder geval in mijn werk, was een nieuwe stap het soort van jezelf vertragen tot het tempo van de natuur. Dus heb ik op een bepaalde manier met filmische technieken, dus met dat zijn dan hoge frames per seconde en een hele hoge sluitertijd. En dan krijg je dus een soort vertraagd beeld waarin het beeld, waarin je dus ook zeg maar verplicht wordt om jezelf te vertragen tot die natuur, waarin er mensen voorbij lopen en hondjes en allemaal precies dingen gebeuren, maar die boom die staat heel statisch
0: en die groeit ook heel langzaam, maar hij groeit wel.
1: Ja, precies.
0: Ja, je bent zelf fotograaf, dus want je hebt foto's gemaakt, een film gemaakt, dat is te zien. De andere kunst is van hele andere orde, hè? Andere kunstenaars.
1: Ja. Ja, je hebt binnen de tentoonstelling hebben we keramiek, we hebben schilderkunst, we hebben stillevens. Dus we hebben eigenlijk een heel groot scala aan werk wat er te zien gaat zijn in de tentoonstellingsruimte. Ik denk dat deze variatie ook de kracht is van deze tentoonstelling. Omdat je dezelfde inspiratiebron, wat dan het stadspark is, mm-hmm, vertaald krijgt in allemaal verschillende mediums. Waardoor er eigenlijk voor iedereen ook wel een soort van wat wils tussen zit. Er zijn allemaal verschillende soorten werken te zien. Wat ervoor zorgt dat je ook, ja, misschien toch ook, dat iedereen op een bepaalde manier verwonderd kan worden door die tentoonstelling.
0: Ja, ga je daarna ook misschien anders naar dat park kijken?
1: Ja, dat is wel een beetje wat we hopen.
0: Ja, ja. Ja, je kan natuurlijk niet zeggen dat mensen dat moeten doen. Dat is
1: exact
0: waar.
1: Maar ik denk wel dat
0: er zit wel een verbinding.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Laten jullie dat ook zien? Of zijn er kunstenaars die uitleg kunnen geven? Mensen denken, ja, waar sta ik nou eigenlijk naar te kijken?
1: Ja, we hebben sowieso een catalogus in de expositieruimte liggen, waarin ook dus de verhaaltjes over de werken staan en zo. En elke dag gaat er sowieso één van de kunstenaars aanwezig zijn om inderdaad toelichting te geven.
0: Er zijn een paar activiteiten die een data vermoeden, want zondag 11 oktober is de opening, hè?
1: Ja.
0: Dat is ook een bijzondere, denk ik.
1: Zeker. Ja, dat is altijd een feestelijke bijeenkomst met allemaal mensen waar ik een praatje zal geven. En Erik van Straten, dat is degene die mij heeft uitgenodigd om deze tentoonstelling te realiseren eigenlijk, zal ook een praatje geven over hoe dit soort tot stand is gekomen. Er zal muziek gedraaid worden. Ja. Drankjes, hapjes, dat soort dingen.
0: Een feestelijke opening, zoals exact. Dat heet. En dan de sluiting is op zondag 1 november.
1: Ja.
0: Dus tot die dag kunnen mensen komen kijken.
1: Ja.
0: En dan is er ook wat bijzonders.
1: Okay. Ja, met de afsluiting zal het waarschijnlijk inderdaad weer een muziekje, wat te drinken, wat te eten zijn. Ja. Mooie afsluiting.
0: Praten over kunst is één ding, maar kijken naar kunst is wat anders. Mensen die denken, nou, ik wil er toch wel wat meer over weten. Die kunnen natuurlijk naar de tentoonstelling komen, dat is geen punt. Maar kunnen ze ook van tevoren even wat zien?
1: Ja,
0: je kunt... media, sociale media?
1: Ja, je kunt sowieso op de website van Kunstwerkt alle namen van de kunstenaars vinden. En ja, aan de hand van die namen kan je ze sowieso natuurlijk opzoeken op, ja. Op internet. Ja. Sociale media kanalen, dat soort dingen.
0: We kijken over het website Kunstwerkt Schiedam. Dan kom je het allemaal tegen. En dan kun je allemaal naar die tentoonstelling. Maar het is niet de hele week open, maar het staat ook allemaal op de website.
1: Ja, het is van donderdag tot en met zondag.
0: Dankjewel voor het gesprek, Paul Sangster. En heel veel succes, ook heel veel plezier tijdens de opening en tijdens de tentoonstelling.
1: Dank u wel.

0: We gaan praten over vallen voorkomen. En dat doe ik met Mitchell Tollenaar. Hij is specialist van de senioren bij Kenniscentrum Sport en Bewegen. Een mond vol. Maar Mitchell, welkom.
1: Welkom.
0: Mensen mogen niet vallen. Er zijn wat cijfers bekendgemaakt van mensen die wel vallen, volgens mij. Hè? Dat is niet te weinig.
1: Nee. Helaas vallen er heel veel mensen. En naarmate we ouder worden, neemt eigenlijk de kans op een valincident alleen maar toe. Ja, dat zijn ook de cijfers die Veiligheid NL heeft laten zien.
0: Ja. Ja, veel mensen. Dus ik zie hier zelfs staan 2025 144.000 65-plussers die in het ziekenhuis belanden. Dus dat is niet best en daar is wel wat aan te doen.
1: Ja, zeker. En natuurlijk kunnen we niet alle valincidenten voorkomen, maar bewegen speelt wel een hele belangrijke rol om vallen te voorkomen of de kans op een valincident te verkleinen. Ja, bewegen kan juist ervoor zorgen dat je het lichaam versterkt, dat je de mobiliteit verbetert en dat je een betere balans hebt.
0: Ja, en dan zorgen gemeenten vaak, heb ik gemerkt, ook wel valpreventiecursussen.
1: Ja, dat klopt. Bijna in iedere gemeente zijn er valpreventiecursussen. Die duren gemiddeld zo'n 10 à 12 weken. En na afloop daarvan zou het heel mooi zijn als mensen worden doorgeleid naar een structureel beweegprogramma. Mm-hmm. Helaas is dat niet altijd het geval. En dan zie je dat mensen die wel een valpreventieve cursus hebben gevolgd eigenlijk geen opvolging krijgen. Omdat ze dus niet naar structureel aanbod gaan. En dan verlies je eigenlijk alles wat je geleerd hebt. Het is heel belangrijk dat je eigenlijk na zo'n cursus door blijft bewegen. Het liefst in een programma waar aandacht is voor kracht en balans. Maar je kan het ook zelfstandig doen. Waarbij je ook zelfstandig aandacht kan hebben om je kracht en balans te verbeteren.
0: Ja, maar dan heb je niet de goede oefeningen bij de hand misschien. Ja, dan kan je een eindje gaan lopen, maar dat is denk ik niet genoeg.
1: Het is een combinatie van verschillende dingen. Wij zeggen zelf altijd een combinatie van botversterkende en spierversterkende activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld wandelen, en dan wel op een wat steviger tempo, traplopen, hardlopen, dansen. Een potje tennis zou je ook kunnen doen.
0: Ja.
1: Dus
0: het gaat om de balans, hè, ook met name.
1: Ja, balans is wel in dit geval heel belangrijk. Dus als je aan het bewegen bent, is het heel goed om te wandelen, maar dan is het wel heel noodzakelijk dat je daarnaast ook aandacht hebt voor balans. En balans kan je doen doordat je thuis bijvoorbeeld aan het aanrechtje vasthoudt en dat je toch af en toe op één been gaat staan en je soms een beetje uitdaagt om het los te laten. Dus balans is wel echt heel belangrijk om dat te blijven trainen.
0: Ja, en veel bewegen, maar ja, dat is in alle gevallen belangrijk. Voor alles is dat beter natuurlijk. Er zijn cursussen binnen de gemeente. Moeten mensen even zelf opzoeken? Of hebben we een landelijk iets waardoor dat bekend kan gemaakt worden aan mensen die zo'n valpreventiecursus willen gaan volgen?
1: Nee, per gemeente verschilt het aanbod. Er zijn wel landelijk gezien een aantal erkende interventies. Alleen gemeentes bepalen zelf welke interventies zij inzetten. Dus mensen moeten toch even bij de eigen gemeente opzoeken wat bij hun de mogelijkheid is.
0: Ja, dan is het zo dat het beter is. En ernstig vallen is natuurlijk een heel verkeerd ding. En het hoeft niet, want als je je gaat bewegen en die cursus gaat volgen, dan ga je veel beter bewegen. En val je ook niet zo snel, hè?
1: De kans is wel kleiner doordat je bepaalde vaardigheden aangeleerd krijgt. Ik blijf het zeggen, structureel bewegen is wel echt de oplossing. Doordat je structureel blijft bewegen, blijf je alles onderhouden. Kan je je spieren en de kracht kan je versterken. En zorg je uiteindelijk voor dat de kans op een val kleiner wordt.
0: Ja.
1: Alleen een cursus is niet voldoende, omdat dat vaak na 12 weken stopt en dan heb je geen gevolg.
0: Ja. Nou, die oproep is in ieder geval gedaan. En daar kunnen mensen daar rekening mee houden. Maar als ze ouder worden, wordt het bewegen minder, hè?
1: Ja, dat zou kunnen. Maar ook als we ouder worden, is er nog steeds heel veel mogelijk. Het is inderdaad soms wat meer dat je wat meer tijd nodig hebt. Dat je soms wat langer rust tussendoor neemt. Mm. Maar ook als we ouder worden, kan je nog steeds ontzettend veel resultaten boeken op het feit dat je meer spierkracht krijgt, dat je spiermassa toeneemt, dat je een betere balans krijgt. Dus ook al word je ouder, of je nou 65 bent of 85, krijg je nog zoveel mogelijk.
0: Dat is in ieder geval duidelijk. En zijn er wat dingen, die oefeningen die er zijn, hebben die bij jullie op de website staan?
1: Ja, op de website van Kenniscentrum Sport en Bewegen.nl hebben wij een beweegposter. Deze beweegposter die geeft oefeningen voor verschillende onderdelen van het lichaam. Dus zowel de benen, of de armen, als voor buikspieren. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat je werkt aan zowel je spieren als je botversterkende oefeningen, maar ook balans.
0: Duidelijk. Dan kunnen mensen daar in ieder geval terecht om te blijven bewegen. Mitchell Tollenaar van het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Dat is ook de website. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alle dingen die je moet doen.

0: Zorgzaam 010 viert de 10-jarige verbinding. En hoe ze dat gaan doen, ga ik vragen aan Isolde Korts. Die is in de uitzending. Isolde, welkom.
1: Hey, hallo.
0: En daar staat er weer bij namens NL voor elkaar. En Zorgzaam 010 is Rotterdam, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Het is voor Zorgzaam 010.
0: Ja, en wat is dat precies voor organisatie?
1: Ja, wat wij zijn eigenlijk een matchingplatform voor vrijwilligerswerk. Mm-hmm. Dus eigenlijk iedereen die hulp nodig heeft bij iets, kan een oproep op ons platform plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld een inwoner zijn die bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij boodschappen doen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook maatschappelijke organisaties, die zoeken vaak ook vrijwilligers. Dus die kunnen een oproep ook op het platform plaatsen. En op die manier kan eigenlijk iedereen daarop reageren en wordt er een match gemaakt.
0: Ja, en dan moet je wel voldoende vrijwilligers hebben, dus die moeten zich ook aanmelden.
1: Ja, zeker. Dus ja, in principe kan iedereen reageren. En dat zijn dus inderdaad de vrijwilligers. Dus als je iets wil betekenen, kan je op het platform kijken en kijken of er iets bij zit wat bij je past. En op die manier wordt dus een match gemaakt.
0: Ja, en dan vieren jullie 10 jaar verbinding op het Rotterdam Centraal. Dat is ook een bijzondere plek en er gaat ook iets bijzonders gebeuren.
1: Ja, dat klopt inderdaad. We staan dit jaar 10 jaar. Dat willen we eigenlijk natuurlijk groot vieren. En waarom niet op Rotterdam Centraal eigenlijk? Rotterdam is natuurlijk een centrale plek in de stad. Mm-hmm. Dus ja, juist daarom vinden we dat een hele mooie plek. We gaan bij de pop-up 2 weken zitten we daarin. Eigenlijk gaat het daar 2 weken lang om vrijwilligerswerk. We willen de stad laten zien hoe makkelijk het kan zijn om iets goeds te doen voor een ander. Dus we hebben allemaal hele leuke activiteiten en dingen om te doen rondom vrijwilligerswerk in de poppen. Ja. En tegelijkertijd dus laten zien dat we 10 jaar bestaan.
0: En is dat dan een ruimte in het Centraal Station?
1: Ja, het zit eigenlijk binnen de poortjes. Dus je kan gewoon inchecken met je betaalpas of met je OV-kaart. Mm-hmm. En we zitten dus inderdaad in een ruimte in het Centraal Station.
0: Ja, er zijn altijd reizigers die hebben altijd haast, want die moeten de trein halen. Hebben jullie dan wel aanloop?
1: Ja, het is juist. Er komen echt duizenden mensen langs Centraal Station. En ja, dat is, hoe vaak het wel niet gebeurt, bijvoorbeeld dat er een trein uitvalt en dat je even niks te doen hebt.
0: Nou, dat is dan weer jullie voordeel.
1: Precies, dus daar hopen we eigenlijk een klein beetje op.
0: Mag je zo niet zeggen eigenlijk, hè?
1: Nee, precies.
0: Maar in ieder geval kunnen mensen dan... En wat krijgen ze dan te zien of te horen?
1: Ja, we hebben een programma van 2 weken lang. Elke dag hebben we 3 maatschappelijke organisaties uitgenodigd die bij ons binnen zitten. Ja, dus je kan in gesprek gaan met deze maatschappelijke organisaties. Misschien hebben zij wel vrijwilligerswerk voor jou wat bij je past. Mm-hmm. Maar daarnaast willen we ook laten zien hoe laagdrempelig het kan zijn om vrijwilligerswerk te doen. Dus we hebben bijvoorbeeld een leuke kaartenactie voor mantelzorgers. Dus je kan daar een leuk kaartje schrijven voor mantelzorgers. We hebben een leuke fotoboek waar je foto's kan maken. En nog heel veel andere kleine dingetjes waarin je kan... op een korte manier kan je dan laten zien hoe makkelijk vrijwilligerswerk is.
0: Ja, en als je dan vrijwilliger wil worden, is dat altijd fijn, want die heb je altijd tekort, hè?
1: Ja, er zijn eigenlijk altijd vrijwilligers tekort. Op het moment hebben we, wat op dit moment staan, meer dan 950 oproepjes ook op ons platform open. Wat inhoudt dus dat zoveel mensen op dit moment op zoek zijn naar hulp. Dus er zijn altijd mensen om je heen die wel een handje kunnen gebruiken.
0: Ja, en tot en met 18 oktober staan jullie in dat station. Is het makkelijk te vinden? Want het station Rotterdam Centraal is nogal groot.
1: Ja, we zitten eigenlijk als je dus de poortjes doorgaat langs spoor 2. Het lijkt op een winkelruimte. We zitten naast de Sissy Boy. Ja, dus en het is niet te missen. We hebben een hele mooie bestikkering met allemaal kleurtjes. Oh, okay. Dus ja, het is eigenlijk niet te missen.
0: Nee, het is makkelijk te vinden. En laten we hopen dat de NS... Nou ja, daar moeten we het niet meer over hebben. Maar stel je voor dat de NS een paar treinen uit laat vallen, hebben jullie weer meer bezoek.
1: Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. Ja. Maar mocht je al heb je 10 minuutjes om even de tijd om binnen te komen. Stel je bent net te vroeg voor je trein, dan kan je natuurlijk
0: kan je nog even komen kijken. Ja, dat is duidelijk dat heel mooi is om dat te gaan doen. En een 10-jarige verbinding met Rotterdam Centraal en dus ook 10 jaar vrijwilligerswerk. Gaat dat gewoon nog door daarna? Denk het wel, hè?
1: Zeker, ja. We blijven gewoon bestaan. Er zijn altijd mensen nodig die hulp nodig hebben. En er zijn altijd mensen die hulp willen aanbieden. En op deze manier, ja, dat is natuurlijk iets supermoois, waardoor er steeds meer verbinding in Rotterdam ontstaat. Dus ja, dat is zeker iets wat we door blijven.
0: Ja, en als mensen denken, ja, ik wil toch even weten hoe dat nou precies zit. Staat er iets op de sociale media?
1: Ja, we op onze eigen socials delen we eigenlijk elke dag nieuws ook over de pop-up, maar ook over andere dingen, over vrijwilligerswerk. Ja. En op www.zorgzaam010.nl www.zandvoortsmuseum.nl hebben we de pop-up ook uitgelicht. Daar kan je in principe ook bijvoorbeeld het hele programma zien, wat er allemaal te doen is, welke organisaties, welke dag er aanwezig zijn. En ja, op die manier weet je dus wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Even op die website kijken, maar in ieder geval even naar de halte in het Impactstation zie ik je staan. Wat is dat dan precies?
1: Ja, dat is eigenlijk de naam die we ervan gemaakt hebben.
0: Oh, okay.
1: Omdat ja, het gaat natuurlijk om impact maken, vrijwilligerswerk. Dus deze naam vonden wij wel passend.
0: Nou, dat is wel duidelijk hoe dat allemaal zit. En dat de vrijwilligers welkom zijn, dat is ook zeker. En iets te gaan doen voor de mensen die het nodig hebben, dat is ook wel bijzonder belangrijk. Isolde Korts namens NL voor elkaar, zorgzaam 010 via 10 jaar verbinding in het Centraal Station in Rotterdam. Dank voor het gesprek.

0: We gaan praten over trombose. Dat kan iedereen krijgen. Dat ga ik vragen aan Tom Bos, directeur van de Trombose Stichting Nederland. Hoe dat precies zit, kan iedereen inderdaad trombose krijgen? Welkom overigens.
1: Goeiedag, dankjewel. Ja, helaas kan iedereen trombose krijgen. Veel mensen denken dat trombose een typische oude mensenziekte is, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Maar in werkelijkheid kunnen ook jonge mensen trombose krijgen. Echt iedereen.
0: Dat betekent dus dat, ja, want mensen die in een vliegtuig zitten, die hebben ook vaak last van trombose als ze niet bewegen.
1: Ja, sterker nog, dat geldt met name voor mensen die zogenaamde lange vluchten maken. Mm-hmm. Dat wil zeggen, vluchten die langer duren dan 4 uur. Dan neemt het risico op een trombose sterk toe.
0: Ja,
1: sterker nog. Ja, sorry?
0: Ja, dat heeft niet te maken met of je jong of oud bent.
1: Nee, dat heeft op zich niet te maken met of je jong of oud bent. Het heeft wel te maken met bepaalde risicofactoren die mensen lopen. En ja, ook jonge mensen kunnen dat dus krijgen. En in oktober, dan vragen we als trombose stichting altijd extra aandacht voor trombose. Omdat op 13 oktober is het de internationale wereldtrombosedag.
0: Ja.
1: En dat is dus een heel mooi moment om extra aandacht te vragen voor trombose. En in dit geval doen we dat dus door te zeggen, jongens, iedereen kan helaas trombose krijgen, jong en oud.
0: Ja, en dat is dan de boodschap die er is. Maar wat kan je daartegen doen? Ja, u zei al van veel bewegen, hè?
1: Ja, en laat me het zo zeggen. Je kunt in ieder geval zorgen dat je het risico op trombose verlaagt door met name een gezonde leefstijl, door voldoende te bewegen, let op met alcohol, let op met vet eten. De waarheid is echter ook dat je ermee wel het risico kunt verlagen, maar dat je het nooit helemaal kunt uitsluiten. Om maar eens een voorbeeld te geven, wij beginnen nu een campagne over trombose dat iedereen kan krijgen. Daar werken onder andere ook aan mee bijvoorbeeld Emke Hansen. Zij is topvoetbalster van Heerenveen. En ja, die werd getroffen door een dubbele longembolie. En we hebben ook mensen die meedoen die bijvoorbeeld een triathlon gelopen hebben en daarna ook een trombose kregen. Dus ja, gezonde leefstijl, veel bewegen is hartstikke goed om het risico te verlagen, maar helaas, garantie is niet 100%.
0: Nee, dan zou je bijna denken dat mensen daar angst voor krijgen.
1: Nou, ik denk niet dat het goed is dat mensen angst krijgen. Ik denk dat angst altijd een slechte raadgever is. Ik denk wel dat het goed is dat mensen zich verdiepen in trombose, welke vormen van trombose je hebt en wat daar de symptomen van zijn. Want op het moment dat mensen die herkennen, komt er echt op aan om snel te reageren. Want hoe sneller je reageert, hoe groter de kans is dat de schade beperkt blijft.
0: Ja, want er is een verstopping in het bloedvat, hè, die trombose.
1: Ja, bij een trombose is er een bloedprop die een bloedvat blokkeert. Daardoor verloopt de bloedstroom een stuk moeilijker en komt er ook veel minder zuurstof op die plek. En dan kan er schade ontstaan. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een trombosebeen. Maar bijvoorbeeld ook aan een longembolie of een hartinfarct of een herseninfarct. Dat zijn allemaal vormen van trombose.
0: Ja, kan zich overal in het lichaam voordoen.
1: Het kan zich overal voordoen in principe. Ja.
0: En zijn er symptomen dat mensen zeggen, nou, daar moet ik dus meteen mee gaan werken, mee proberen te helpen? Hoe kan dat dan?
1: Ja, bij een trombosebeen is er bijvoorbeeld sprake van een snel optredende zwelling van één been.
0: Mm-hmm.
1: Vaak pijnlijk, vaak rode tot blauwachtige verkleuring. Strak gespannen huid. Als je dat ziet, dan kun je denk ik maar het best snel naar je huisarts gaan om het te controleren. Maar bijvoorbeeld een longembolie, ja, dat lijkt een beetje op symptomen van een hartinfarct. In die zin dat je snel en moeilijk ademt, pijnlijke borst, soms slijm met bloed ophoesten, hartkloppingen. Nou, als je dat herkent, dan moet je maken dat je op de spoedpost van een ziekenhuis terechtkomt. Want een longembolie kan echt levensbedreigend zijn.
0: Ja.
1: En bij een hartinfarct en herseninfarct. Maar ja, hartinfarct is wel bekend, denk ik. Drukkende pijn op de borst, uitstraling van de pijn aan de schouder, bleek, grauw zien. En bij een herseninfarct, ja, scheve mond, lamme arm, verwarde spraak, duizeligheid. Ja, als je dat constateert, dan moet je echt maken dat je 112 belt. Want dat zijn natuurlijk echt levensgevaarlijke situaties.
0: Ja, en u stimuleert met de Trombose Stichting dat mensen dat ook gaan herkennen. Hebt u in de week van de trombose wat op de website staan?
1: Jazeker, sowieso. Als mensen gaan naar trombosestichting.nl kunnen ze daar alle informatie vinden over trombose. Ook over de symptomen die ik net ook al noemde. Daar kunnen ze uitgebreider over lezen. En mensen kunnen zich daardoor beter voorbereiden, om het zo te zeggen.
0: Het is duidelijk dat er veel activiteiten zijn. Kijk even op de genoemde website, dan komt u ze allemaal tegen wat trombose betreft. Tom Bos, directeur van de Trombose Stichting Nederland, dank voor het gesprek.

0: gaan praten over deze maand in de natuur. En dat is de maand oktober. Dat doe ik met Harm Blom, hij is boswachter van natuurgebied De Biesbos. En er zijn nog veel meer natuurgebieden, toch? Harm, welkom overigens.
1: Ja, hoi.
0: Ja, veel kleurige natuur, herfst. Alle bladeren vallen van de bomen, maar voor die tijd krijgen ze wat andere kleuren.
1: Ja, zeker. De maanden september, oktober, de herfst aan zich is verre van saai en verre van eentonig. Ja, gewoon alles is in beweging. De planten, de struiken, de bomen zijn volop bezig om de vruchten af te krijgen, om de voeding weer terug in de knollen en de wortels te krijgen, in de stam. Mm-hmm. En de bladeren gaan verkleuren en vallen dan af. Ja, de een vindt het een beetje een droevige periode richting de donkere maanden. Ja. Maar ja, eerlijk gezegd, ik niet. Ik vind het een van de meest rijke maanden van de natuur. Alles kleurt en geurt. Overal zie je en hoor je trekvogels vliegen. Het is echt een hele mooie periode.
0: Ja, want die trekvogels gaan nog steeds naar het zuiden, hè?
1: Ja, klopt. De vogeltrek, hè, dat begint al in juli, augustus. Maar ja, de piek zit wel echt in september, oktober, november. Ja. Miljoenen vogels uit Rusland en Scandinavië. Ja, echt Oost-Europa komen via West-Europa richting het zuiden.
0: Oh.
1: Ja, en Nederland, ja, wordt aan alle kanten bezocht door heel veel soorten. En dat is echt gewoon heel erg leuk als je daar wat meer van af weet.
0: Ja.
1: De maand oktober is echt heel erg geschikt.
0: Ja, ja, dat valt me op. Ze komen vanuit Rusland hierheen, maar dan maken ze toch een hele grote bocht naar Afrika bijvoorbeeld. Kunnen ze niet rechtstreeks?
1: Ja, dat doen ze ook wel. Maar dan moeten we echt nog een keer een uurtje verder praten. Er zijn inderdaad vogels die meer de Aziatische route aanhouden.
0: Sommigen
1: pakken wat meer Oost-Europa. Maar je hebt echt heel veel vogels die pakken echt de koers van West-Europa. Denk aan bijvoorbeeld heel veel steltlopers. Dat zijn vogels met lange poten en lange snavel die veel graag in het Waddenzeegebied huizen.
0: Okay. Ja, ja.
1: Die pakken echt de kustroute. Maar bijvoorbeeld lijsters, zanglijsters, merels, ja, die komen echt met 100.000 uit Noord-Scandinavië in de nacht onze kant op.
0: Ja, ja.
1: Ja, de vogeltrek is echt magnifiek.
0: Ja, en als je vogelaar bent, dan ben je daar zeker mee bezig, denk ik. Maar iedereen kan het bekijken, want je ziet die ganzen vluchten overvliegen met zo'n V-vorm.
1: Ja, zeker. Ja. Ga maar een keer, moet je er s'avonds in de tuin staan of iets bewuster luisteren als je op de fiets zit. Mm-hmm. Al dat tikken, dat vogelgeluid in de lucht, dat is niet toevallig een passant of een rookworst. Nee, dat zijn volle bak trekvogels onderweg naar het zuiden.
0: Ja, die komen van het noorden af en we blijven ook vogels hier hangen, denk ik, wel, die uit het noorden komen, toch?
1: Een heel groot deel van de broedende vogels in Europa, dat gaat naar Zuid-Europa, Afrika. Maar we krijgen natuurlijk ook heel veel vogels uit Scandinavië en Rusland, wat in Duitsland, Polen en Nederland blijven hangen.
0: Ja.
1: En sommigen schieten weer door naar Engeland en Wales en Frankrijk. Ja, zo biedt eigenlijk heel Europa een plek voor allerlei overwinterende vogels. Een heel mooi voorbeeld zijn toch wel de spreeuw en de roodborstjes. Die broeden ook hier bij ons in het land. Maar onze roodborstjes, ja, die gaan toch echt naar Zuid-Europa.
0: Ja.
1: En wij krijgen juist nu heel veel roodborsten uit Rusland en Scandinavië hier op bezoek, die hier de winter gaan doorbrengen. En die beginnen dan weer opnieuw met zingen om hun plekje te bewaken.
0: Dus ook nog goed luisteren als je in het bos loopt of in de natuur bent.
1: Ja, zeker. Dus de herfst is echt zeker niet saai. Ik vind die kleur in die bladeren, als je daar eens goed naar gaat kijken, het gaat ook niet in één nacht, hè. Die bladeren krijgen vaak verschillende kleuren. Ja, het is gewoon een hele mooie tijd met heel veel noten, et cetera, heel veel vrucht.
0: Ja.
1: Dus geniet ervan.
0: Er is wel heel veel blad al gevallen, hè, door de droge zomer.
1: Ja, verschillende plekken wel. Vooral in zandige gebieden. Dus plekken waar het moeilijk is voor bomen en planten en struiken om vocht vast te houden. Daar zie je echt al verkleuring in de zomer optreden. Maar echt, ja, vooral de gebieden in het westen van het land, daar zie je toch wel dat veel bomen en struiken toch redelijk goed de winter nog de zomer zijn doorgekomen.
0: Dus kijken naar de bomen en de struiken om te zien hoe die kleuren allemaal zijn. Want het zijn prachtige kleuren natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja, dat is gewoon in feite een kleurende natuur in het najaar.
0: Ja. En hebben die vogels dan voldoende te eten? Ja, je noemde de Waddenzee al als groot voedselgebied, hè?
1: Ja, de steltlopers die hier gaan bijvoorbeeld echt naar Zeeland, de Biesbos, de Waddenzee. Heel veel merelachtige, lijsterachtige bedoel ik. Dus merels, zanglijsters, kramsvogels, koperwieken. Die komen echt in honderdduizenden, soms wel meer dan een miljoen onze kant op. Ja, die doen zich volle bak te goed aan wormen, maar vooral aan bessen. Meidoorn, lijsterbes, verzin het maar. Maar ook kievieten. Die zoeken overal die moerasgebieden en die weilanden op. Toch aan heel veel eenden, krakeenden, wintertalingen, pijlstaarten. Ja, dan zie je echt in de groene polders van Zuid-Holland, in het rivierengebied, Rotterdam, Rijnmond. Ja, daar zie je opeens een keur, echt een hele grote scala aan allerlei vogelsoorten. En vaak zijn het ook heel veel. En het bijzondere is, die vliegen ook overdag, maar ook heel veel vliegen s'nachts.
0: Okay.
1: Ja, je hoort het al, ik vind het najaar verre van saai. Ik kijk er eigenlijk altijd naar uit.
0: Ja.
1: En er zijn ook altijd verrassingen. Er zit altijd wel een vogelsoort tussen dat je denkt, hé, hoe kan dat nou, hé, wat gaaf.
0: Ja.
1: Maar ook wel bijvoorbeeld de doofhazelaar in Arboretum Trompenburg in Rotterdam. Als je daar doorheen loopt in het najaar, ja, prachtige herfstkleuren. Dat is echt genieten.
0: Mooi genieten van de herfst. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. En ook als het een beetje minder weer wordt, dan is het goed om naar buiten te gaan. Dat blijft zo, hè?
1: Zeker, lekker naar buiten.
0: Harm Blom, boswachter natuurgebied De Biesbos, maar ook met Rotterdam bezig geweest, hoorde ik tenminste. Zeker. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes en ook heel veel plezier tijdens het wandelen in de bossen.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muziekmix.
3: John Bijmar.

Hele goedemorgen en welkom bij de muziekmix van 4 oktober. Een muziekmix die aftrapte met Dave D. Alleen was hij de andere heren waar eventjes vrij hold on zong hij. Muziekmix, wat doen we verder als starten met artiesten van het jaar? Nou, we kijken wat er gebeurde zoal 4 oktober door de jaren heen in de muziekgeschiedenis. We bladeren even door een verjaardagskalender in het tweede uur. En natuurlijk starten we met twee nieuwe binnenkomers van de top 40. De top 40 van 4 oktober. Maar dan wel 4 oktober, 40 jaartjes terug. 1986. Paul Simon bijvoorbeeld, You Can Call Me Al, die kwam binnen op die 4 oktober en zou stijgen tot een tweede plek. Maar we beginnen met Engelbert Humperdinck. Hij kwam binnen en zou tot de 35e plaats stijgen met The Spanish Night Is Over.

0: Komende week in het theater.
1: Ja, en ook in de Stadsgehoorzaal is het theaterseizoen alweer begonnen. En vanavond hebben ze al een leuk feestje. Maar eerst zeggen we natuurlijk eventjes goedemorgen, Eva.
2: Goedemorgen.
1: Terug van vakantie.
2: Zeker. En ik val gelijk met mijn neus in de boter inderdaad. Ja, want de Wannabies vanavond.
1: Kijk, feest. Als je daar helemaal mee in meegaat, dan ben je gelijk weer aan vakantie toe, denk ik.
2: Ja, ik denk dat het inderdaad flink bijkomen is als je als bezoeker naar de Wannabies bent geweest. Maar wat zal je daar met veel plezier op terugkijken? Want
1: denk
2: het belooft
1: wel.
2: Echt weer een feestje te worden.
1: Ja.
2: Arie, Rocco en Gilles trekken alles uit de kast en laten hun bezoekers de Gouden Jaren 50 herleven.
1: Ja, en dat is eigenlijk wel heel wat anders dan wat er op zondag geprogrammeerd staat.
2: Klopt, het is een redelijk contrast inderdaad. Maar ook zondag wil ik echt bij de luisteraars van harte aanbevelen. Het is een prachtige theatercollege genaamd Van Harte Gecondoleerd. En dat klinkt misschien zwaar, maar dat wordt het absoluut niet. Want het is een voorstelling over rouw, maar juist zonder dat zwarte randje.
1: Ja.
2: Ik denk dat het prachtig is.
1: Ja, het lijkt mij een hele mooie gevoelige ook voorstelling. En een van de dames ken ik toevallig, die heb ik vaker in het programma gehad, Wendy. En ook een collega bij Rijnmond is ze. Dus ja, en die kan dat. Ze kan heel mooi zingen ook. Ze heeft hele mooie teksten. Dus dat lijkt me heel mooi.
2: Prachtig, ja. Echt een tip voor de zondagmiddag.
1: Ja, en gecondoleerd heb je het over rouw, dan heb je het over de zwarte periode in je leven. En zwart en donker is het ook bij William Rutte, want die gaat het over de doka hebben.
2: In zijn fotostudio zou het inderdaad ook wel eens donker zijn. Ja. William Rutte komt inderdaad op woensdagavond ook een theatercollege geven. Hij viert dit jaar zijn 40-jarig jubileum als entertainmentfotograaf. Nou, en al die jaren heeft hij natuurlijk heel wat meegemaakt. En daar gaat hij lekker over vertellen.
1: Ja, en de donkere

0: kamer is inderdaad heel donker. Dus ik hoop dat er bij jullie wel wat licht bij blijft, want dan zie je zo weinig.
1: Daar zijn mijn collega's van de techniek heel goed in.
0: Oké, hij wordt voorzichtig uitgelicht.
1: In de spotlight gezet.
0: Ja.
1: Ja hoor.
0: Heel vroeg in het jaar vind ik zelf al, want ik ben helemaal nog niet in het gevoel van kerst en oude nieuw, maar Guido Weijders komt met zijn oudejaarsconferentie alvast.
1: Klopt, ja, het is nog stralend mooi weer geweest afgelopen week, maar Guido Weijers die heeft ons de oliebollen al toegestuurd als opwarmertje.
0: Oké.
1: Dus hij keert terug met zijn oudejaarsconferentie. En wat er ook gebeurd is het afgelopen jaar en misschien nog gaat gebeuren in de komende maanden, want inderdaad het jaar duurt nog even. Guido is van mening dat humor het beste medicijn is. Dus lachen zullen we in ieder geval wel donderdagavond.
0: Dat ben ik in ieder geval wel met hem eens.
1: Precies.
0: Ja. Dan hebben we ook nog een spelshow en dat doen we met de sekszusjes. Nou, wat ik me daarbij voor moet stellen, dat vertel ik me niet op de radio.
1: Nou, de sekszusjes die zijn inderdaad in 2019 in één klap bekend geworden door een online serie. Ze hadden een tv-programma en ze zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het gesprek over seks in de media. En wat zij nu dus doen is een spelshow. Seksplezier begint hier. En ze gaan van alles vertellen. Quizvragen. Ik denk dat het hartstikke interessant is.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad een ondeugend programma met een knipoogje wordt.
1: Precies.
0: En dat je heel erg stiekempjes kan lachen. En heel iets anders, maar ook heel erg mooi. Ik heb de heer al een paar keer live mogen zien. The Dutch Eagles.
1: Klopt, we hebben echt een hele afwisselende week wat dat betreft.
0: Ja, dat mag ik wel zeggen.
1: Want volgende week, de Dutch Eagles live in de Fastlane. Een tribute show aan de Eagles uiteraard. En ook dat wordt waarschijnlijk een spetterende show. Die de mannen op een hele gepassioneerde wijze zullen uitvoeren.
0: Ja, het is, ze spelen fantastisch. En als je je ogen dicht doet, af en toe is het net of je de echte Eagles hoort. En dan vooral qua de muziek, qua de zoals de muziek klinkt.
1: Ja, knap is dat. Ja.
0: Dus. En dan hebben we weer een hele mooie week achter de rug.
1: Het gaat zo snel.
0: Ja, dan ga ik jou, tenminste jou, ik ga jullie volgende week weer bellen. En wie ik dan aan de telefoon krijg. Voor mij altijd weer een verrassing. Maar dat geeft
1: tot volgende week.
0: Een leuke verrassing. Ja, tot de volgende keer.
1: Ja, precies.
0: Hoi.
1: Dankjewel.

Ja, dacht ik dat hij nog op een keertje doorstarten stond, maar dat is helemaal niet waar. Dus ik moet gewoon even praten. Ja, u zal verbaasd zijn, het theater, nee, het theatervervaring. Ja, gisteren in 2 op zaterdag hadden we er geen tijd voor. Ja, en het is toch zonde als je zo'n gesprek hebt dat je er niks mee doet. Dus we hadden het opgenomen en gewoon even vandaag erin gezet. Dat is wat er allemaal te doen was in de stadsgehoorzaal. En we hoorden net Jet Harris, Scarlett O'Hara. En dat doet hij niet alleen, die samen met Tony Meehan zie ik hier staan. Ook altijd leuk. De Tornado's dan, die komen 4 oktober 1962 op de eerste plek van de Engelse hitlijst met het instrumentale nummer Telstar.

de Tornado's dus met de Telstar. Zij komen 4 oktober 1962 op de eerste plek van de Engelse hitlijst met dit instrumentale nummer. Sorry, het nummer gaat over de eerste actieve communicatiesatelliet, de Telstar No. 1. De Tornado's is een Engelse groep opgericht door producer en Buddy Holly fan Joe Meek en bestaat uit Alan Caddy op gitaar, George Bellamy op gitaar, Roger Laverne op het orgeltje, Heinz Bird bas en Clem Kenny op de drums. Het nummer heeft een uniek geluid en dat wordt ook veroorzaakt doordat sommige delen van het nummer in een badkamer zijn opgenomen. Wereldwijd gaan er ruim 5 miljoen exemplaren van over de toonbank. De Tornado's zijn de eerste Britten die een nummer 1 hit scoren in Amerika. En het duurt dan tot 1964 voordat het weer een keertje lukt. Het lukt de Beatles en dat doen ze met...

Twee jaar dus nadat Telstar op nummer 1 kwam, lukte het de Beatles als tweede Britse formatie om een nummer 1 hit te krijgen in Amerika. Van de Tornado's is verder niet zoveel meer vernomen. En Joe Make die pleegt 3 februari 1967 zelfmoord. En als een Buddy Holly fan is dat waarschijnlijk expres gedaan, want het is de sterfdag van Buddy Holly. De Beatles die treden 4 oktober 1963 voor het eerst op in Ready, Steady, Go. In het televisieprogramma van ITV zingen zij voor ons From Me.

Mike Gibbons overlijdt 4 oktober 2005 thuis in zijn slaap. Hij wordt op 12 maart 1949 in Swansea, Wales geboren. En is sinds de jaren 60 de drummer van Badfinger. En is het derde lid van deze groep die overlijdt. De 27-jarige gitarist Pete Ham pleegt in april 1975 zelfmoord. Bassist Tom Evans van Badfinger is 36 jaar wanneer hij in november 1983 ook een einde aan zijn leven maakt. En van Badfinger leeft dan alleen nog gitarist Joe Moland. Die is 21 juni 2006 59 jaar geworden. Van Badfinger, Day After Day.

Jerry and the Pacemakers, How Do You Do It? En Jerry and the Pacemakers geven 4 oktober 1963 een concert in het Odeon Theater in Lewisham. Een van de openingsacts is de zangeres Cilla Black. Het is voor haar het eerste optreden voor een groot publiek. Anyone who had a heart.

Joni Mitchell was dat, met Shadows and Light, de titelsong van haar double LP, waar ze 4 oktober 1980 de Billboard albumlijst mee binnenkomt. De opnamen zijn op 10 september 1979 in de Santa Barbara County Bowl in Santa Barbara, Californië gemaakt. Joni Mitchell wordt live begeleid door Pat Metheny op de gitaar, Michael Brecker tenorsaxofoon, Lily Mays op de toetsen, Jaco Pastorius bas, Don Elias op de drums en The Persuasions achtergrondvocalen. Shadows and Light bereikt uiteindelijk een 38ste plek. Op Shadows and Light staan behalve de titelsong ook nog bijvoorbeeld Woodstock en Why Do Fools Fall in Love.

Van Joni Mitchell gaan we naar Carly Simon. Maar we blijven nog wel even op 4 oktober 1980. Want tijdens een optreden op 4 oktober 1980 in Pittsburgh valt Carly Simon uitgeput neer op het podium. Het zware toeren heeft zijn tol geëist. Op aanraden van een arts wordt het restant van de Amerikaanse tournee afgelast. It happens every day.

0: give it to the girls.
1: Carly Simon was dit. 4 oktober 1979 wordt in de Royal Albert Hall Londen het 75-jarig bestaan van de London Symphony Orchestra gevierd. En tijdens dit gala zijn er onder meer gastoptredens van Kate Bush en Cliff Richard. Maar natuurlijk speelt het orkest zelf ook. One Moment in Time.

Ja, dat wordt heel lang uitgerekt, dit nummer, dus ik ga er gewoon doorheen praten. Want vanaf 4 oktober 1974 is Herb Albert en de Two Wonder Bros 3 dagen lang in Nederland voor concerten. In de Doelen in Rotterdam, het RAI Congrescentrum Amsterdam en het Nederlands Congresgebouw Den Haag. In september 1974 is door zijn platenmaatschappij A&M Records het album Herb Albert en de Tijuana Brass uitgebracht. En de Tijuana Brass bestaat uit Lenny Hall, dat is de zangeres. Nou, Vince Charles op de steel drum, Bette Edmondson trombone, Bob Findlay trompetten, Dave Vilsburg piano, Papito Hernandez bas en John Pisciano gitaar. Steve Chaver op de drums en Julius Wechter marimba. Weet je het allemaal? Hier zijn ze, Taste of Honey.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij Wenen op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muziekmix.
3: John Bijmar.

Welkom terug, tweede uur. En zoals altijd trappen we af met de verjaardagskalender. We begonnen met Patti LaBelle. Zij is vandaag jarig en ze zong All This Love. En Patti is een Amerikaanse zangeres. Helen Reddy, ook een Amerikaanse zangeres. Ook zij is jarig. Gefeliciteerd. En Jan Veerman, om het wat dichter bij huis te houden. De zanger tot 1966 van BZN. Ook die is jarig. Net zoals Andreas Vollenweller, een Oostenrijkse harpist. En ook wel eens leuk weer is een beetje op de Franse tour. Julien Clerc, geboren in 1947. En eigenlijk heet hij Paul Alain Auguste Leclerc. Dus alleen Julien is een artiestennaam. Hij is een zanger uit Frankrijk, Senerien.

Nancy Sinatra was dit. En vanaf 4 oktober 2004 ligt Nancy Sinatra van Nancy Sinatra in de platenwinkel. Dat is een album van haar, niet dat ze zelf in de platenwinkel ging liggen. Een van de nummers op het album is wat wij net hoorden. 2 Shots of Happy and 1 Shot of Sad. Dit nummer is door Bono, de zanger van U2, inderdaad geschreven voor haar vader Frank Sinatra, die er nooit aan toe is gekomen om het nummer op te nemen. Het zal niemand verbazen dat ik geëmotioneerd raak als ik het zing. De tekst heeft mij best moeite gekost, aldus Nancy Sinatra. De dan 63-jarige zangeres werkt op To Nancy With Love samen met een aantal artiesten die sterk zijn beïnvloed door haar muziek uit de jaren 60. Let Me Kiss You bijvoorbeeld is geschreven door Morrissey. De ex-zanger van The Smiths heeft een encyclopedische kennis van het repertoire van Nancy Sinatra. Dit is overduidelijk een opname die wij gezamenlijk tot stand hebben gemaakt. Let Me Kiss You is een schitterend, mooi en romantisch lied, aldus Nancy Sinatra. Jarvis Cocker, de zanger van Pulp, heeft 2 songs bijgedragen aan To Nancy With Love. Hij speelt ook mee op gitaar. John Spencer is als gitarist en met achtergrondzang te horen in Ain't No Easy Way. Bosman heeft Nancy opgenomen met Reno, een Brits productieteam. Ik mag van geluk spreken dat ik zo'n stel leuke en hippe muzikanten heb getroffen. Ze betekenen veel voor mij. Als ik hun werk niet zou waarderen, zou ik hun liedjes ook niet zingen. En wat is er vleiender door een jonger iemand die zegt dat mijn muziek van invloed is geweest op zijn leven. Aldus Nancy Sinatra. Let Me Kiss You. Geschreven dus door Morrissey.

Het was geen mix van Frank Sinatra. Nee, het was een productie van Stars on 45 en het heette Stars on Frankie. En degene die zong was Peter Douglas. Hij treedt 4 oktober 1989 natuurlijk met Monique Carbière. De Nederlandse Frank Sinatra heeft zijn vrouw in 1986 leren kennen tijdens een minicruise op de Koningin Beatrix. Peter Douglas wint in februari 1987 de Soundmix Show van Henny Huisman. En na het winnen hiervan maakt hij samen met Jaap Egmond de Stars on 45 productie Stars on Frankie, die in oktober 1987 de 16e plek bereikt. De Nederlandse top 40, daar bereikt hij de 16e plek natuurlijk. In 2001 is het over met het huwelijk, wanneer Monique Carbière met een 22-jarige minnaar vandoor gaat. Nou, maar zal je maar gebeuren.

Whiskey in the R, Thin Lizzy was dit. En ze spelen 4 oktober 1974 voor het eerst in het bestaan van de groep met twee solo-gitaristen. Brian Robertson en Scott Gorham zijn de opvolgers van de vertrokken Gary Moore. En ik zei het al, dit was Whiskey in the R.

In 1963 verandert de Metropolis Blues Quartet de naam in The Yardbirds. De groep bestaat dan uit Keith Ralph op de vocale en mondharmonica, Chris Drea op ritmegitaar, Paul Samwell Smith basgitaar en Jim McCartney op de drums en Anthony Toppen op de leadgitaar. 4 oktober 1963 wordt de dan nog onbekende Eric Clapton gevraagd om Anthony Toppen te vervangen. Onder begeleiding van de Crawl Daddy's impresario Giorgio Gomelski, die de rol van manager en producer op zich neemt, krijgen de Yardbirds het volgend jaar een contract bij het Columbia-label van EMI. De Yardbirds worden in de jaren 60 vooral bekend omdat drie van de beroemdste gitaristen van Engeland hun carrière bij de Yardbirds begonnen. Dat zijn dan natuurlijk Eric Clapton, Jeff Beck en Jimmy Page. En wij gaan niet naar de Yardbirds luisteren, want dat hadden we al gedaan.

Crosby, Stills en Nash waren dit. En Manasseh is de groep rond voormalig Crosby, Stills, Nash en Young lid Stephen Stills geeft 4 oktober 1973 een concert in San Francisco. Halverwege de show stappen David Crosby en Graham Nash het podium op en even later komt ook Neil Young nog opdraven. Voor het eerst sinds 2 jaar staat het kwartet weer eens gezamenlijk op de planken. Crosby, Stills, Nash en Young spelen in een set van 50 minuten alle grote successen, waaronder natuurlijk het wat we net draaiden, Teach Your Children, maar ook de volgende, en dat is Carry On.

2 oktober 1973, tijdens een concert van Manessis, kwamen de heren weer even bij elkaar. Crosby, Stills, Nash en Young. En 21 jaar later, dan hebben we het 4 oktober 1994... staat het trio ook weer op de planken. Crosby, Stills en Nash zijn het dan. En zij moeten 4 oktober 1994 stoppen met hun 25-jarige jubileumtournee. David Crosby die moet vanwege het vele drinken gedurende zijn leven een levertransplantatie ondergaan. I was almost gone.

Dat is altijd de mooiste harmonieën en mooie akoestische muziek, maar ook best wel stevige nummers. I know we're getting on in years here. Uit je mond. Ik was aan het woord. Cosby, Stills en Nash waren dit. Almost Gone. Keith Kirby die staat 4 oktober 1963 in de platenstudio om het nummer Secret Love op te nemen. Het liedje is voor Doris Day geschreven door Paul Webster en Sammy Fain. Zij zingt Secret Love in de bioscoopfilm Calamity Jane. Op 25 oktober 1963 wordt de versie van Keith Kirby uitgebracht en komt 7 november 1963 de Engelse hitparade binnen. De single bereikt uiteindelijk een vierde plek.

Ja, het zetten we erop. Dit was de muziekmix voor vandaag, 4 oktober. Ik hoop dat u het leuk vond. Deed graag voor u. En ja, maak er een mooie week van, zou ik zeggen. Geniet ervan. En wat mij betreft, tot volgende week. Tot dan. Dag.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Waar halen ze het vandaan?
3: Bert van Nieuwenhuizen.

een hele goede dag. Waar halen ze het vandaan? De oorsprong van de hits en andere muzikaliteiten. Vandaag nog één keer muziek uit de serie De Cosimo Matassa Story. Opnames gemaakt in de J&M Recording Studios in New Orleans. Een beetje in de periode 1951-1961. We begonnen ze juist met Edwin Joseph Bocage. En de man diende eerst in het leger en ging daarna in allerlei bands spelen. Maar trad ook solo op en dat deed hij onder naam Eddie Bo. En je hoorde hem met I'm Wise, Slippin' and Slidin'. Saxofonist Lee Allen, die hoorde zo'n beetje tot de vaste inventaris van de studio van Cosimo Matassa. Hij speelde met alles en iedereen samen en nam een nummer op met als titel Rocking at Cosimo's, Lee Allen.

Allen, Rocking at Cosmos. Het volgende nummer verscheen voor het eerst ooit op de vierdubbel CD Goomba Ja Ja, zijnde deel 2 van de Cosimo Matassa Story. Nou, het is van Roland Cook. En die werkte eerder als pianist en bassist in diverse bands. In 1956 vertrouwde hij Tell Me Baby toe aan de band. En die opname bleef dus ruim 56 jaar op de plank liggen, maar is nu dus te horen.

Roland Cook, Tell Me Baby. Sugar Boy Crawford, dat was de man die ooit het origineel van Aiko Aiko zong. We horen hem nu met een ander nummer en dat luidt She's Got a Wobble When She Walks. Got

Zo sterft het langzaam weg. She got a wobble when she walks. A sugar boy. Crawford. Vrijwel alle artiesten die in die dagen opnamen voor Cosimo Matassa waren zwart. Behalve hier en daar een verdwaalde blanke country of rockabilly artiest. En tot die laatste categorie behoorde Rory Fairbairn. En we horen hem nu met All the Time.

Shirley Fairbairn, All the Time. Ja, een van de grootste artiesten, zo niet de allergrootste, die opnam in de studio van Cosimo Matassa, dat was Richard Pennyman. Ja, dat was ooit een zevende als advertist en hij zong in de kerk met een familiegroep genaamd de Pennyman Singers. Ja, zijn allereerste plaatopnames maakte hij in 1951. En dat bleek al heel snel, hij was homo. En dat in het conservatieve zuiden van de Verenigde Staten. En daar dan over uitkomen, dat was wel bijzonder. Nou, zijn grootste wens was daarnaast om dominee te worden. Dat werd later trouwens ook nog het geval. Maar voordat het zover was, zong hij echter gewoon over meisjes. Jenny, Jenny, Little Richard.

Richard, Jenny Jenny. Ja, Paul Caton, dat was een pianist, een bandleider. En die werkte samen met mensen als Bobby Charles. U weet wel, See You Later Alligator. Maar hij was ook te horen op O'Carroll van Chuck Berry. En onze eigen naam in 1957, Nervous Boogie.

Volk heet een Nervous Boogie. Zanger-pianist van de Hawkheads, dat was Art Neville. Ja, en hij ging uiteindelijk ook solo-opnames maken en richtte de funkformatie de Meters op. En hij was trouwens ook betrokken bij het management van zijn broer Aaron Neville. Genoeg van de rol, wij gaan luisteren naar Art Neville met Arabian Love Call.

Bart Neville Arabian Love Call. Ja, een andere belangrijke man in New Orleans was in die dagen Huey Piano Smith. Hij werd beïnvloed door professor Longhair, maar met zijn spel wist hij ook een flinke push te geven aan de ontwikkeling van de rock and roll. Ja, zo speelde hij in de eerste band van Little Richard en begeleidde hem bij de opname van dienstnummer Tutti Frutti. Onder zijn eigen naam nam hij in 1958 op Don't You Know, Yokomo, Huey Piano Smith and the Clowns.

Don't You Know Yokomo, Huey Piano Smith and the Clowns. Jimmy Clinton had als bijnaam Swamp, Pop, Rhythm and Blues, Teenage Idol. En meer weet ik eigenlijk niet van de beste man te vertellen. We gaan maar luisteren naar Just a Dream, Jimmy Clinton and his Rockets.

0: Just a Dream, Jimmy Clinton and his Rockets.
1: Dit is twee.
2: Twee.
3: Dit is twee.
0: Ja, het is eind jaren 40 en Oscar James Gibson die acteert als een soort drag queen in de Powderbox Revue. Ja, en dat is op zich wel bijzonder, want dat is bijna 80 jaar geleden en nou, in Amerika zijn ze behoorlijk puriteins. Oké, hij gaat vervolgens plaat opnemen voor Cosimo Matassa en hij wordt gecontracteerd door Ace Records. Maar die hadden de veronderstelling dat ze met een vrouw van doen te hebben. Hij gaat trouwens nu zingen onder de naam Bobby Martian and the Clowns Rockin' Behind the Iron Curtain.

hoe Bobby Marson zich had voorgesteld, weet ik niet. Maar het was op het toppunt van de Koude Oorlog, 1959. En hij zingt Rocking Behind the Iron Curtain. Bijzondere titel. Frankie Ford die had als allereerste groep op school al een beentje. Dat heette de Syncopators. En later ging hij meer het professionele pad op. En zingt dan onder andere Alimony. MUZIEK

Frankie Ford, Alimony. Ja, vrijwel alle artiesten die we laten horen als onderdeel van de Cosimo Metassa Story, ja, die spelen allemaal in het grote orkest daarboven. Maar dat geldt echter niet voor Aaron Neville. Die is geboren in januari 1941 en is nog steeds onder ons. Naast zijn vele muzikale successen heeft hij zich ook ingespannen voor de benefietconcert direct na de storm Katrina uit 2005. En ja, nu heden ten dagen treedt hij nog steeds op met de Neville Brothers. En misschien zingen ze ook wel hun succes uit 1960, Over You.

Ja, Aaron Neville, Over You. Big Boy Miles houdt in 1960 heel erg simpel en hij zingt New Orleans.

Big Boy Miles, New Orleans. Ja, een van die grote zonen van die stad is natuurlijk Fats Domino. En sinds 10 december 1949 maakte hij samen met Dave Bartholomew als componist en producer opnames in de J&M studio van de Cosimo Matassa. We gaan nu naar 1960 met My Girl Josephine, Fats Domino.

Fats Domino, My Girl Josephine. Een paar jaar later werd dat nog bewerkt door de Scorpions, de Britse Scorpions. En die hadden een groot hit als Hello Josephine, maar dat was in 1965. Een van de andere succesvolle zangers uit de studio van Cosimo Matassa, dat was Lee Dorsey. En zijn producer, die heette Alan Toussaint. Terwijl hij begeleid werd door de Meteors. Ja, voordat Lee Dorsey in de muziek terechtkwam, was hij in de Tweede Wereld actief als marineman, was beroepsbokser en had een autoreparatiebedrijf. Maar nu dat was als zanger Lottimo, Lee Dorsey.

Lee Dorsey, Lottie Moe. Zonder verdere aankondiging, Alvin Red Tyler en de Cheeros met A Peanut and Vendor.

Alvin Red Tider en de Giros Peanut Vendor. Barbara George die schreef veel van de songs zelf. En had daar een redelijk succes mee in haar beginperiode. Maar toen dat succes wat tanender was, besloot ze stomweg te stoppen. Maar voor zover was, zong ze in 1961 Something You Got, Barbara George.

Al dus Barbara George. Irma Thomas is inmiddels 85 en zingt nog steeds. Al op zeer jeugdige leeftijd deed ze dat zingen in een kerkkoor. En voor haar 19e had ze al 2 huwelijken achter de rug en 4 kinderen gebaard. In 1961 zong ze It's Too Soon to Know.

It's the soon to know, Irma Thomas. We gaan het programma afsluiten. Ik heb in totaal 6 uitzendingen aandacht besteed aan de muziek die is opgenomen in de studio van Costio Metassa. Ik kom nog wel een keertje terug, want ik ga toch nog verder spitten. Muziek van voor 1950 en ook na 1960. We gaan eens even kijken of er nog meer te vinden is. Ernie K. Do had een vette nummer 1 hit met het nummer Mother-in-Law. Ik heb dat al eens eerder laten horen. En toen was hij zo overtuigd van zichzelf dat hij zich tooide met de naam The Emperor of the Universe. Nou, hoogmoed komt voor de val. En heel veel alcohol deed de rest en hij stierf al heel jong. Maar in 1961 zong hij Ta-ta-ta-ta.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

R&B van de Rotterdamse groep Romeo. Dat was een band die eind jaren 90 heel erg succesvol was. Onder meer met dit nummer dat je net hoorde, Coming Home. Het is zondag 4 oktober 2026. Het is 2 uur geweest. En dat betekent op de zondagmiddag tijd voor het weekoverzicht van 2 van deze week 40. Met daarin vandaag het einde van muziekcafé De Hommel in Vlaardingen. De herdenking van de grootste Nederlandse brandweerramp ooit, die 75 jaar geleden in Vlaardingen heeft plaatsgevonden. De aankomende fusie van de in Schiedam gevestigde zorgverzekeraar DSW en Tessa de Kom, kickbokser bij Fight Team Vlaardingen, die zich voorbereidt op het verdedigen van haar wereldtitel. En natuurlijk is er ook muziek te horen met nu Shanna Spyro, Great Expectation.

0: 2 ging voor de nu volgende reportage afgelopen week nog één keertje naar binnen.
1: Dit zijn Ben en Wil. De een heeft een vaste baan bij Minters en de andere is vrijwilliger bij de Groene Luiken. Maar samen zijn ze uitbater van Café de Hommel aan de Schiedamse Weg in Vlaardingen. Al 19 jaar is de sfeervolle kroeg een plek waar bijna heel muzikaal Vlaardingen ooit een keer geweest is.
2: Ik ben later ingehaakt, want Ben is het begonnen en wij zijn inmiddels iets van 14 jaar bij elkaar. En ik ben hier ook als gast begonnen. En vrij snel had ik ook die passie en ze hebben het samen gaan doen.
3: Nou ja, als je voor de Hommel staat, dan denk je van bijplaatje, hè, een soort uitbollige kroeg. Hè. En als je doorloopt, dan loop je het bredere muziekgedeelte in. Bier verkopen op zich vind ik helemaal niet leuk. Als het alleen maar om bier verkopen gaat, maar bier verkopen tijdens mijn passie, dan wordt het leuk.

0: Gasten in de kroeg hebben honderden mensen de afgelopen 19 jaar muziek gemaakt.
1: Veel Vlaardingers, inderdaad. Laten we zeggen, veel amateurs. En we hebben ook best wel hele mooie Nederlandse hogere topmuzikanten mogen ontvangen. Hans Dulfer.
2: Birgit Lewis.
1: Wij vonden het vooral leuk dat als een bandje hier wilde komen spelen, heb ik ook nooit naar een opnametje geluisterd. Als jij hier wilde komen spelen, dan was je welkom.
0: Hoe vaak bent u hier in de Hommel geweest? Hoe vaak heeft u in de Hommel gespeeld?
3: Jarenlang. Ik kan het echt niet meer terugtellen, maar zeg maar al bijna een jaar of 10, denk ik.
4: Onze bassist, die helaas overleden is, Nick van den Burg, was hier een vaste gast. En we hadden hier jaarlijks een Nick van den Burg middag. Je komt hier in een warm bad. Alles staat klaar, een drumstel staat klaar, versterkers staan klaar, microfoon staat klaar. Ben regelt dat allemaal.
0: Hoe vast is deze gast van de Hommel?
5: Heel vast.
0: Hoe lang komt u hier al?
5: Ik denk een jaar of 15. Kijk eens om je heen. Leuke mensen. Het zijn mensen die gewoon van muziek houden. En het maakt niet uit of je het wel kan of niet kan.
6: Het repertoire is bekend en iedereen zit wel voor zichzelf een beetje mee te neuren hier. Dus het is, ja, het is wij.
7: Het speelt lekker, het geeft je extra energie. Ja. En je doet dingen die je normaal gesproken nooit gekend hebt. En dat doe je hier wel.
0: Maar wat is er nou dan zo extra aan de Hommel hier?
5: Ja, weet ik veel.
0: Ik vind het gewoon leuk.
8: Het is gewoon leuk hier.
0: Maar de Hommel gaat het laatste weekend in. De eigenaar van het pand wil het huurcontract niet meer verlengen. En dus komt er een einde aan het muziekcafé dat sinds 2007 bestaat.
1: Daar waren we eerst heel boos over een week lang. En na een week dachten we van, op onze leeftijd, eigenlijk is het bijna na 20 jaar ook wel mooi geweest.
2: Ja. Kijk, op een gegeven moment zitten er 3 malen tussen en dan 2 en het gaat steeds sneller. En nu zit je ineens weer op het laatste weekend. Ja, dat is best wel een dingetje.
1: Ja. Ja. Zondag hebben we onze laatste blues jam sessie. Dat is elke maand. Dat is al 18 jaar en zo. En dan vieren we met alle muzikanten die hier naartoe komen de allerlaatste dag dat de Hommel open is.
3: Het is een muziekcafé. En iedereen weet waar hij voor komt. En ik weet waar ik voor kom. En dat schept een ontzettend goede band.
4: Heel jammer. Heel jammer.
9: Daar ben ik geen andere geleed, maar voor zoals deze is.
5: Ja, en gewoon, je gaat gewoon van die mensen houden. En kijk eens wat er achter die bar staat, man. Dat is echt helemaal geweldig. Lief voor iedereen. Ik hou van de Hommel. Ik vind het verschrikkelijk dat het weggaat. Ja.

0: liefdes die ontstaan zijn hier.
1: Ja,
0: ja, ja, dat ga je ook
2: hebben. Ja, daar staat er eentje voor.
3: Daar zijn we er voor. Ja.
2: Dus de hommel is ook jullie samen zijn.
0: Jazeker.
3: Is absoluut ook ons samen zijn.
0: Deel.
3: Ja.
0: Hey. Welkom.
3: Hoi, hoi. Ook een no-nonsense café dat je gewoon hier komt. Eigenlijk kom je niet in de hoi, Kari. Eigenlijk kom je hier niet in een soort bedrijfsvoering.
1: Nee.
3: Het is echt gewoon een ontmoetingsplek. En waarom is het een ontmoetingsplek? Ik heb een baan waar ik mijn geld verdien en dit is mijn hobby.
2: Wat gaat er nou allemaal gebeuren met alle spullen en vooral dus alle lampen die hier allemaal hangen?
0: We hebben nog 3 weken, hè? We hoeven niet zondag ineens leeg te zijn. Hey. Maar er zijn een aantal mensen die hebben al een bod gedaan.

0: We hebben een schriftje op een gegeven moment aangelegd. Van nou, die vond een tafeltje leuk. En die vindt een lamp leuk. Hebben we gezegd, nou schrijf maar op, je naam, telefoonnummer, wat je ervoor biedt. En aan het eind van de rit gaan we kijken in het schriftje en dan zien we wel hoe of wat.
1: De laatste weken kijken klanten ook veel meer zo. Van wat valt er te halen misschien?
0: In plaats van dat ze naar ons kijken.
1: Dan als ze naar ons kijken. Hoi Ruud.
0: Ha, Ruud. Een van de mooiste complimenten die we laatst hebben gehad. Het was iemand die zei, Vlaardingen is nu wel twee hele goede maatschappelijk werkers kwijt. Dat vond ik wel weer heel lief eigenlijk.
1: Ja.
0: Dan denk ik, nou.
1: Dat is een mooi compliment.
0: Maar dat we inderdaad begaan zijn met de mens.
2: U gaat de hommel missen.
3: Ik ga hem bijzonder missen, ja.
2: Hier start je. Ja. En ja, dat valt weg.
4: Zo leuk als bij de hommel, dat gaat misschien niet lukken.
5: Nee, dat gaat niet lukken. Nee. het is helemaal leuk. Het is cozy, het is warm. Het is gewoon, de hommel is de hommel. Klaar.
2: Ja.
5: Dat vind je nergens meer.

0: De bloemen van Justin Bieber, Daisies en daarvoor Leon Rimes met How Do I Live. 75 jaar geleden kwamen 5 mannen om het leven tijdens een uitruk naar een brand aan de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen. Afgelopen vrijdag werd dit in Vlaardingen herdacht op begraafplaats Emmaus.
1: In Vlaardingen zijn 5 leden van de vrijwillige brandweer op tragische wijze om het leven gekomen toen de auto waarmee zij op weg waren naar een oliebrand in dichte rook de brandende haven inreed.
2: En dit gebeurde op 9 februari 1952. De 5 slachtoffers die daarbij om het leven kwamen werden vrijdag 2 oktober, iets langer dan 75 jaar later, herdacht op begraafplaats Emmaus. Op initiatief van vrijwillig brandweerman Michel van der Ende werd deze herdenking georganiseerd nadat de historische vereniging het monument netjes heeft opgeknapt.
3: Dus als ik de verhalen moet geloven, was het destijds best wel gebruikelijk dat er in de haven van Vlaardingen olie lekte en dat die olie in de brand vloog. Nou, als olie brandt, dan krijg je daar hele vieze, dikke, zwarte rook van. En destijds was Vlaardingen ook al een forse stad. Er was ook al een forse brandweer. Inzetten voor zijn brandweerkazerne. Ja, en die mannen zijn met alle goede bedoelingen zijn ze richting die brand gereden. Alleen gedesoriënteerd geraakt door die rook. En met het voertuig en al zijn ze te water geraakt. Maar ja, dat water, dat was brandende olie. Ja, dat moet een hel zijn geweest. De paniek daarna, de mensen missen, niks meer kunnen zien. Ja, ik ken verhalen van dat het bijna misgaat met brandweercollega's. Helaas ken ik ook de verhalen van dodelijke slachtoffers. Maar niet in deze grootte, niet in deze... En niet zo dichtbij.
4: Wij gingen dus in de brandweerwagen. Die dus even nog vrij was om ermee weg te rijden. Want een paar wagens waren er al weg. Van mensen die dus dichter bij de kazerne woonden. En wij konden erheen stappen. En er werd even gekeken, ja, er zijn voldoende mensen, dus wegrijden. We keken dus niet wie zit er nou precies in. Ja, er zat een chauffeur in en een bevelvoerder en voldoende mensen. Dus het was zo snel mogelijk een wegrijden.
5: Dus als jij pech had gehad, had jij ook in de verkeerde auto terecht?
4: Ja, als ik die bewuste noodlottige wagen terecht was gekomen... met alle gevolgen van dien...
2: Een van de slachtoffers was Pieter Batenburg. Hij was toen 24 jaar. Zijn broer Herman was bij de herdenking aanwezig en vertelt hoe hij die 9 februari zich herinnert.
6: Want het was mijn broer en dat was, ja, ik heb er veel van geweten. Heel veel. Wij sliepen naast elkaar in de bedstee. En, we waren wel 10 jaar verschil. Van leeftijd, maar ja, wij hadden een mooie binding. Hadden we. Ja. En ja, dat raak je niet kwijt, hoor. Heden te dagen ook nog niet. Nee.
7: Nou, dit was dan de plaats. Hier liep het schuin af.
4: Je voertuig dat kwam hier dus aan. En met de tijd kwam daar dus een enorme grote rookkolom. Waardoor dus die chauffeur eigenlijk de weg kwijtraakte. En die reed die schuinte af. En die bleef achter een paar dukdalven bleef die wagen hangen.
6: Nou, wat ik nog weet, dat was dat ik op de ambachtstool zat. En... ja, daar hoorden we dus... Ik weet niet precies meer hoe dat gegaan is. Maar ik weet nog wel dat toen dat gebeurd was... En toen was ik wel thuis. En wij woonden hier in de put. En op een gegeven moment toen kwamen de dominee en de burgemeester... En de brandweercommandant. Die zagen wel aankomen lopen. En toen wisten we het al, want dat het foute boel was.
8: Wist u direct eigenlijk al?
6: Wisten we toen gelijk al. Ja, toen die mensen dus aankwamen lopen... Nou, die komen niet voor niks. Nee. Ja, dat kan ik me nog goed herinneren.
1: Op de algemene begraafplaats werden de 5 mannen... die de dood vonden bij de uitoefening van een taak... die zij vrijwillig op zich hadden genomen... in een gemeenschappelijk graf ter aarde besteld.

0: Nationaal product van Rondé was dat Why Do You Care? En daarvoor Richard Marx met Right Here Waiting. De in Schiedam gevestigde zorgverzekeraar DSW gaat vanaf 1 januari 2028 samenwerken met zorgverzekeraar Salland uit Deventer. Verslaggever Dennis Korevaar sprak hierover met directeur A. de Groot van DSW.
1: Nou, we hebben natuurlijk even over nagedacht. En vervolgens zeiden wij ja, omdat Salland Zorgverzekering is eigenlijk een zorgverzekeraar die een beetje vergelijkbaar is met DSW, alleen wat kleiner, heel erg regionaal gericht. Met dezelfde visie als DSW, om veel meer naar gezondheid te kijken dan naar zorg. En ook om echt die regionale focus te hebben. Dus dat past heel goed. Dus wij dachten van, nou, laten we maar eens een keer met elkaar in gesprek gaan.
2: Ja, nou ja, en dat gesprek heeft er dan uiteindelijk toe geleid dat het op 1 januari 2028 moet gaan gebeuren.
1: Ja, wij hebben dus nu een aantal afspraken gemaakt. Waarbij we afgesproken hebben dat per 1 januari 2028 Salland Verzekering onderdeel wordt van DSW, zorgverzekeraar. En dat betekent dat een heel groot deel van, zeg maar, de operatie, van de stafafdelingen, van alles wat landelijk gebeurt vanuit Salland en vanuit Deventer, dat dat nu naar Schiedam komt.
2: Dan kan ik me ook zo voorstellen dat verzekerden een hele hoop vragen misschien wel over hebben.
1: Ja, nou, er zijn nog niet zoveel vragen gesteld. Maar kijk, eigenlijk is het heel simpel. Verzekerden, en dan de verzekerden van DSW, gaan je sowieso niets merken.
2: Nee.
1: En de verzekerden van Salland gaan hier ook zo min mogelijk van merken. Wij willen gewoon dat de verzekerden van Salland Zorgverzekeraar gewoon dezelfde service en dienstverlening houden zoals ze die nu hebben.
2: Mm-hmm.
1: Misschien zelfs beter, want wij zijn niet voor niks de beste zorgverzekeraar als het gaat om klantenservice en dienstverlener.
2: Ja.
1: Dus misschien kunnen we ze daar nog ietsje in helpen.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat ze verder niets gaat veranderen voor die verzekerden. En voor de zorgverleners geldt eigenlijk uiteindelijk hetzelfde. Dus die mogen eigenlijk niets merken van deze samenwerking.
2: Nee. Hoor ik u wel zeggen, er komt vanuit Deventer een hoop naar Schiedam. Betekent dat dan ook iets voor de werkgelegenheid binnen Salland?
1: Nou, dat is nog heel onduidelijk. Kijk, er komen werkzaamheden richting Schiedam.
2: Ja.
1: Maar het kan ook heel goed zijn dat mensen zelf deze kant op komen. Wat wij gezien hebben is dat de mensen die in Deventer werken, er zijn er ook best mensen die een beetje onze richting in wonen. Dus die zouden misschien ook hier kunnen gaan werken. En als dat niet kan, dan gaan we kijken hoeveel mensen blijven er dan over. Hoeveel mensen blijven overigens daar werken, want er blijft daar echt nog een volwaardig kantoor staan. Dus je moet niet denken dat daar dan nog een klein bijkantoortje staat. Er staat een volwaardig kantoor. En dan vervolgens gaan we de balans opmaken. Wat betekent dat dan uiteindelijk voor de werkgelegenheid? Maar dat is nu nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen.

0: klassieker van de Rolling Stones die twee keer op nummer 1 heeft gestaan. Eén keer in de jaren 60 en één keer dankzij de tv-serie Tour of Duty. Nog een keer begin jaren 90. Painted Black was dat. Tessa de Kom, kickboksen bij Fight Team Vlaardingen, gaat op 17 oktober haar wereldtitel in de gewichtsklasse tot 52 kilo verdedigen in Japan. Julian Jansen bezocht haar en stapte met haar ook de ring in.
1: Over iets minder dan een maand vertrekt ze naar Japan om haar viervoudig kampioenschap kickboksen te verdedigen. En dan heb ik het natuurlijk over Tessa de Kom, die gewoon hier vecht bij Fight Cup Vlaardingen. En ik ga eens even kijken of ze mij een lesje kan leren. Of geven.

0: Volgende maand staat er een wedstrijd op de planning voor jou.
1: Klopt.
0: Een hele belangrijke.
1: Ja.
0: Het is best moeilijk om als leek te begrijpen waar gaat die wedstrijd nou precies om. Kun je uitleggen wat is het voor wedstrijd?
1: Ja, nou, je hebt dus eigenlijk allemaal verschillende organisaties die wedstrijden organiseren. En dit is best wel een hele grote, is in Japan. En daar ben ik dus nu de kampioen.
0: Ja.
1: En dit wordt de derde keer dat ik dus mijn titel ga verdedigen.
0: Ja. En hoe vind je dat spannend? Hoe sta je er nu voor?
1: Ja, ik heb er gewoon super veel zin in. Ik vind het echt hartstikke leuk. En ook wanneer ik deze heb gewonnen, ben ik de eerste van die organisatie die de titel zeg maar 3 keer positief heeft verdedigd.
0: Ja.
1: Dus dat is wel iets legendarisch eigenlijk.
0: Zou je me wat kneepjes van het vak kunnen leren?
1: Ja, natuurlijk. Ja? Zeker.
0: Oké, let's go. Laten we dat doen.
1: Ga je met je rechterbeen voor staan?
0: Ja.
1: Linkbeen een beetje achter je rechterschouder, een klein beetje naar voren. Rechterhand op je wenkbrauw inderdaad. Mm-hmm. Links op je jukbeen eigenlijk. Knie moet ook een beetje gebogen, zodat je wel soort nog lekker kan bewegen. Goed zo. En neem je voorste voet ook mee, dus echt een sprongetje. Goed zo. Tenen naar buiten, net als met die low kick.
0: Ja.
1: En dan vanuit je heup ga je naar boven. Ja, en dan nog hoger.
0: Nog hoger?
1: Ja. Nee.
0: Ding dong.
1: Nee.
0: Hoe vaak in de week ben je hier nu te vinden? In aanloop naar volgende maand?
1: Nou, ik ben wel echt 9 tot 11 keer in de week sowieso al aan het trainen.
0: 9 tot 11 keer?
1: Ja, zeker
0: dus
1: wel.
0: Dus meerdere dagen... 2 keer?
1: Ja, zeker. Eigenlijk de meeste dagen denk ik wel 2 keer.
0: En hoeveel uur van de dag ben je dan bezig met die ene wedstrijd?
1: Eigenlijk de hele dag.
0: Ja.
1: Ja, want het is niet alleen maar trainen. Het is niet zeg maar, je bent een uurtje hier, je gaat weer naar huis en het is klaar. Want ja, ik kan niet gewoon even snel boterham smeren en dat dan eten. Ik moet echt alles afwegen. Dus ook mijn boterham weeg ik af. Ook mijn smeerkaas die erop zit. Zeg maar, alles afgewogen. Nou ja, dan ga je natuurlijk douchen. Dan ga je door naar werk. Ja, en dan moet je eigenlijk ook avondeten. Ja, dat moet ook vaak voorbereid worden. Ook allemaal afgewogen worden. Mm-hmm. Dus je bent eigenlijk constant bezig met...
0: De allerbeste voorbereiding.
1: Voor dat moment, ja. Het is niet alleen maar hard trainen. En de laatste week is wel echt helemaal anders. Dat is, je gaat wel een beetje afbouwen in training.
0: Oké.
1: En dan gaat het eten ook echt alle koolhydraten gaan eruit.
0: Ja.
1: Allemaal de laatste 3-4 dagen geen vezels meer, geen zouten. Dus je eet eigenlijk alleen nog maar eiwitten en vet. Dus dat is wel zuur, om het even zuur te zeggen. Je voelt je ook echt niet lekker. Je voelt ook je energie wel echt weggaan. En dan dag van de weging zou ik sowieso nog wat moeten zweten.
0: Ja.
1: En dan daarna goede afsterken en dan knallen. Ja.
0: En daarna ga je knallen?
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Net zoals wij nu gaan doen?
1: Net als wij.
0: Toch?
1: Nee. Rechts, links, rechterhoek.
0: Gaat best goed.
1: Ja, toch?
0: Dat denk ik. Hoe doe ik het? Ik vraag
1: het
0: aan jou.
1: Is het echt je eerste keer?
0: Ja.
1: Nee, ik vind dat je het echt netjes doet. Ja.
0: Echt?
1: Ja.
0: Nou, Rico, pas maar op. Je komt best lief over. Waar hou je dat dan vandaan dat je in de ring toch die klappen uitdeelt?
1: Ik denk dat iedereen wel iets van een vuurtje of zo in zich heeft. Ik ben wel zeg maar van tevoren bezig, in mijn hoofd, in de kleedkamer vooral. Van ja, ik heb hier wel echt heel veel voor gewerkt. Ik heb hier echt veel voor opgegeven. Mm-hmm. Ik heb niet met vrienden afgesproken. Ik kon niet mee eten, want ik moest me drogen, weet ik veel wat eten. En dan geef ik gewoon haar de schuld daarvan.
0: Ja, dat is lekker makkelijk, ja. Ja.
1: Ja, en ook gewoon nu, het is mijn titel.
0: Ja.
1: Ja, dat wil zij gewoon afpakken. Ja, ik denk, als ik iets van jou afpak, vind je dat ook niet leuk.
0: Nee. Nee. Is dat, maakt dat het ook extra spannend nu deze?
1: Ja, het geeft mij wel, omdat het mijn titel al is, heb ik wel zoiets van, nee, hallo, dit is van mij.
0: Daar blijf je vanaf.
1: Ja.
0: Heb je dan nog een bepaalde motivatie of iemand aan wie je denkt als je daar staat?
1: Ik ben altijd wel met mijn zusjes bezig. Ik heb 3 kleine zusjes. Mm-hmm. Die heb ik ook soort van altijd bij me. Er zitten 3 stipjes hier op mijn shirt.
0: Oh ja.
1: En die staan ook echt voor hun. Ik wil hun gewoon laten zien dat als je hard werkt, dat je alles kan. En of dat nou in een sport is of op school, maakt niet uit.
0: Ja.
1: Maar ik wil gewoon voor hun een goed voorbeeld zijn van als je iets wilt, dan kan je het gewoon.
0: Ja, volgens mij komt het wel goed.
1: Jawel.
0: Succes.
1: Ja.

Chesto en Carol G, Don't Be Shy. Dat geldt natuurlijk niet voor de dame die je net in de reportage daarvoor hoorde, Tessa de Kom. Die we natuurlijk ook heel veel succes gaan wensen met het verdedigen van haar wereldtitel op 17 oktober. En tot zover het weekoverzicht van deze week. In de nieuwe week zijn er natuurlijk weer de diverse actualiteiten te zien en te horen op de radio en op de televisie bij Streekomroep 2. En voor het allerlaatste nieuws kun je ook altijd kijken op de website www.ditis2.nl. Fijne zondag nog!

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruim bagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Antiek en Curiosa.
3: Patrick de Boer.

alles open. En The Earth, Wind & Fire openen hem voor de aflevering van vanmiddag met And Love Goes On. Goedemiddag, jonge dames en heren, jongens en meisjes. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Antiek en Curiosa. Vorige week even niets en vandaag is de winkel weer open tot 5 uur vanmiddag. En we zitten weer terug bij de letterbak A. En dat had je misschien al begrepen door And Love Goes On van Earth, Wind & Fire. Daar zit nummer 8 voor die groep en dat was de eerste waarmee ze de jaren 80 in gingen. Dat kwam uit 1981 van het album Faces. Dat komt op nummer 21 in de Nederlandse top 40, maar had wat mij betreft veel hoger mogen staan hoor. Maar goed, we gaan in ieder geval de liedjes uit de letterbak A draaien. Er zitten natuurlijk de classics in, maar ook de nummers die je niet of nauwelijks hoort op de radio, of die elders niet zijn geweest, of originelen van bekende nummers. Of nou ja, om wat voor reden dan ook, dat het niet veel gehoord is op de radio. En zo struinen we lekker op de zondagmiddag door de muziekgeschiedenis van de vorige eeuw, want dat hebben de liedjes ook met elkaar gemeen, dat ze uit die periode komen. Dan gaan we nu naar de eerste uitgave van de band onder de naam Golden Earring. Zonder S, want de opnames daarvoor in de jaren 60 die waren nog met een S in de groepsnaam. Gitarist George Kooijmans zong en schreef deze klassieker. En het was de laatste single waarop Siep Warner achter de drums zat. Hij zou worden vervangen door de legend himself, Cesar Zuiderwijk. Waarmee de band de zeer succesvolle jaren 70, 80 en 90 inging. En dit nummer werd in 1993 trouwens opnieuw een hit. Dankzij de akoestische versie die op het album The Naked Truth staat. Maar we gaan voor de originele versie. En zo werd het een hit in 1969 voor The Golden Earring. Nog een ruime 70 kilometer te gaan in Another 45 Miles.

Nummer 1 uit 1976 van Amit Sammeyer. The Alternative Way. Net haar doorbraak. En de man die het produceerde en het nummer schreef, Hans Vermeulen, die hoorden we ook nog zingen op dit nummer. En hij liet zich inspireren door het werk van Stevie Wonder. Ja, of je dat er helemaal in hoort, dat weet ik niet, maar... Het was in ieder geval een fijne doorbraak voor Anita Meijer in 1976. En daarvoor van nog langer geleden uit 1969. The Golden Earring and Another 45 Miles. De studioversie dus. En door de akoestische versie op The Naked Truth kreeg nog een tweede leven in 1993. Maar je hoorde nu dus de originele versie. Die akoestische versie komt ook nog wel een keer. Zit ook in de letterbak hoor, dus... Want je weet misschien het concept van het programma. Elke week gaan we een letterbakje verder. En twee weken geleden hadden we de laatste letterbak waar we de plaatjes uitputten, X, Y, Z. En dan gaan we weer terug naar de eerste letterbak, dus dat is de letter A. Dus we gaan het tweede rondje maken. En zo maken we nog heel veel rondjes, want er zitten nog genoeg platen in die platenbak om nog een aantal uitzendingen te vullen van Antiek en Curiosa. Met nu het tweede duet van Linda Ronstadt en Aaron Neville. De twee hadden samen al in 1989 een hit gescoord met het prachtige duet Don't Know Much. En die tweede hit is een cover. Carla Bonoff had in 1988 de originele versie op haar LP New World gezet. Maar we gaan er bij Streek Omroep 2 in Antieke Curiosa van genieten in de uitvoering van Linda Ronstadt en Aaron Neville. All My Life.

Dat die we eigenlijk het best kennen van Oh, Laurie. Dat eerder in 1977 was uitgekomen. Nou, met dit nummer wisten ze de hitparade te halen. Wel in het rechte rijtje, dat dan weer wel. Maar ook dit vond ik een mooi singeltje te horen van de tweelingbroers Billy en Bobby Ellacy, die hun band naar de achternaam hadden genoemd. Nou, het bleef eigenlijk bij één album. En daar verdwenen ze qua hits van de muzikale radar als artiesten. Maar ze schreven en produceerden voor tal van artiesten en kenden op die manier succes. En nou, er zat wel wat cliëntelen tussen hoor. Paul McCartney, Christopher Cross, Michael McDonald, Whitney Houston. Nou, ik denk dat je weinig zorgen hoeft te maken over de broers Ellacy. Die hoorde je dus met All For A Reason uit 1977. En daarvoor All My Life, een mooi werkje van Linda Ronstadt en Aaron Neville uit 1990. En de cover dus van Carla Bonhoff, die het 2 jaar daarvoor op plaat had gezet. De liedjes uit de letterbak A vanmiddag in Antiek en Curiosa. Met vandaag, daar is hij, The King. Met een Engelstalige bewerking van het nummer Io van Domenico Modugno. Die kennen we van Volare. Wow. Maar het ook nog andere nummers. En dus onder andere dat ook Io, dat Elvis Presley combineerde met dubbele A-kant. Dat op de andere kant stond Ain't That Loving You Baby. Maar Io van Domenico Modugno, nou die zit natuurlijk bij de letterbak I. En dus komt deze voorbij in de versie van Elvis Presley, want die is in het Engels en dan is hij wel met een A. Ask me.

Modern Talking. Atlantis is calling. SOS for Love. Brother Louie, Louie, Louie. Kan je er ook gewoon achter zetten. Of die andere hits van Modern Talking. You're My Heart, You're My Soul. Yeah. Maar is maar te noemen. Ja, het was ook een beetje een typische band uit Duitsland. Want formeel bestond die band uit Thomas Anders en Dieter Bohlen. En die laatste die was eigenlijk het brein achter de hits van Modern Talking. Maar nou, ja, hoor je meerdere stemmen. Nou kan Thomas Anders best wel veel, maar niet allerlei andere stemmen erbij zitten. Dus was er ook nog een koortje. Ja, en waren de mensen die heel hoog konden zingen. Dat waren dan Ralf Köhler, Michael Scholz, Detlef Wiedeke en Birger Kortijs. Jawohl. Nou, die hoorden we dus allemaal in Modern Talking. En wat je net hoorde, dat was dus Atlantis is Calling, SOS for Love. Dat was hit nummer 1, 2, 3, 4, 5. En dat was een grote, komt op nummer 6 in de Nederlandse top 40. In de zomer van dat jaar 1986. En daarvoor, Elvis has left the building. Elvis Presley and Ask Me uit 1964. Dat werd er wel een beetje uit de nadagen van Elvis. Hè? Het duidt dat rock'n'roll ster wel heel erg netjes voor de dag kwam. Laten we het maar zo zeggen. Dit nummer werd in 1966 voor het eerst op plaat gezet door The Temptations. Maar je gaat het horen in een coverversie. En wel van de band die het opnam voor hun LP It's Only Rock'n'Roll. Het werd een single die in Amerika werd uitgebracht. Daar werd het een top 20 hit. En bij ons? Nee, daar deden ze het niet. Brachten ze het niet uit op single. Nou, waarom? Geen idee. Maar dan draaien we het gewoon hier in Antiek en Curioza, omdat het dus de top 20 in Amerika haalde. En dat nummer van The Temptations, dat door The Rolling Stones, want daar hebben we het over, werd gecoverd voor die LP. It's Only Rock'n'Roll is Ain't Too Proud to Beg.

0: Une retourte de chez Jean de Monceau, mon cher.
1: Puisque l'amour s'en va.
0: Moi, j'ai Jean-Méricard, c'est Jane Manson.
1: Puisque l'amour s'en va.
0: Jane Manson, Joy Built.
1: Adieu.
0: Ja, adieu. Voor wat betreft uur 1. Maar er is nog een deel 2 hoor, zometeen na het nieuws van 4 uur. En wat je net hoorde van de Noe Dier Adieu, dat kwam tot nummer 12 in zowel de Nederlandse top 40 als de daverende 30. Deze dame zou in 1979 nog voor Luxemburg deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. En daar in Jeruzalem is ze toen 13e. Daarvoor de man uit de Filipijnen, Freddy Aguilar, die in 1980 een hit scoorde met Anak. En een grote ook, dat kwam tot nummer 2 in de Nederlandse top 40 en de Tros top 50 en nummer 4 in de nationale hitparade. En daarvoor nog Harvey Grief met zijn versie van Always Something There to Remind Me uit 1969. Ook wel bekend door Edwin Rutte. Ik moet altijd weer aan je denken. Deel 2 van Antiek en Curiosa, zometeen na het nieuws van 4 uur. Adieu, tot zo.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Antiek en Curioza.
3: Patrick de Boer.

Volgend op Amerikaans, zeker Sister Sledge. Uit Philadelphia kwamen ze. En All American Girls. En zo begint uur 2 van Antiek en Curiosa. Wees welkom. En tot 5 uur vanmiddag nog liedjes uit de letterbak A uit de vorige eeuw. En zo hoorde je ook All American Girls van Sister Sledge uit 1981. De groep uit Philadelphia. Die werd gevormd door de zussen Debbie, Joni, Kim en Kathy Sledge. En dit was de 4e hit in Nederland voor de zingende zussen. En een fijne. Nou, tot 5 uur vanmiddag dus de liedjes uit de letterbak A. Met nu een plaat met een lange geschiedenis. Want de geschiedenis van dit lied gaat terug naar 1936. Het werd toen op de plaat gezet door de Argentijnse zanger Hugo del Carril. Wie kent hem niet? Als Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Oftewel, laat niemand mij lijden zien. Maar we kenden het ook al wel hoor, voordat deze versie uitkwam in Nederland in 1981 door een versie van Julio Iglesias. Die scoorde er een klein hitje mee. Maar we gaan je een hele succesvolle versie laten horen uit 1989. Van François Berthelot. Die met de nummer zijn enige hit zou scoren. En is het een plaat die past voor begin oktober? Nou, normaal gesproken is het een plaat in de zomer. Ja, met temperaturen nog rond de 20 graden begin oktober. En dan zou dit nog wel eens een van de laatste keren kunnen zijn dat hij nog lekker past. We gaan ervoor terug naar 1989. En dan hoor ik je al denken, Kinder die Sepami Soufrier, dat is toch met de Q? Ja, dat klopt. Maar het kreeg in die versie al van Julio Iglesias een andere titel. En onder die naam werd het ook een grote hit voor Paco. Jawel, hij komt voorbij. Amor de mis amores.

Linda, Roos en Jessica. Linda zit er nog steeds in, hè? Nou, 2026, daar is weer teruggekeerd. En het was uit het jaar 1996, Alles of Niets. En dat idee voor Linda, Roos en Jessica ontstond eigenlijk door de 1000ste aflevering van de soap Goede Tijden, Slechte Tijden, om het 5-jarig bestaan van die soap te vieren. Een heel album werd er gemaakt en toen bleken deze drie dames eigenlijk nog het beste te kunnen zingen. Linda, Roos en Jessica, voluit heten de karakters in de soapserie Linda Dekker, Roos de Jager, later Alberts en Jessica Harmsen. Gespeeld door respectievelijk Babette van Veen, Guusje Nederhorst, te vroeg overleden in 2004, en Katja Schuurman. Nou, ik had ook voor Ademnood kunnen gaan met de letter A, want dat was de eerste single die ze uitbrachten in 1995. Dat werd een enorme hit, maar ook dit Alles of Niets deed het prima, was de opvolgende single van die nummer 1 hit. En werd top 10. En ze zouden zo'n beetje tot 1998 nog nummers uitbrengen als Linda, Roos en Jessica. Maar tegenwoordig hebben Linda en Jessica elkaar weer gevonden. Geeft ze tegenwoordig een discobal. Ja, leuk. En zingen ze daar ook van allerlei liedjes. Misschien ook dit wel, wie zal het zeggen. En voor Paco, Amor de mis amores. In zijn versie hit in 1989. Maar op platen zo gezet in 1936. Als laat niemand mij lijden zien. Que nadie sepa mi sufrir. Komt ook trouwens in de tekst wel terug. En onder de naam Amor de mis amores was het dus ook al eerder een hit geweest voor Julio Iglesias. Ik denk dat Paco naar die versie had geluisterd. François Bertelot, zoals die in het echt heette. We gaan naar iets moois toe voor de zondagmiddag. Een mooie instrumental. Dat is muziek waarvan ze bij mij thuis altijd zeggen, dat is muziek die ik tenminste kan verstaan. Dat was de tweede hit voor Fleetwood Mac in Nederland. Een hit die ze scoorde in 1969, want zo lang gaat die band al mee. Met twee bijzondere gitaren. Je zou kunnen zeggen dat er een vogel is. Die wordt dan verbeeld door de solo van gitarist Peter Green. En er is een schommelend bootje dat zo op de zee drijft. En dat bootje wordt dan verbeeld door de basgitaar van John McVie. Het is een nummer dat in alle edities van de top 2000 heeft gestaan. In de laatste editie op nummer 823. Het bootje en op die andere gitaar, en zo heet dat nummer ook, Albatross.

1965, The Scorpions en Anne Louise. Was de band die een hele grote hit had gescoord met de voorganger. Hello, Josephine. Nou, dit was de opvolger van die single. Maar dat is het grote succes niet te evenaren. Het kwam een beetje in de onderkant van de hitparades terecht. Maar dan weet je dat ze in ieder geval ook nog meer singles hebben gemaakt dan alleen dat Hello, Josephine. En de voorprachtige Albatross Fleetwood Mac 1969. Uit de band, uit de tijd dat de band een poging wilde wagen om de best blues band around town te worden. Ja. Nou, dat is wel gelukt volgens mij met deze. Dan iets heel anders nu. We gaan terug naar 1975 voor deze. Een Duitse band die werd opgericht door de producers en liedjeschrijvers Sylvester Lavey en Michael Kunze. Maar ja, die waren niet zo aantrekkelijk om naar te kijken. Dus zochten ze drie dames om het gezicht van de groep te vormen. En zo kregen we Linda Thompson, Penny McLean en Romana Wolf. Maar dat waren niet de echte namen van de dames. Want die heten eigenlijk respectievelijk Linda Ubelher, Gertrude Wiersinger en Ramona Kraft. Er werden twee grote hits gescoord met Fly Robin Fly en Get Up and Boogie. Dat was ook gelijk de tekst van de nummer. Dat geldt eigenlijk ook voor dit liedje van Silver Convention. Maar dit was een iets minder grote hit van de dames. Uit de letterbak A, daar zit hij in. Met 1975. Silver Convention. Always Another Girl.

Mooi stukje muziek van Neil Young en Antiek en Curiosa. After the Gold Rush, zo heet dit nummer. En het was het titelstuk van de gelijknamige LP, waarin een droom wordt beschreven in drie delen. Het bestaat uit het verleden, het heden en de toekomst. Het nummer zou in 1982 weer een hit worden, maar dan in de a cappella versie van de Britse groep Prelude. En dat was een versie die bij ons overigens de tipparade haalde. Ook een mooie versie, zou ik je ook nog een keer laten horen. En daarvoor Always Another Girl. Nou, dat had je al begrepen, want dat zingen ze een aantal keer in de titel. Silver Convention uit 1975. Zeg maar de Eurodisco van midden jaren 70, hè. Met die drie dames. Ja, kan je ook aanraden om de clips erbij te bekijken. En dan naar de choreografie, want die is werkelijk fantastisch. Is echt prachtig. Dan gaan we nu naar 1969 met muziek van een popgroep uit Londen die opviel door de hoge stem van zanger Robbie Fair. De eerste versie van dit nummer werd al in 1965 opgenomen, maar volgens producer Cyril Stapleton was die versie te slecht om te worden uitgebracht. Na twee flops besloot de band het nummer dan in 1967 opnieuw op te nemen en toen kwam er wel succes. Onder meer in Nederland, waar het kwam tot nummer 13 in de Nederlandse top 40 voor dit liedje van Consortium, All the Love in the World.

de Dells. Dat is ook die in Nederland eigenlijk een eendagsvlieg was. Want die kennen we vooral van hun bewerking van Love is Blue. En daar is See a Rainbow. Maar dit was een Amerikaanse hit voor de band. En die kwam uit 1968 en heette Always Together. En voor All the Love in the World Consortium uit 1969. Dus een hoop leed vooral als je het weet. En daar gaat eigenlijk deze klassieker over. Over een buitenbeentje op een high school. De zangeres die het zingt, dat is meestal maar de zangeres, die schreef het nummer nadat ze een artikel had gelezen over een jonge vrouw die dacht dat haar leven beter zou worden na het debutantenbal, maar teleurgesteld raakte toen bleek dat dat niet het geval was, omdat ze niet gekozen werd. Ja. En zo hebben we het over het lelijke eentje. Het lelijke eentje waar zij het nummer over heeft, dat is eigenlijk geïnspireerd op zangeres Billie Holiday, die ook zo'n verhaal had. Het werd een top 3 hit in Amerika. In ons land werd het geen hit. Maar het groeide uit tot een klassieker die wel in alle edities van de top 2000 zou komen te staan. En voor de meeschrijvers onder ons, in de laatste editie stond het op nummer 1406. Uit 1975, deze van Janice Ian at 17.

Houston met een nummer dat al eens op plaat was gezet door zangeres Linda Clifford en Sister Sledge. Die zetten beide 1982 al op plaat. Whitney Houston nam het op voor haar derde album I'm Your Baby Tonight. Ze scoorde er in Amerika alweer haar negende nummer 1 mee. In ons land was het een top 10 hit, All The Men That I Need, 1991. En daarvoor At 17 van Genesee. En kan er nog twee jaar laten horen. En de eerste van die twee, dat is deze uit 1979 van Japan, Adolescent Sex.

Van die schattige jochies, hè? De Jackson 5. ABC uit 1970. Zo begint het ook in die biografische film over Michael Jackson. Die afgelopen jaar zo'n succes is geweest in de bioscopen. En daarvoor nog Adolescent Sex van Japan uit 1979. Deze werd opgericht door David Sylvian in 1974. Als schoolbeentje samen met Mike Karn en Steve Jensen. Later kwamen daar nog Robert Dean en Richard Barberia bij. En daarmee zit het erop. Deze aflevering van Antiek en Curiosa. De winkel gaat weer sluiten. Zometeen na 5 uur. Muziek uit de bibliotheek van 2 tot hoor je tot 7 uur vanavond. Dan is het programma Kunstzinnig. En van 8 tot 10 het zondagavondcafé. En als het open is, dan staat Hans Blaas hier te verwelkomen voor dat programma. Dan krijg je in die 2 uur muziek en informatie te horen. Nou, dan vertel ik je dat er volgende week weer een nieuw Antiek en Curiosa is. Gaan we een letterbakje verder, zitten we bij de B. Kijken wat de selectie van dan weer op gaat leveren. Maar het zal in ieder geval weer gevarieerd worden met heel veel verschillende soorten muziek. En het is in ieder geval allemaal muziek uit de vorige eeuw. Dat heeft het allemaal met elkaar gemeen. Daar is mij niks anders dan je voor nu nog een fijne zondag toe te wensen. En veel plezier met de rest van de programma's hier bij de Streek Omroep 2. Hoi!

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. Dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om twee mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Kunstzinnig.

Dit is 2 met het kunst- en cultuurprogramma Kunstzinnig. Techniek Bart Zandstra, presentatie en samenstelling Margriet Klein. In deze editie van Kunstzinnig een overzicht van de kunst- en cultuuractiviteiten in Vlaardingen en Schiedam.

0: De uitreiking van de Geuzenpenning 2027 vindt plaats op zaterdag 13 maart 2027 in de Grote Kerk in Maassluis. Het is de eerste keer dat de jaarlijkse penning wordt uitgereikt in Maassluis. En eerdere uitreikingen vonden plaats in Vlaardingen en Schiedam. De Geuzenpenning wordt jaarlijks overhandigd aan personen of organisaties die zich onderscheiden in de strijd voor mensenrechten en democratie en zich verzetten tegen dictatuur, racisme en discriminatie. Tot 2 jaar geleden vond de uitreiking van de Geuzenpenning traditiegetrouw plaats in de Grote Kerk in Vlaardingen, waar ook het Geuzenmonument staat. Voor de editie van 2025 werd uitgeweken naar de Grote of Sint-Janskerk in Schiedam, omdat de stad toen haar 750-jarig bestaan vierde. In maart van dit jaar was de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen het decor, aangezien de Grote Kerk een verbouwing ondergaat, zodat de bibliotheek zich hier kan vestigen. Voor de uitreiking van 2027 kiest het bestuur van Stichting Geuzenpenning voor Maassluis, dat met de Grote Kerk een heel sfeervolle locatie heeft die in lijn is met eerdere uitreikingen in de Grote Kerk in Vlaardingen. Daarnaast heeft het bestuur een nieuwe voorzitter. Het afgelopen jaar vervulde Harold Bergman, burgemeester van Schiedam, die functie. Zijn rol wordt overgenomen door Dieneke de Groot, de huidige president van de Hoge Raad. Verder treedt Corine Detmeijer-Vermeulen, de voormalige nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, toe als algemeen bestuurslid. Daarmee is het bestuur, waar onder andere de burgemeesters van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zitting hebben, weer compleet. Hierna een opname uit maart van dit jaar, tijdens de plechtigheden rondom de uitreiking van de Geuzenpenning.
1: Ik was heel bang, want mijn opa ging dood. Hij is heel bang geweest, hij was in nood. Ik wil er niet aan denken, ik ben heel bang. Er rolt een traan over mijn wang. Het is niet leuk, want mensen hebben pijn. Ik voel me rot om in de oorlog te zijn.

krijgt straks de sleutel aangereikt vanaf het Geuzenmonument. De sleutel passeert de 18 zwarte strepen die symbool staan voor 15 geuzen en 3 februaristakers. 18 mensen geven de sleutel door. Mini-museum De Geuzen is geopend.

0: aanwezigen in de zaal en de mensen die thuis meekijken, van harte welkom. Bij de 40ste uitreiking van de Geuzenpenning. En we beginnen met Harold Bergman, de voorzitter van de Stichting Geuzenpenning. Mag ik u het woord geven om het woord tot de zaal te richten?
1: Het is een eer dat wij hier vanmiddag de Geuzenpenning mogen uitreiken aan Gerli Caraccioni, de burgemeester van de Hongaarse stad Budapest. In een tijd waarin onze democratische waarden meer en meer onder druk komen te staan, is de heer Caraccioni een symbool van verzet. Hij laat zien dat je kan blijven opkomen voor onze mensenrechten. En dat begint bij de heer Caraccioni in zijn eigen stad Budapest. En dat is moedig. Als er van hoge hand tegen je wordt gestreden in een steeds autoritair wordend land. De heer Caraccioni is voor mij een voorbeeld van het bieden van verzet. En dat biedt hoop. Zijn strijd is onze strijd. De ondermijning van democratie leek lange tijd ver van ons weg te blijven. Maar nu, vandaag de dag, maken wij ons ook zorgen om de stabiliteit van ons verenigd Europa. Discriminatie neemt toe. Het uitsluiten van mensen is iets wat ons helaas om ons heen gebeurt vandaag de dag. De heer Caraccioni is een pleitbezorger van een open en inclusieve samenleving. Hij wil doen wat we nu allemaal moeten doen. Bruggen bouwen in plaats van muren. Geen verdeeldheid zaaien met populisme. Maar staan voor gelijkwaardigheid van alle mensen en solidariteit. Een voorbeeld daarvan is dat hij vorig jaar de Budapest Pride organiseerde. Gewoon een gemeentelijk evenement om een overheidsverbod te omzeilen. Hij kreeg daarvoor bijval van heel veel verschillende politici, onder wie Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Zij sprak openlijk haar steun voor hem uit en liep vooral ook mee in de optocht.
2: En ik herinner me goed hoe de enorme massa demonstranten via de Elisabethbrug de Donau overstak. Zoals burgemeester Bergman zojuist al mooi beschreef, heeft Gergij bewezen de Geuzenpenning te hebben verdiend. Net als de Geuzen handelde de burgemeester van Budapest naar zijn diepste overtuiging. Dat vrijheid verdedigd moet worden. Ook wanneer dat gevaarlijk is en de uitkomst onzeker. Elke generatie krijgt te maken met momenten waarop die overtuiging opnieuw wordt getest. Ik geloof dat wij in Europa op zo'n moment leven. Onze democratische rechtsorde, onze mensenrechten en internationale samenwerking, alles waar na de Tweede Wereldoorlog zo zorgvuldig aan is gebouwd, liggen opnieuw onder vuur. In allerlei landen zitten autocraten en dictators stevig in het zadel. Maar de democratieën zijn ook steeds minder een aanlokkelijk alternatief. Wij zien hoe populistische leiders democratische instituties afbreken. En vrijwel altijd met het argument dat zij het echte volk vertegenwoordigen. Ten koste van queers, vrouwen, migranten. Lange tijd heb ik willen waken voor alarmisme. Een alarm is er immers om te waarschuwen voor een groot gevaar. Maar ik vind het tijd en ik licht dat toe. En ik noem een aantal voorbeelden van politiek handelen van de laatste paar jaren. Als eerste het feit dat ook middenpartijen serieus hebben overwogen om noodrecht te gebruiken om asielmigratie terug te dringen. Het misbruik van noodrecht komt uit het handboek van de autocraat. En het is geen toeval dat mensen als Trump en Orbán daar al een aantal keren gebruik van hebben gemaakt. En als tweede noem ik de motie die de Tweede Kamer vorig jaar heeft aangenomen, waarin de regering werd opgeroepen om Antifa te verbieden en op de lijst van terreurorganisaties te zetten. Antifa is geen organisatie en er gaat geen terreurdreiging van uit, wat u er verder ook van vindt. Die motie had duidelijk tot doel om kritische tegenstanders daarmee monddood te maken. En 76 volksvertegenwoordigers stemden voor. Dit zou niemand koud mogen laten. En als derde noem ik de herhaaldelijke oproepen om het demonstratierecht in te perken. De huidige wetgeving, nationale en internationale jurisprudentie beschermen dit grondrecht en bieden bovendien genoeg mogelijkheden voor het lokaal gezag om de openbare orde te handhaven. En steden mogen nooit tegenover het land komen te staan waar ze deel van uitmaken. Burgemeester Corazzoni zei terecht in The Guardian, en ik citeer: "Ik houd er niet van om over grote steden te praten als eilanden van democratie, want zo gaan we terug naar de middeleeuwen toen steden nog ommuurd waren." Einde citaat. En juist om te vermijden dat steden tegenover hun land

Kerkelijk Accioni ontvangt deze onderscheiding vanwege zijn moedige inzet voor de democratische waarden, de vrijheid van meningsuiting en gelijke rechten in een steeds autoritairder politiek klimaat in Hongarije. Hij is een symbool van verzet tegen onderdrukking en discriminatie. En vooral ook een pleitbezorger van een open, inclusieve samenleving. Wat hem weer lijnrecht tegenover premier Viktor Orbán plaatst.

Tot en met 18 oktober presenteert Museum Vlaardingen de tentoonstelling Dwight Harold Marica, Reality Architect. Met Reality Architect brengt Museum Vlaardingen het werk van de in Vlaardingen geboren en getogen kunstenaar Dwight Harold Marica terug naar zijn roots. De tentoonstelling biedt een overzicht van zijn veelzijdige oeuvre, waarin schilderkunst, ruimtelijk werk en experimentele technieken samenkomen. Sinds zijn solo-tentoonstelling Draadloos in Museum Boijmans van Beuningen in 2002 is Marica's werk niet meer weg te denken uit de hedendaagse kunstwereld. Zijn werk is opgenomen in collecties zoals die van het Stedelijk Museum Schiedam en de Van de Ende Foundation. In 2006 werd hij onderscheiden met de prestigieuze A. Roland Holst-penning. Rondom de tentoonstelling vinden diverse activiteiten plaats. Zo kunnen kinderen met een speciaal doeboekje spelenderwijs de tentoonstelling ontdekken, waarna zij in een atelier creatief aan de slag kunnen gaan. Daarnaast biedt Museum Vlaardingen instaprondleidingen en dementievriendelijke rondleidingen aan. In samenwerking met Kader 40 organiseert het museum bovendien zeefdruk workshops geïnspireerd op het werk van Marica. Kijk voor meer informatie op de website van Museum Vlaardingen. museumvlaardingen.nl. Tot en met 1 november Vlaardingse wonderkamers in Museum Vlaardingen. Tijdens Night at the Museum doken inwoners, betrokkenen en medewerkers samen de museumdepots in. Ze gingen op zoek naar objecten die hun aandacht trokken, herinneringen opriepen of een verhaal vertelden. De persoonlijke keuzes vormen nu de basis voor een bijzondere tentoonstelling. De wonderkamers vormen geen traditionele chronologische expositie, maar een verzameling van verrassende ontmoetingen met het verleden. Zo vind je op de begane grond gereedschap van ambachtslieden, porselein uit archeologische opgravingen en objecten uit de rouw- en herinneringscultuur. Op de bovenverdieping herleeft het rijke visserijverleden. Kleurrijke schilderijen van haringschepen, een zilveren haringbeker en een zeldzame puzzelharingkroon laten zien hoe diep de visserij in de Vlaardingse identiteit verankerd zit. Ook worden de sociale verschillen van vroeger zichtbaar, onder meer in de kleding. Daarnaast is er aandacht voor de jaren 70. Een periode van groeiende industrie en nieuwe woonwijken, maar ook van verzet tegen de toenemende luchtvervuiling. In filmtheater Het Zeepaard op donderdag 8 oktober om 8:30 en zondag 11 oktober om 4:15, Histoire Parallèle. Op zoek naar inspiratie voor haar nieuwe roman bespioneert schrijfster Sylvie haar buren aan de overkant van de straat en vult ze hun bestaan in aan de hand van haar eigen verbeelding. Wanneer de dakloze Adam in haar leven verschijnt, beginnen de verhalen onverwacht een eigen leven te leiden. Al snel vervaagt de grens tussen fictie en werkelijkheid, totdat ze nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. Eveneens in filmtheater Het Zeepaard, maar op 15 en 18 oktober, om 8:30 en 4:15, Breve Storia d'Amore. Rocco, een charmante man van middelbare leeftijd, komt na een pot schaakboksen op adem in een afgelegen bar in Rome, waar hij kennis maakt met Lea, een eigenzinnige, vastberaden jongere vrouw. Hun aantrekkingskracht is vanaf moment 1 voelbaar, terwijl ze beide bezet zijn. Een affaire ontluikt, ondanks de regel van 3. 3 ontmoetingen zijn toevallig, 4 is een relatie. Naarmate de tijd verstrijkt, groeit Lea's obsessie met Rocco en dringt ze steeds verder door in zijn leven en zijn relatie. Totdat het verhaal een wel heel verrassende wending neemt.

Dinsdag 6 oktober in Wenneker Cinema in Schiedam. De Peanut Butter Falcon. Een vertoning in het kader van Diversiteitsdag. De jonge Zack met het syndroom van Down heeft slechts één droom. Een professionele worstelaar worden. Wanneer hij op een dag wegloopt uit het verpleeghuis, wil hij niks liever dan die droom waarmaken. Al snel ontmoet hij Tyler, die ook op de vlucht is. Als twee ongewone bondgenoten weten ze te ontsnappen en beleven ze de wildste avonturen. Ze overtuigen zelfs de aardige Eleanor, een medewerkster van het verpleeghuis, om zich bij hen aan te sluiten op hun reis. De film beleefde zijn wereldpremière tijdens het festival South by Southwest en won daar de publieksprijs in de sectie Narrative Spotlight. Ook in Wenneker Cinema in Schiedam, op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober, de film Home. In de hoop op een beter leven emigreren de 6-jarige Maya en haar ouders van Joegoslavië naar Denemarken. Maya's 2 oudere broers blijven achter met de belofte dat ze zullen volgen zodra het gezin zich heeft gevestigd. Maar Denemarken blijkt alles behalve het gastvrije toevluchtsoord te zijn dat ze zich hadden voorgesteld. Het gezin heeft moeite zich aan te passen aan de nieuwe taal, cultuur en manier van leven. Willen ze hier wel blijven?

Nu de bespreking van het in 2025 verschenen boek Platenbaas, geschreven door Gerard Ekdom. In 2008 bracht Gerard Ekdom het boek Ik zal kijken wat ik voor je kan doen uit. En 10 jaar later Hidden Treasures. Nu is er het boek Platenbaas en daarin neemt hij je met humor en nostalgie mee op tijdreis langs de interessantste nummers uit zijn platenkast. Elke plaat, hit en muzikale herinnering heeft een eigen verhaal. Je hoeft het alleen maar te willen horen, aldus Gerard Dr. Pop Ekdom. Bij zijn geboorte staat Blondie bovenaan de hitlijsten. En met deze zangeres begint Ekdom zijn boek. Daarna volgen zijn eerste muzikale herinneringen. Hoe hij als 4-jarig jongetje gebogen over de pick-up van zijn opa staat te luisteren naar de langspeelplaat El Amor van Julio Iglesias. Al op zijn 5e roept hij dat hij later bij de radio wil. Lekker in een hokje zitten met een stapel platen, niemand die je ziet. En anderen verrassen met het allerbeste op muziekgebied. Als hem gevraagd wordt naar welk jaar hij nog eens terug zou willen, noemt Ekdom stevast 1994. Het jaar van zijn eerste brommertje, plaatjes draaien bij de lokale radio, het voorjaar, de MAVO en de crash test dummies. Mooi is Ekdom's beschrijving van de jaarlijkse Valentijnsdag. Zo'n dag waarvan je niet weet wat je ermee moet, maar waarop niets doen ook geen optie is. Altijd op 14 februari denkt hij terug aan Valentijnsdag 1995. Hij was toen smoor verliefd op een meisje dat al verkering had. En nadat Gerard een blauwtje had gelopen, was er maar 1 troost. Independent Love Song van Scarlett. Nog steeds wil hij elk jaar op 14 februari het nummer horen. Muziek bepaalt zijn humeur. Dag, programma's en de sfeer. Zijn smaak gaat alle kanten op. Hij schuwt geen enkel genre en er is geen tijdperk dat hij niet waardeert. Muziek kent geen leeftijd. In 1982 ontdekt Ekdom de Beatles en nu luisteren zijn zoons ernaar. Ze groeien er min of meer mee op, zoals hun vader dat ruim 40 jaar geleden deed. Al die prachtige verhalen maken het boek Platenbaas tot een veelzijdig feest der herkenning. Gerard Ekdom, geboren in 1978, is DJ en tv-presentator. Hij begon zijn carrière in 1998 bij 3FM en won 3 keer de Gouden Radioring en 4 maal de Zilveren Radioster. Sinds september 2024 is hij iedere ochtend te horen op Radio Veronica. Deze boekrecensie is ook terug te vinden op vlaardingenlees.nl en is geschreven door Margriet Klein.

Sleazy Pete, André van Leijen. Van het zingen van psalmen naar wilde rock'n'roll. De volgende boekrecensie is geschreven door Gerard van Os van het recensiecollectief Vlaardingen Leest. Halverwege de jaren 60 vormde een stel scholieren op het Amsterdamse gereformeerd gymnasium een bandje, The Real Pets. Met het verstrijken van de jaren en de veranderende maatschappelijke en muzikale inzichten heette de band later The Frequency of the Pulse. Toen deze band medio 1972 werd opgeheven, formeerden enkele overgebleven leden Sleazy Pete. Samen met twee muzikanten van de opgedoekte Terraplane, de huisband van het Vossius Gymnasium, werd de koers verlegd naar het rock'n'roll-idioom. Het boek Sleazy Pete is geschreven door de drummer van de band, André van Leijen, in samenwerking met oud-leden van de verschillende groepen. In het voorwoord vat de auteur de opzet van het boek helder samen. Hij groeide op in een tijd dat de maatschappij, zeker in Amsterdam, zich stormachtig ontwikkelde. Het verslag daarvan is opgeschreven in ruim 200 interessante pagina's. Je komt als lid van een streng gelovig gezin het gereformeerd gymnasium binnen en verlaat het met diploma, maar vaak zonder geloof. Door de oorlog in Vietnam, het kolonelsregime in Griekenland en opkomende secularisatie volgden de maatschappelijke veranderingen elkaar snel op. De tieners, die zich muzikaal aangetrokken voelden tot elkaar, maakten ook een stormachtige ontwikkeling door. Van gereformeerd beatbandje naar een stampende en dampende rock'n'roll band. Het verhaal van Van Leijen wordt uitgebreid ondersteund met illustraties. Niet alleen van de optredende muzikanten, ook playlists en foto's van het schoolgebouw completeren de hoofdstukken. De wederwaardigheden zijn soms nogal uitgebreid beschreven, maar wel met een vlotte pen. Je voelt als lezer de beleving van de avonturen die de scholieren, later studenten, hebben meegemaakt. De muzikale voorkeur in Amsterdam veranderde in korte tijd. In de jaren 50 voerde eerst de jazz de boventoon, maar maakte plaats voor beat en de beat weer voor rock'n'roll. Op het gereformeerd gymnasium was die ontwikkeling duidelijk hoorbaar. Stonden de bandleden op maandagochtend psalmen te zingen? In het weekend schetterde beatmuziek uit de kleine versterkers. Na het gymnasium afgerond te hebben, ging André in militair dienst en bracht hij een belangrijk deel van zijn dienstplicht door in Suriname. Boven het tropische regenwoud stortte toen een expeditievliegtuig neer. André mocht als soldaat mee de Rimboe in met de reddingsactie. 6 maanden bivakkeerde hij in het oerwoud. Een heel bijzondere ervaring voor een jongen die kort daarvoor nog op de middelbare school zat en in de wereld nog niet verder was geweest dan Parijs. Mijn lange haar moest er wel af. Gelukkig mocht ik mijn snor houden, aldus André van Leijen. Na zijn diensttijd studeerde hij biologie. Als afgestudeerd bioloog kwam hij voor de klas te staan in het voortgezet onderwijs in Vlaardingen op het Casimir Lyceum, een voorloper van de Vos in Vlaardingen. De eerste jaren trainde hij, maar in 1984 besloot hij in de buurt van zijn werk te gaan wonen. En dat werd Schiedam-West.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij massale schietpartijen op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Open met Luf en Trojan Horse. Ja, als je die op je computer hebt, dan is het niet helemaal goed. Maar ja, dit is onderdeel van het thema van vanavond. Werelddierendag. Welkom bij het Zondagavondcafé, aflevering 120. Het is zondag 4 oktober 2026. Werelddierendag. Ben jij lekker lang bezig wandelen met jouw hond of met je paard? Of ja, misschien wel met je konijn? Je weet het niet. Dan wil ik dat natuurlijk graag weten. Hoe heb jij jouw dier extra aandacht besteed vandaag op Werelddierendag? Of krijgt jouw huisdier iedere dag wel een beetje extra aandacht? Ja, je mag het me laten weten. 010-426-1212. 010-426-1212. Dat is het telefoonnummer wat tot de klok van 10 uur voor jou open staat. Uiteraard is dat niet het enige wat ik vanavond ga behandelen. Ja, het thema dat is in ieder geval Dierendag. Dus je krijgt wel plaatjes met dieren erin. Misschien wel artiesten die een beetje met dieren te maken hebben. En natuurlijk hebben we ook gewoon een aantal hits van, van deze tijd natuurlijk die voorbij komen. Juist dat. Tot de klok van 10 uur. Zometeen hebben we natuurlijk ook uiteraard weer de Schiedamse Freek Vonk. Oftewel Richard Hendricks. Die mag ook niet ontbreken op Werelddierendag natuurlijk. Met hem gaan we een nieuwe dierenpraat behandelen. En dan gaan we eens eventjes kijken wat er allemaal is gebeurd in de wonderenwereld van de dieren uiteraard. Na de klok van 9 uur, dan gaan we eens eventjes kijken wat er allemaal is gebeurd binnen Schiedam en Vlaardingen op de voetbalvelden. Ik heb enkele hockeyuitslagen voor je. En uiteraard hou ik ook met een schuin oog de tussenstand in de gaten van de wedstrijd die gespeeld wordt tussen Nederland en Servië. De vierde wedstrijd in de Nations League onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. 1 wedstrijd gewonnen. 2 gelijk. Nou, hoe doet je het tot dusver? Ik zeg, niet te klagen. Nee, precies dat. Ik ben benieuwd of dat deze wedstrijd tegen Servië gewonnen gaat worden. Of dat ze gelijk spelen. In ieder geval, je hoorde zojuist al dat er verrassingen zijn in de basisopstelling. Ten Koopmeiners, die staat centraal achterin. Ik zal eens eventjes kijken of dat er nog meer uitslagen zijn. De opstelling van Servië bijvoorbeeld. In het doel Milinkovic, Savic, Gudelje, Babic en Pavlovic en Terzic. Die vormen de verdediging. Het middenveld van Nedeljkovic, Lukic, Stankovic en Samarčić. En de aanval die is tussen Svetkovic en Tadic. Dan hebben we de opstelling van de Nederlandse helftal in dit geval. Verbrugge in doel. Dan hebben we Denzel Dumfries. Virgil van Dijk. Ten Koopmeiners. Mickey van der Ven. Joey Veerman. Tijani Reinders op het middenveld. En Gravenberg ook op het middenveld. En dan hebben we de aanval. En die bestaat uit Noah Lang. Max Meerdink. En Summerville. Jawel, dat zijn de 11 die het voor het Nederlands elftal gaan doen vanavond tegen Servië. Dus met andere woorden, is het natuurlijk in het Philips Stadion zometeen om 8:45 de aftrap tussen Nederland en Servië. Ik ben heel erg benieuwd wat deze vierde interland gaat worden in dit geval. Goed. En uiteraard hebben we ook nog ergens een guilty pleasure aan het einde van dit programma. Dus genoeg te doen in dit radioprogramma op deze zondagavond 4 oktober 2026. Verder met muziek, en ik zei het al, plaatjes met dieren die komen ook voorbij. En deze kan natuurlijk ook niet ontbreken hoor. Dit is Senna.

Je hoorde Senna met Kleine Vogel en dat allemaal op 2. Het is 13 minuten over de klok van 8 en het is de hoogste tijd voor nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. De week van 2. Wat is er allemaal gebeurd binnen onze steden afgelopen week? Begin op maandag 28 september. Na een alarm van een koolstofmonoxidemelder rukte de hulpdiensten, waaronder de politie, ambulance en brandweer, zondagavond uit naar de Lavendelstraat in Vlaardingen. Ter plaatse heeft het ambulancepersoneel zich om 2 personen ontfermd. De Milieudienst DCMR heeft maandagochtend 44 meldingen binnengekregen van geuroverlast in Schiedam. Melders omschreven een olie- of zwavellucht, zo schrijft DCMR op hun website. De stank werd zondag al geroken, maar toen werd er geen oorzaak gevonden. Maandag was duidelijk dat het probleem uit de botlek kwam in dit geval, en dat er maatregelen zijn genomen. En de nieuwe naam van Progressief Nederland, oftewel PRO, de fusiepartij van GroenLinks en Partij van de Arbeid, werd op 26 maart bekendgemaakt. Vanaf 1 juli bestaat de partij ook echt, maar in de Vlaardingse gemeenteraad was dat nog niet zo. De spelregels van de raad zaten de partij in de weg en andere partijen wilden geen uitzondering maken. Nu kan de naamswijziging er dus wel komen. Voor meer informatie lees je het artikel van collega Sieber van den Ende. Dinsdag 29 september. Een ruit is maandag op dinsdagnacht gesneuveld na een explosie aan de Claudius Civilislaan in Vlaardingen. Omstreeks 3 uur vond de explosie plaats bij een van de woningen in de Westwijk. De politie laat op social media weten dat er niemand gewond is geraakt. Er is niet bekend of dat er verdachten zijn aangehouden. En 3 auto's zijn dinsdagmiddag 29 september met elkaar in botsing gekomen op de A20 vlakbij Schiedam. Voor de afrit Spaanse Polder botsten de auto's met elkaar. Vanwege de ravage moesten 3 rijstroken worden afgesloten. De snelweg lag bezaaid met glas van kapotte autoruiten. Dat meldde nieuwsdienst Flash Foto. Dan gaan we naar de woensdag. Woensdag 30 september. Een vrachtwagentrailer heeft in de nacht van dinsdag 29 op woensdag 30 september vlam gevat. De trailer stond aan de James Wattweg in Vlaardingen. Hoe de brand is ontstaan, dat is niet duidelijk. Bij aankomst van de brandweer stond de trailer aan beide kanten in brand. En de politie die heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Maar die is bij ons niet bekend. En er zijn mogelijk giftige paddenstoelen gevonden in park De Plantage in Schiedam. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente. Het gaat om het rozenperkje in het park en een andere plek. Uit voorzorg heeft de gemeente woensdag 30 september beide plekken af laten zetten met hekken. Vooralsnog is niet bekend of dat de paddenstoelen iets te maken hebben met de honden die na een wandeling in het park zijn overleden. Experts die twijfelen hieraan trouwens. Jawel. Voor meer informatie dan bekijk je het artikel van Lieke Visser en Juliette Heinsbroek voor meer informatie over dit onderwerp in dit geval. En de opening van een nieuwe Vlaardingse winkel is woensdagochtend 30 september uitgemond in een vechtpartij. Voor de openingstijd stond er al een flinke rij voor de deur van de winkel. Bij een vechtpartij raakte één iemand gewond en zijn 3 vrouwen aangehouden. Een medewerker die de boel wilde sussen, die is in de arm gebeten.

De gemeente, politie en douane controleerden op 23 september twee winkels aan de Broersvest. Bij één zaak is niets aangetroffen. Bij de andere zaak, de tabakshop, werden onder andere 201 vapes in beslag genomen. De eigenaar wordt door de douane uitgenodigd voor verhoor. Nog meer dierennieuws. Omwonenden van Park Het Nieuwe Land trokken al eerder aan de bel over de groeiende groep overlastgevende ganzen in het park al daar. Nu heeft de gemeente besloten om een groot deel van de ganzen te vangen en uit het park tussen de Balbuspolder en snelweg A4 te verwijderen. De ganzen gaan naar een betere plek, een echt ganzenparadijs. Ja, voor meer info lees je het artikel van Siebe van der Ende op de website van 2 uiteraard. Maar vrijdag 2 oktober. Een rijstrook van de E-buis van de Benelux-tunnel, Hoogvliet richting de Keteltunnel, is vrijdagmiddag afgesloten geweest vanwege een ongeval net uit de tunnel. Een auto en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing en een ambulance die kwam te plaatsen om de bestuurder van de auto na te kijken. Tot slot, zaterdag 3 oktober. Op de Schaaflandseweg in Schiedam is zaterdagmiddag een ambulance in botsing gekomen met een personenauto. De ambulance was met spoed onderweg naar een melding en reed met optische en geluidssignalen. Op de kruising met de Van Harelaan verleende een automobilist geen voorrang aan de auto, tenminste aan de ambulance, waarna beide voertuigen met elkaar in botsing kwamen. Ja, dat is toch wel weer een beetje een smetje in dit geval. Goed, altijd op blijven letten in het verkeer. En ambulances, politieauto's en brandweers met optische en geluidssignalen, die hebben altijd een voorrang uiteraard. Zaterdagavond om streeks 9:10 is op het Veerplein in Vlaardingen de Albert Heijn supermarkt overvallen. Volgens de eerste berichten zou de dader gebruik hebben gemaakt van een mes. Hij is uiteindelijk gevlucht zonder buit en niemand die raakte gewond. Tot slot, bewoners in de Goorze werden zaterdagavond omstreeks 10:50 opgeschrikt door een harde knal. Op een pleintje aan de Vissenstraat bleek een prullenbak opgeblazen te zijn. De prullenbak die knalde uit elkaar en stukken ervan vlogen alle kanten op. Tot zover het nieuwsoverzicht, de week van 2. Het laatste nieuws, dat vind je uiteraard terug op de website van 2. En het laatste bericht die we hebben gepubliceerd. Na vooruitgang toch weer stilstand bij nieuwbouwplannen voor Puist van de buurt. En dan hebben we een scooterrijder die raakt gewond bij een aanrijding op de Westlandse weg. Verder bij muziek en dan kom ik uit bij de nieuwe van Louis Fonsi. Samen met, dan moet ik heel even spieken hoor, want... Dolphin La Melodia. Ja, dit is Mi Des... Pido. Ja. Mi despido. Die letters zijn best wel klein vanaf deze kant. Ja. Moet ik wel...

Roots Syndicate met Mockingbird Hill op 2. Je luistert naar het Zondagavondcafé. Zondagavondcafé van zondag 4 oktober 2026. Aflevering 120. Het is 4 oktober, Werelddierendag. Ik ben heel erg benieuwd of dat jij jouw huisdier in het zonnetje hebt gezet. Of dat je heel lang met je paard hebt geknuffeld. Misschien wel een extra rondje bent geweest lopen met de hond. Of misschien wel met je konijn. Ja, die kan je ook aan een tuigje uitlaten. Dat weet ik uit ervaring. Althans, ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb het wel gezien. Ja, dan sta je een beetje raar op te kijken als je in één keer een konijn ziet huppelen. Ja, ik weet niet hoe jij daarin staat. Ja, je mag het in ieder geval laten weten. Dat kan via de posts onder de Facebook en Instagram pagina. Maar dat kan natuurlijk ook live in onze huidige radio-uitzending. 010 426 1212. 010 426 1212. Dat is het telefoonnummer wat tot de klok van 10 uur sowieso voor jou open staat. Werelddierendag. Wij hebben twee goudvissen thuis, althans goudvissen. De een die is een beetje oranje met wit. De andere die heeft zo'n sluierstaart. Die heeft van die hele bolle ogen. Ja, alsof hij op zijn ogen is geslagen. Ja, een beetje zielig wat dat betreft. Er wordt ook thuis wel eens gezegd zo van dat hij een beetje op mij lijkt. Ja, dat is niet heel erg lief natuurlijk. Hè? Nee, precies dat. Ik heb niet zo van die uitpuilende ogen wat dat betreft. Nee. Dat kan je ook weer zien. Moet je heel even surfen naar www.ditis2.nl. Ik zal even zoomen voor de kijkers thuis. Ik heb geen bolle oog. Nee, klopt. Ik heb wel extra hulpmiddelen, anders zie ik het niet zo goed. Dat dus. Nee. Je kan natuurlijk niet met zo'n vis gaan lopen knuffelen. Nee, dat is een beetje raar natuurlijk, hè? Maar dat kan wel met een kat. Dat kan met een hamster. Dat kan met reptielen misschien. Met een slang. Of heb je je vogel uitgelaten? Ja, dat kan natuurlijk ook. Je papegaai, die kan je mee op je schouder nemen. Altijd gezellig. Eventjes shoppen in de winkel. Hopen dat hij niet wegvliegt natuurlijk. Nee, je mag hem laten weten. 010 426 1212. 010 426 1212. Ook de muziek die heeft een klein linkje richting de dieren. Werelddierendag. Wat dacht je van deze? We gaan naar Nationaal Product. En dan kom ik uit bij Henkie.

ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja, lief klein.

0: Neus.
1: Ja. Zo mensen, we gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja.

Boy George, oftewel de Culture Club Karma Chameleon. 7 minuten over de klok van 8:30. Nog eventjes geduld en dan ga ik naar meneer Richard Hendricks toe. Althans, ik ga hem eventjes inbellen. Hoogstwaarschijnlijk zit hij ook al voor de buis voor het Nederlands elftal. Dat wel. Ik ben heel erg benieuwd wat dat ook gaat worden natuurlijk. Maar ja, op Werelddierendag kan Richard Hendricks natuurlijk niet ontbreken. De Schiedamse Freek Vonk in dit geval. Met hem gaan we weer eventjes kijken wat er allemaal is gebeurd in de wonderenwereld van de dieren. En ja, misschien kunnen we ook wel heel eventjes kijken wat er allemaal gaande is binnen Schiedam. Want ja, na een wandeling binnen Schiedam bij de Plantage. En ik heb net ook ergens een bericht voorbij zien komen in Schiedam-Noord. Zijn er honden overleden? Waar zou dat aan kunnen liggen? We gaan het zo meteen gewoon eventjes vragen aan Richard. Misschien dat hij weet hoe of wat. Dus dat. Goed. De muziek die heeft enigszins te maken met dieren wat vanavond voorbij komt. Behalve deze, want dit is weer een plaat die recent uit is gebracht. We gaan luisteren naar Mr. Know-it-all. En dat kunnen we dus zo meteen ook zeggen van Richard Hendricks in dit geval. We gaan luisteren naar Teddy Swims op 2 in het Zondagavondcafé.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. En ja, iemand die alles van dieren weet, dat is Richard Hendricks. Richard, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En ja, welkom uiteraard weer in de show wat dat betreft. Ja, laten we gelijk beginnen. Zondag 4 oktober 2026, Werelddierendag.
1: Ja, klopt, ja. Ja. Dat zijn natuurlijk altijd mooie dagen. En ja, zeker speciaal voor de dieren.
0: Ja, speciaal voor de dieren. Maar dan wil ik toch wel gelijk een dingetje belichten wat minder fijn is. En zeker in een stad als Schiedam, zeg maar. Het heeft zelfs het landelijke nieuws gehaald bij de NOS. Ja, er zijn in de afgelopen week enkele honden overleden. Nadat zij een wandeling hebben gemaakt in de plantage in Schiedam. En ik heb een recent gevalletje gelezen via de social media. In Schiedam-Noord is er ook een hond overleden.
1: Die heb ik nog niet gelezen, maar die in de plantage heb ik er wel inderdaad ook meerdere dingen van gelezen. Het is zo dat afgelopen vrijdag is daar ook gegraven met graafmachines om wat grond te verwijderen. Omdat ze toch wel in Schiedam daarvan geschrokken zijn.
0: Ja.
1: En dat zijn dan de grond met name bij de rozenperken. Nou, die wordt opgeslagen in de containers en ze gaan daar onderzoek naar doen of dat inderdaad daar aan ligt. Maar het is natuurlijk wel een raar verhaal op dit moment. Omdat ook in eerste instantie wordt er geroepen giftige paddenstoelen.
0: Ja, maar
1: er zijn
0: dan
1: allerlei experts ook in talkshows geweest. Die hebben
0: precies
1: gezegd, ja, dat kan niet. Dus ja, wat het dan wel is, ze denken nu aan rattengif. Tenminste, dat was ook een expert die ik hoorde.
0: Ja, maar rattengif, werkt dat dan ook bij honden, zeg maar?
1: Ja. Kijk, het is zo, Hans, met rattengif. En dat weet ik omdat ik in Diergaarde Blijdorp heb gewerkt. Diergaarde Blijdorp deed altijd de ratten vergiftigen. Dat mag niet meer. En zo was het dus. Waarom het dus ook niet meer mocht, is als er een rat met rattengif in het ijsbeerverblijf belandt en die ijsbeer vreet die rat op, is die ijsbeer er geweest.
0: Ja.
1: Dus daarom mag je nu niet meer ook die ratten met gif bestrijden. Omdat ja, alles wat, zeg maar, dan zo'n rat pakt, is er gewoon geweest.
0: Ja, precies dat.
1: Dus het is gewoon echt teringspul. En ja, als het inderdaad rattengif is wat je gehoord hebt in die talkshows, ja, dan doe je toch wel een dingetje, denk ik.
0: Ja, dan heb je inderdaad een kleine uitdaging in dat geval. En waar zou dat rattengif dan bewust daar zijn neergelegd? Of is dat een bijkomstigheid?
1: Ja, dat zou allebei kunnen. Moet heel eerlijk zeggen, ik zou het niet uitsluiten. We hebben natuurlijk in het verleden ook al mensen gezien die bewust katten aanpakken die daar lopen. Het kan zomaar ook iemand zijn die een pesthekel heeft aan honden, je weet het niet.
0: Ja,
1: het is toch gevaarlijk om daarop te speculeren.
0: Gebakken spons, dat wil je nog wel eens horen. Maar rattengif, ja, dat is toch wel weer een dingetje, zeg maar.
1: Ja, maar ja, goed, als jij het in huis hebt. Ik bedoel, ja, en jij hebt een pesthekel aan honden. Het zou kunnen, maar ik denk dat we weten nog te weinig om daarover goed echt te speculeren. Laten we eerst afwachten of inderdaad die grond is wat ze nu hebben weggegraven, of daar wat in zit. En anders moet je verder kijken.
0: Ja, nou, wordt vervolgd in dit geval.
1: Zeker.
0: En door.
1: Ja, volgende.
0: Ja, volgende.
1: Wat heb je nog meer?
0: Roep maar wat.
1: Roep maar wat. Breng mij eens op de hoogte van dat gewoon Schiedam-Noord.
0: Moet ik heel even gaan kijken, want moet ik heel even mijn Facebook-pagina openen en dan wel de goede, zeg maar. Momentje.
1: Ja, is goed.
0: Die zag ik vandaag voorbij komen. Ja, in Schiedam-Noord is er een hond overleden en een hond ziek geworden na iets giftigs gegeten te hebben. De symptomen die zo'n hond dan krijgt, braken uren na het vermoedelijke eten, angstig en verward gedrag, dingen lijken te zien die er niet zijn, veel kwijlen, nauwelijks eten en drinken, later ernstig braken met bloed, uiteindelijk acuut leverfalen. Wacht bij dergelijke klachten niet af. Neem direct contact op met een dierenarts en vertel dat je hond mogelijk een paddenstoel heeft gegeten. Ja, er wordt hier dan weer een paddenstoel gezegd. Kijk tijdens het wandelen extra goed uit. De omgeving waar ze hebben gelopen, dat is het Beatrixpark in Schiedam, de Harreweg, de weilanden achter het Bachplein en rond het Bachplein. En het hondje, dat was een 11-jarig, tenminste een 11 maanden oude hond.
1: Ja. Ja, dat snap ik wel, ja.
0: Ja. Maar je wordt er dan ook weer gewezen naar paddenstoelen. En als je dan weer gaat kijken naar de symptomen die er worden genoemd, dan lijkt het wel een paddo, maar...
1: Ja.
0: Maar goed, minder prettig is het natuurlijk, want je tast nog steeds in het duister in dit geval.
1: Nou, dat is zeker zo. Alleen, ja, je ziet het wel steeds vaker. Ik had het net al over de katten, maar je ziet het bijvoorbeeld ook in het buitenland. En dan ja, bedoel ik wel echt speciale gevallen. Zo heb je bijvoorbeeld Kenia en Tanzania heb je het Ngorongoro gebied. Dat is heel erg beschermd door UNICEF, noem het maar op, VN, UNESCO. Want daar leeft van alles wat bedreigd is. Daar leeft een aparte levenssoort, de Ngorongoro-leeuw. Ze komt alleen in die kraten voor, is een beetje witachtig. Ben je wel eens in Ouwehands Dierenpark geweest?
0: Volgens mij wel.
1: Daar zitten witte leeuwen. Dat is daar een beetje mee te vergelijken.
0: Oké, ja.
1: Nou, in die Ngorongoro-kraterpark... daar zijn ook al 10 leeuwen vergiftigd. En dat gebeurt gewoon bewust. Mensen strooien daar bewust met pesticiden om die leeuwen te vergiftigen. En dat is wat ik net probeerde te zeggen. Je ziet het steeds vaker. Mensen hebben toch ergens een pesthekel aan of willen... Ja, minder toeristen of wat het dan ook is. En dan gaan ze gewoon dieren lopen vergiftigen. En dat is natuurlijk een ontzettende, angstige gedachte.
0: Ja, dat is toch een hele angstige gedachte inderdaad, ja. Want je bent als dier je leven dus niet zeker.
1: Nee, omdat eigenlijk... mensen zijn die eigenlijk een hekel aan jou hebben... of jou weg willen hebben, of wat dan ook.
0: Ja.
1: En ja, of een hekel hebben aan het toerisme wat jij brengt... Hè, in het geval van die leven. En die dan, ja, dat soort dingen gaan lopen doen. En dan, ja, ik heb daar moeite mee.
0: Ja, het is ook niet heel erg grappig inderdaad. Al die dingen en al die nieuwsberichten. Maar goed, ja... Wat betreft Schiedam en de honden, dan moeten we gewoon heel eventjes afwachten wat ze gaan publiceren en waar ze uiteindelijk mee uitkomen, zeg maar.
1: Ja, ik ben ontzettend benieuwd. Ik ben echt ontzettend benieuwd. Want ja, weet je, je moet gewoon echt... Daar kan niet anders dan dat er een keer wat uitkomt. En net wat jij ook al zei, er is ook al een aantal keren met gebakken spons gewerkt bij verschillende gemeentes en dat soort dingen. Ja, daar moet hier ook gewoon een oorzaak voor zijn. Want anders, ja... En het is natuurlijk verschrikkelijk voor al die baasjes die hun hond kwijt zijn. Laten we daar alsjeblieft niet
0: tuurlijk.
1: Over denken.
0: Tuurlijk.
1: Een hond is een deel van je familie.
0: Ja.
1: En ja, ik ken mensen daar heel erg kinderachtig over doen. En ik weet dat die mensen er zijn. Maar dat is echt zo. Een hond, kat, is een onderdeel van je familie.
0: Ja. Eigenlijk wel.
1: Met vissen of andere aparte beesten heb je niet echt een band. Maar een hond hoort bij je gezin, zelfs met een kat. Dus als je dat kwijtraakt op zo'n wandeling... en ja, bewust omdat iemand dat loopt te vergiftigen... of wat dan ook, op welke oorzaak dat dan ook is... dan is het natuurlijk vreselijk voor die mensen.
0: Ja.
1: Dan krijg je dat beestje nooit meer terug.
0: Eerder in dit programma zei ik het al. Ik heb zelf 2 vissen. En die zwemmen gewoon in het aquarium rond, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ja, die kan ik er moeilijk eventjes uithalen. Om heel even mee te knuffelen en dat soort dingen. Dus ja, dat vinden ze niet zo heel erg leuk.
1: Nee, die houden uit het al. Dat is allemaal niks.
0: Nee, precies. Maar heel eventjes. Komt er een goudvis die komt bij de dokter. Zegt de dokter. Ah, ik zie het al. Uit de kom.
1: Ja, dat heb ik ook nog wel gehoord. Je kent Artjes.
0: Ja.
1: Dan heb je tijgerverblijf.
0: Ja.
1: Dan loopt de tijger die loopt rond. En die zegt... Rauw. Andere tijger loopt naar hem toe. Die zegt, waarom doe je dat nou? Dat wilde ik net zeggen.
0: Juist, oké, goed. Zullen we doorgaan? Zullen we doorgaan?
1: Ja, laten we dat doen.
0: Ja.
1: Oh, trouwens, ik heb nu het Nederlands zelf aanstaan, staat nog 0-0.
0: Ja, nee, oké. Okay. Dat is een bijkomstigheid. Gisteren, zaterdag 3 oktober, was het de nationale trekvogeltelling weer.
1: Ja, ja, ja.
0: De jaarlijkse telling.
1: Ja, natuurlijk. Hè. Ja,
0: ja. Ja. In Nederland zijn zaterdag ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Dat meldt Vogelbescherming Nederland. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch, die dit jaar voor de 31ste keer werd georganiseerd door de Vogelbescherming Nederland. En er werden enkele opvallende en zeldzame trekvogels waargenomen.
1: Oké.
0: Ja. Bijzondere waarnemingen volgens de Vogelbescherming Nederland waren de zeldzame notenkraker in Twente.
1: Ja, de notenkraker, ja.
0: En een koningszijder voor de kust bij Schiermonnikoog.
1: Oké.
0: Ja.
1: En die notenkraker, dat is natuurlijk wel bijzonder inderdaad. En ja, je hebt wat jij net zei, je hebt elk jaar weer die telling. En ik weet nog dat een aantal jaar geleden, toen woonde ik zelf in Vlaardingen. Toen was ook die telling gedaan. En toen bleek er dus in een van die tuinen in Vlaardingen bleek een roze spreeuw te zitten.
0: Een roze spreeuw?
1: Serieus waar. Ik heb nog nooit dat soort taferelen gezien. Je zag gewoon 20 tot 25 van die vogelaars elk uur daar staan. Met allerlei telelensen om die roze spreeuw te fotograferen. Ik heb me de tering gelachen.
0: Ik wil niet vervelend doen, maar volgens mij hebben we dit vorig jaar ook al verteld.
1: Oh, dat kan wel. Dat is een mooi verhaal, maar dat niet aan. Ja. Ik wou toen dat ik het gefilmd had.
0: Ja, precies dat. Ja, in ieder geval als bewoner heb je goede inkomsten als je dat slim aanpakt, zeg maar.
1: Ja, kijk, weet je, het is gewoon echt voor die mensen echt een enorme hobby. Om een ander verhaal eruit te gooien. We waren op Texel. En dan zag je ook 50 van die vogelaars die echt achter een zeldzaam vogeltje aanzitten. Ja, het gebeurt gewoon. En ja, mensen vinden het helemaal geweldig om zo'n zeldzame vogel te zien. Ik kan me voorstellen, ik vind vogels zelf ook leuk.
0: Ja.
1: Ja. Ik heb ze toen wel bewust de verkeerde kant op gestuurd, omdat ik geen zin had dat ze bij mijn tent stonden.
0: En verder zijn er onder meer een zwarte rotgans.
1: Ja.
0: Een Noordse pijlstormvogel en een aantal roodkeelpiepers en Siberische boompiepers gezien. Ook werden er parelduikers, een zwarte ibis, een kuifaalscholver en een grote burgemeester waargenomen.
1: Ja, dat zijn ook heel mooie vogels inderdaad, die grote burgemeester en die pijlstormvogel. En eigenlijk zijn dat vogels die je hier in Nederland niet zo heel veel ziet, omdat dat zijn echte zeevogels. En heel af en toe zit er een keer eentje in de opvang bij dat centrum op Texel, hoe heet dat ook weer? Ik ben even de naam kwijt. Daar zitten al die zeehonden, maar daar komen dus ook af en toe van die Noordzeevogels. Ja, en zo'n grote burgemeester is echt een schitterende soort meeuw. Wij kennen eigenlijk alleen de zilvermeeuw en de kokmeeuw. Maar de grote burgemeester is wat dat betreft een grote mooie soort meeuw. Ja, en zeker die Noorse pijlstormvogels, ook een echte... Ja, zeevogel van de kliffen, zeg maar.
0: Oh, dan hebben we het niet over Harold Bergman of die van Vlaardingen Zeefhuizen. Dat niet.
1: Nee.
0: Oké, ben ik daar.
1: Ja, nou ja, dat kan ook, hè, Hans. Ik bedoel, het gebeurt niet vaak, maar we hebben het wel eens over serieuze dingen.
0: Serieus? Nee. Laat me niet lachen.
1: Jawel, ik ben heel serieus.
0: Ik ga naar huis.
1: Ik ben bloedserieus. Ja, goed. Maar waar was ik nou mee bezig? Want jij zit me weer te onderbreken. En,
0: de grote burgemeester.
1: Ja, dat is gewoon een prachtvogel. En dat is gewoon zonde dat je die in Nederland echt zo weinig ziet. En dat je hier voornamelijk met die kok mee en die zilver mee weer te maken hebt. Ja, goed. Overigens wil ik daar nog even op inhaken dat... En dat heb ik van iemand waarmee ik pas geleden op een reis zat. We hebben natuurlijk in Rotterdam een enorm probleem met meeuwen, met Binnenwegplein. En ik geloof ook in Schiedam heb je er wel aardig wat zitten. En natuurlijk ook op Den Haag. En ik heb begrepen van iemand die echt in die wereld zit, dat de valkeniers hebben gezegd... Wij gaan daar niks meer aan doen, want we kunnen het niet aan. Je moet meerdere vogels daarvoor hebben. En dat schijnt echt een heel kostbaar plaatje te zijn.
0: Nou ja, die meeuwen, dat is toch echt wel een probleem, hoor. Want sowieso, tijdens het broedseizoen... Dan zitten die vrouwtjes die zitten op hun nest... en die mannetjes die gaan erop uit om eten te halen.
1: Ja, maar nou, Hans, serieus.
0: Echt waar, je moet uitkijken, hè? Je moet uitkijken.
1: Ik heb echt letterlijk gezien op Scheveningen... en ik heb het ook op Binnenwegplein gezien... dat ze gewoon letterlijk landen in je zakje patat... of in je bakkie met kibbeling. Nou, dat is
0: bizar. Maar Richard, buiten dat... als jij te dicht bij zo'n nest zou komen, zeg maar... wat een bedreiging kan worden voor een meeuw... Ja? Ja. Je wordt gewoon aangevlogen, hè?
1: Ja, nee, absoluut, absoluut. Tjonge, jongen.
0: Ja.
1: Sorry, zal ik even kijken.
0: Dat dus.
1: Nee, maar dat is zeker waar. En daar moet je absoluut voor uitkijken. En dat is natuurlijk doodeng als je dat meemaakt. Maar ja, ik heb dus begrepen van iemand die echt in die wereld zit qua valkeniers... dat die valkeniers hebben gezegd... Of jullie geven ons veel meer geld, want we moeten met grotere vogels gaan werken. En dan praten we echt over arenden of iets in die geest. Anders is dit niet meer te doen.
0: Ja, precies dat.
1: Dus dat is toch ook wel dat je denkt van, nou, dat is ook niet echt heel erg prettig.
0: Nee, dat is inderdaad zo'n dingetje zo van, hoe gaan we die meeuwen aanpakken?
1: Ja, nou, ik denk het niet.
0: Nee, precies.
1: Ik denk niet dat het mogelijk is, maar we gaan het zien.
0: Nou, Werelddierendag. Het is niet de enige dag die in het teken staat van de dieren uiteraard. Bij ons staat iedere zondag eigenlijk in het teken van de dieren. Omstreeks de klok van 9:15. Dan is er iedere week een dierenpraat met Richard Hendricks en mijn persoontje. Mits we verhinderd zijn in dit geval.
1: Zeker.
0: Jij gaat weer wat nieuws doen op podcasten.
1: Ja, dat is de bedoeling, daar ben ik mee bezig inderdaad. Ik wil de Zoeradar was leuk. Alleen de Zoeradar was echt dagelijks en dat putte mij gewoon veel te veel uit. En wat ik wil gaan doen is gewoon een programma 2 keer in de week op maandag en vrijdag. Met verhalen uit de dierentuin, met nieuwtjes uit de dierentuin en eigenlijk van alles en nog wat over de dierentuin.
0: Ja, precies. Want daar ligt toch jouw hart natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Ja. En bijkomstigheid is dierenpraat in dit programma.
1: Nou ja, dat hoort er gewoon bij. Ja. Weet je, ik ga daar ook misschien wel in de podcast ook een ding aan wijden. Ja, je weet het niet.
0: Ja, precies.
1: Ik ben nog bezig met het format helemaal voor elkaar te maken.
0: Kijk. Dan ben ik toch wel heel erg benieuwd. Hou in ieder geval de socials in de gaten van Richard Hendricks en Richard, tenminste, Rich Media in dit geval.
1: Ja, Rich Media.
0: Ja. Volgende week dan zijn we natuurlijk weer aanwezig voor een nieuwe dierenpraat in dit radioprogramma. En ik ga sowieso nog heel eventjes kijken of dat we die laatste 30 seconden nog vol kunnen krijgen. Het Nederlands elftal speelt de vierde wedstrijd op rij in deze interlandperiode onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Hoe vind jij het op dit moment gaan met het Nederlands elftal?
1: Nou, ik denk wel dat Nederland zelf al een behoorlijke en pech heeft, zeg maar. Als ik kijk tegen die Grieken bijvoorbeeld. Je staat 2-0 achter, maar je moet hem in mijn ogen. Moet je hem
0: 5 seconden.
1: Oh, nou, dat gaan we niet halen.
0: Nee.
2: Je luistert naar 2.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Zondagavondcafé.
2: Hans Blazer.

Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit smoeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. En nou gaat ze rond bij de buurvrouw en ze vraagt...

Zeg, heb jij Henkie gezien? Ja, ik niet. Nee. Misschien zit hij wel in je buidel. Ja, je hoorde Kangaroo-eiland van The Wannabes op 2... aan het begin van dit tweede uur van het Zondagavondcafé. Zondagavond 4 oktober 2026, Werelddierendag. Het eerste deel van het programma zit erop. En dat eindigden we met de Schiedamse Freek Vonk. Oftewel Richard Hendricks. Met hem hadden we een dierenpraat behandeld. Hebben we gekeken naar de situatie hier binnen Schiedam. Met de honden die vergiftigd zijn of iets giftigs hebben gegeten. Of dat het paddenstoelen zijn of rattengif, dat moet onderzoek uitwijzen uiteraard. Er is grond afgegraven en dat is in containers gegaan om toch wel onderzoek daarin te doen. In de tweede uur dan hebben we uiteraard aandacht voor sport. Zowel lokaal als nationaal. Als ik naar het scherm aan mijn rechterkant kijk... zie ik dat Nederland tegen Servië nog altijd 0-0 staat. Er is een gele kaart gevallen. Moet ik heel eventjes kijken voor wie die gele kaart was. Momentje hoor. Voor Gudelje aan de kant van Servië in dit geval. Scheidsrechter van dienst is de Litouwse Rumsas. Ja, 0-0 dus nog altijd de stand in Eindhoven bij Nederland tegen Servië. Uiteraard hebben we zometeen rond de klok van kwart voor tien, hebben we nog een guilty pleasure. En dat zal allemaal in het teken staan van dieren. Van Werelddierendag. Ja, precies dat. De volgende die heeft ook met dieren te maken. Een strijntje van Kinderen voor Kinderen. Kom ik uit bij deze plaat. Haaialarm.

Hi Alarm. Kinderen voor kinderen op deze zondag 4 oktober 2026. Werelddierendag in Schiedam. En eigenlijk over de hele wereld. Hoe heb jij je dieren in het zonnetje gezet? Of extra aandacht gegeven? Heb je lopen knuffelen? Of ben je een heerlijke lange wandeling gaan doen met de hond? Of met misschien wel je konijn? Of gewoon eventjes met het paard gaan lopen op het strand bijvoorbeeld? Je mag laten weten 010-426-1212. 010-426-1212. In dit programma zijn we aangekomen bij het kopje sport. En dat doen we beginnen met het lokale gedeelte.

En dan beginnen we bij het voetbal, de derde divisie B, waarin Zwaluwe actief is. Zwaluwe heeft zaterdag in de derde divisie de derde overwinning op rij geboekt. Aan de Zwaluwelaan werd angstgainer Achillesveen nipt met 1-0 geklopt. Ja, ook 1-0 is een overwinning in dit geval. In het eerste bedrijf was het duel veelal in balans en kregen beide teams mogelijkheden. Tot scoren kwamen zij dus niet. Vlak na rust sloeg de gastheer wel toe. 1-0. Daarna bleven de ploegen de aanval zoeken, maar het bleef bij dat ene doelpunt. Na de zegens op FC Lisse en VV Noordwijk boekte Zwaluwe de derde overwinning op rij. Hierdoor staat de formatie van trainer Marco Jalink op plek 7 met 13 punten uit 8 wedstrijden. Ah, Servië die krijgt een corner in dit geval, heb ik het idee. Nog altijd 0-0 al daar. Op zaterdag 10 oktober dan speelt Zwaluwe een uitwedstrijd tegen voormalig profclub RBC in Roosendaal. Aanvang van deze wedstrijd, ja, het is best wel laat. 6 uur. Zakken we af naar de tweede klasse. De tweede klasse D, waarin 3 Vlaardingse clubs actief zijn. Na 2 keer een gelijkspel in de eerste 2 wedstrijden was er CWO veel aangelegen om thuis tegen Antibabari op zoek te gaan naar de eerste 3 punter van dit seizoen. In de eerste helft leek de thuisploeg hier naar onderweg, maar in de tweede helft werd de wedstrijd compleet weggegeven. Het duel eindigde in 1-4. En VFC pakte op bezoek bij de jonge Spartaan de tweede overwinning dit seizoen. In Middelharnis werd het 0-2 voor de Vlaardingers. En Sion wist ook in de derde wedstrijd van dit seizoen geen punten bij te schrijven. En ging met 2-0 onderuit in en tegen Hellevoetsluis. In de stand zien we VFC op plaats 6 staan met 6 punten uit 3 wedstrijden. CWO staat op plaats 11 met 2 punten uit 3 wedstrijden. En Sion staat onder de zogenoemde streep op plaats 13 met 0 punten uit 3 wedstrijden. Zaterdag 10 oktober, dan ziet het programma er als volgt uit in de derde tweede klasse D. Sorry. Sion ontvangt op eigen veld MVV 27 uit Maasland. Aanvang 2:30. CBO gaat op bezoek bij het nog altijd puntloze Sparta AV. Oftewel de amateurtak van Sparta. Aanvang van deze wedstrijd is 2:30. En VFC neemt het in een thuiswedstrijd op tegen AVC 10 uit Hoek van Holland. Aanvang 5:00. Dan gaan we naar de derde klasse C, om wel te verstaan. 3 Schiedamse clubs, waarvan er 1 de thuiswedstrijden speelt. Delft in dit geval. Excelsior 20 en Lira wilden maar al te graag een 3-punter neerzetten. Beide ploegen kregen zeker kansen, maar Excelsior 20 miste een koele afmaker van de kansen. Lira daarentegen wist vlak voor en gelijk na rust te scoren en ging met een 0-2 zege op zak terug naar de Lier. En na een verplicht vrij weekend vanwege een beslissing van de KNVB stond voor HBSS de tweede competitiewedstrijd op het programma tegen KMD. HBSS trad aan met verschillende spelers op andere posities. Sommige wijzigingen waren noodgedwongen, andere waren tactische keuzes. Mede omdat HBSS KMD vorige week tegen Schipluiden had zien spelen. Dit leverde een 1-1 gelijkspel op en dus de eerste punten voor HBSS in dit geval. Ketel Spaarland die kwam dit weekend niet in actie. Het programma voor zaterdag 10 oktober. Excelsior 20... Laten we eerst de stand even doen. In de stand vinden we dus Excelsior 20 op plaats 8 terug met 3 punten uit 3 wedstrijden. Ketel Spaarland kwam niet in actie en staat met 1 punt op plaats 11 met 1 wedstrijd gespeeld. Ja. En HBSS staat op plaats 12 met 1 punt uit 2 wedstrijden. Dus dat ligt allemaal dicht bij elkaar in dit geval. Gaan we toch naar het programma van 10 oktober. Excelsior 20 speelt een uitwedstrijd in Den Haag en treft daar de nummer 2 in de competitie, BMT.
Keter Spaland ontvangt het Maassluisse VDL. En HBSS reist af naar Maasdijk en speelt daar tegen de lokale voetbalvereniging Maasdijk. Aanvang van alle drie de wedstrijden, 2:30. Een vrije trap voor het Nederlands elftal. En die valt erin. Is het aanvoerder Virgil van Dijk in zijn 100ste interland die die bal nog aanraakte? Of was het de nemer van de vrije trap, Teun Koopmeiners zelf? Dat moeten we wel eventjes uitwijzen. Er wordt natuurlijk nog naar gekeken.

Volgens mij werd die bal niet aangeraakt door Virgil van Dijk in zijn 100ste interland. Was het Ten Koopmeiners die rechtstreeks de bal in het doel schoot? Dan krijg je weer zo'n VAR momentje natuurlijk. Gaan we even verder met de vierde klasse A, PPC. PPC nam het op tegen Ariston 80. Voor PPC, nog altijd puntloos, was de thuispartij tegen Ariston 80 er eentje met op meerdere gebieden een vervelende afloop. Niet alleen werd met 1-3 verloren, twee spelers kregen dubbel geel, dus rood. En vijf spelers een gele kaart. Door deze verliespartij staat PPC op plaats 13.

En het Nederlands elftal in dit geval. Ja, precies dat. Dan gaan we naar de vierde klasse E. Hermes DVS en Victoria 04 vinden we daarin terug. Beide ploegen hebben het goed gedaan, deze wedstrijden. Ook de derde wedstrijd in de vierde klasse E werd gewonnen door Victoria 04. In de uitwedstrijd tegen S-Gravendeel namen de Vlaardingers de volle buit mee terug. En het werd 0-2. Ook Hermes EVS won dit weekend en mocht 3 punten aan het totaal toevoegen. De Schiedammers versloegen SV Roon met 2-0. In de stand zien we dat Victoria 04 mede koploper is op plaats 2. Met 9 punten uit 3 wedstrijden. Koploper is in de vierde klasse E Rijnmond Hoogvliet Sport. Ook met 9 punten uit 3 wedstrijden. En Hermes DVS is van de hatelijke 0 af. En staat op de 10e plaats met 3 punten uit 3 wedstrijden. Hermes DVS gaat zaterdag 10 oktober op bezoek bij GHVV 13 in Geervliet. En Victoria 04 ontvangt op eigen veld Pernis. Aanvang van beide wedstrijden 14:30. Tot slot, 5e klasse D... waarin we 2 Vlaardingse clubs treffen en 1 Schiedamse ploeg. In de 5e klasse D heeft Delta Sport zaterdag uitgehaald tegen RVV Overschie. In Vlaardingen werd het maar liefst 7-0 voor de formatie van trainer Khalid El Khalifi en Jurgen Sat. Het vernieuwde en versterkte DVO 32 heeft zaterdag alweer de 3e zege op rij geboekt. In Rotterdam werden de Rotterdamse Leeuwen, oftewel DRL, met 0-3 verslagen door de formatie van trainer Peter de Graaf. En op bezoek bij SEP liep SVV in de eerste helft alleen maar achter de tegenstander aan. SEP liet SVV alle hoeken van het veld zien en stond bij rust met 4-0 voor. Na rust trokken de Schiedammers bewust een muur op om schade te beperken. De eindstand viel met 4-1 alleszins mee. Volgende week beginnen we met winnen, hield SVV-trainer Ramon Bronckhorst er de moed in. Ik heb me een week vergist. Inmiddels staat het 1-1 in Eindhoven. Weliswaar gaat deze door? Nou, volgens mij wel. Ja, 1-1. Servië komt langzij bij het Nederlands elftal. Kopbal waar Verbrugge dus niet bij kon. 1-1 dus in het Philipsstadion. Gaan we naar de stand. In de stand in de 5e klasse D. Daar zien we DVO 32 op plaats 2 staan met 9 punten uit 3 wedstrijden. Delta Sport staat op plaats 4 met 6 punten uit 3 wedstrijden. En het Schiedamse SVV staat op de 13e plaats met 0 punten uit 3 wedstrijden. Het programma op 10 oktober ziet er als volgt uit. In Vlaardingen staat er een stadsderby op het programma. DVO 32 ontvangt op eigen terrein stadsgenoot Delta Sport. En SVV speelt op Sportpark Harga tegen de Eglantier Boys. Aanvang van beide wedstrijden 14:30. Dan gaan we naar het V-plus voetbal. Dat is voetbal voor mensen met beperking. En eigenlijk een beetje aangepast voetbal is dit. Dan gaan we naar de eerste klasse 3 najaarscompetitie. Excelsior 20, V-plus 1, die had geen wedstrijd. Na 2 wedstrijden staat Excelsior 20 V-plus 1 op plaats 4 met 3 punten. De tweede klasse 1 najaarscompetitie. Laakkwartier V1 plus 1. SVV V-plus 1 3-0. En Zwaluwe V-plus 1 kwam niet in actie. Zwaluwe V-plus 1 die vinden we terug op plaats 3 met 3 punten uit 2 wedstrijden. En SVV V-plus 1 vinden we terug op plaats 4 met 3 punten uit 3 wedstrijden. De tweede klasse 4 najaarscompetitie, waarin we 2 ploegen terugvinden uit deze regio. FC Oegstgeest V-plus 2 tegen Excelsior 20 V-plus 2 jongensmeiden. Die werd gestaakt wegens het niet hervatten van het uitteam. En VEP V-plus 1 tegen VFC V-plus 1. Dat werd 5-1 in het voordeel van VEP. VFC V-plus 1 die staat met 1 punt uit 2 wedstrijden op plaats 4. En toen ik de stand ging bekijken stond Excelsior 20 V-plus 2 jongensmeiden op allemaal nulletjes.

dat mee te maken heeft, dat durf ik niet te zeggen. En tot slot de derde klasse 2 najaar. Zwaluwe V plus 2. Sef V plus 2 tegen Zwaluwe V plus 2. Die was gestaakt wegens het niet hervatten van het uitteam. Zwaluwe V plus 2 die vinden we terug op plaats 2. Met 6 punten uit 2 wedstrijden. Dan hebben we nog hockey. Hockeycombinatie Schiedam. Dames en heren die speelden vandaag. Kijk ik heel eventjes in de apps. De hockeycombinatie dames die speelde een thuiswedstrijd, een uitwedstrijd tegen Wageningen. En die wedstrijd werd met 4-2 verloren. En de heren die speelden een thuiswedstrijd in Schiedam tegen USHC. En daar is wel een kanttekeningetje bij, want USHC wist de afgelopen 3 wedstrijden allemaal te winnen. En ze stonden momenteel op de 3e plek van de ranglijst met 9 punten. En ook deze wedstrijd die wist USHC te winnen met maar liefst 0-5 tegen hockeycombinatie Schiedam Heren in dit geval. Tot zover het lokale voetbal en de lokale sporten. Heb jij uitslagen die hieraan toegevoegd kunnen worden? Dan kan je altijd contact opnemen met onze redactie. Of via de Facebook- of Instagram-pagina van het Zondagavondcafé. In het kader van de sportuitslagen in dit geval. Goed, verder met muziek. En dan kom ik uit bij deze van L. Wilson. Dit is The Snake.

In het kader van Werelddierendag, Al Wilson. Je hoorde de Snake op 2 in het Zondagavondcafé van zondag 4 oktober 2026. Een hele goede avond en ja, we gaan eens eventjes kijken wat er allemaal is gebeurd op nationaal gebied van de sport.

Met een schuin oog kijk ik naar de 43e minuut van het Nederlands elftal tegen Servië in het Philipsstadion in Eindhoven. 1-1 al daar. Doelpunt van Nederland was van Teun Koopmeiners. En dan moet ik heel eventjes kijken wie er voor Servië heeft gescoord. Svetkovic in de 35e minuut. Dus heel lang heeft het Nederlands elftal niet voorgestaan. Gudelje en Pavlovic hebben geel gekregen van de Litouwse scheidsrechter Rumsas. Als we dan gaan kijken naar de rest van de uitslagen, dan kom ik uit bij de Eredivisie voor vrouwen. Speelronde 7 stond daar op het programma. FC Twente tegen FC Utrecht 2-0. De Graafschap AZ 3-0. Feyenoord tegen Ajax 1-4. PEC Zwolle tegen Sportclub Heerenveen 2-2. En ADO Den Haag tegen PSV, dat werd 0-3. Als we dan gaan kijken naar de stand na 7 wedstrijden, dan zien we op plaats 1 FC Twente staan met 21 punten. Plaats 2, Ajax Amsterdam. De dames hebben 18 punten. Op plaats 3, PSV Eindhoven. 13 punten. Op plaats 4, de dames van AZ. 12 punten. Op plaats 5, de Graafschap. 9 punten. Op plaats 6, Sportclub Heerenveen. 8 punten. Op plaats 7, PEC Zwolle. 7 punten. Op plaats 8, de dames van ADO Den Haag. 7 punten. Op plaats 9, de dames van Feyenoord. Ze hebben 6 punten. En op plaats 10, de dames van FC Utrecht. Na 7 gespeelde wedstrijden hebben zij 1 punt. Wedstrijden in speelronde nummer 8. Op zondag 18 oktober. Ajax tegen PSV. Om kwart over 12. Sorry. En de Graafschap tegen Feyenoord Rotterdam. En die wedstrijd begint om 16:45. De volgende wedstrijden in speelronde 8. Die staan op het programma voor zondag 25 oktober. Dan is het Sportclub Heerenveen tegen AZ om 12:15. PEC Zwolle tegen FC Twente om 16:45. En FC Utrecht tegen ADO Den Haag ook om 16:45. Dan gaan we naar de KKD-divisie. Vrijdag Helmond Sport tegen Heracles Almelo 2-2. Zaterdag Topos MVV Maastricht 4-1. Vitesse NAC Breda 2-2. RKC Waalwijk tegen FC Emmen 1-1. FC Den Bosch tegen FC Dordrecht 1-1. FC Eindhoven tegen De Graafschap 2-2. Almere City FC Volendam 1-0. Vandaag 1 wedstrijd gespeeld. Te weten VVV Venlo tegen Roda JC. En dat werd 2-0. Als we de stand erbij gaan pakken, dan zien we dat na 9 wedstrijden Heracles Almelo het lijstje nog steeds aanvoert. 22 punten. Op plaats 2 Almere City, 19 punten. Op plaats 3 VVV Venlo, 18 punten. Op plaats 4 FC Emmen, 16 punten. Op plaats 5 MVV Maastricht, 16 punten. Op plaats 6 Roda JC, 15 punten. Dan hebben we 3 ploegen met 14 punten. Op plaats 7 RKC Waalwijk. Op plaats 8 Vitesse. En op plaats 9 NAC Breda. Dan gaan we naar plaats 10. Dat is Jong AZ. Ze hebben 13 punten. Op plaats 11 FC Volendam. 12 punten. Op plaats 12 Jong PSV. 12 punten. Op plaats 13 FC Eindhoven. 11 punten. Op plaats 14 hebben we Helmond Sport met 9 punten. Op plaats 15 Topos, 9 punten. Dan hebben we een reeks met 8 punten. Op plaats 16 FC Den Bosch. Op plaats 17 Jong Ajax. Op plaats 18 FC Dordrecht. En op plaats 19 De Graafschap. En als hekkensluiter in de KKD-divisie op plaats 20... na 9 gespeelde wedstrijden, Jong FC Utrecht. En zij hebben 7 punten. Dan gaan we naar het programma van vrijdag 9 oktober 2026. Om 8 uur wordt er afgetrapt aan de Kromme Dijk FC Dordrecht FC Emmen. In Breda is het NAC Breda tegen MVV Maastricht. In Kerkrade Roda JC tegen Jong PSV. In Volendam is het FC Volendam en zij ontvangen de ploeg uit Arnhem, Vitesse. Dan gaan we naar Heracles Almelo en zij ontvangen RKC Waalwijk. In Doetinchem De Graafschap tegen Jong FC Utrecht. Topos neemt het op tegen Helmond Sport en Brabant zonder onsje. Jong Ajax neemt het op tegen VVV Venlo.
Jong AZ tegen FC Den Bosch. En Almere City tegen FC Eindhoven. En na de interlandperiode wordt er ook weer in de Vriendenloterij Eredivisie gespeeld. Het programma voor de eerstkomende ronde. Vrijdag 9 oktober om 8 uur is het PSV tegen Sportclub Heerenveen. Zaterdag 10 oktober Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam. In de Rotterdamse Kuip is het topper. De nummer 1 tegen de nummer 2 van de competitie. Om 6:15 wordt er afgetrapt bij Feyenoord Rotterdam tegen AZ. Om 8 uur is het Fortuna Sittard tegen FC Twente. En om 9 uur Ajax tegen NEC. Zondag 11 oktober om 12:15, FC Utrecht tegen Willem II. Dan hebben we om 2:30 twee wedstrijden. Telstar ADO Den Haag en PEC Zwolle Sportclub Heerenveen. Sportclub Cambuur. Ik ben een beetje in de war. Ja, Cambuur, Leeuwarden, Heerenveen. Ja. En dan hebben we Excelsior Rotterdam. Zij nemen het in Kralingen op tegen FC Groningen. En die wedstrijd begint om 4:45. Ja, het is middels rust in Eindhoven. 1-1. Nederland-Servië. Nou, ik ben benieuwd of dat er in de tweede helft nog gescoord gaat worden. Die wedstrijd begint om 9:45 weer de tweede helft. Dus ik kan niet de hele wedstrijd voor je blijven volgen. Als laatste. De eerste seizoenszege van Max Verstappen. Want Max Verstappen is winnaar geworden van de Grand Prix van Bahrein. Die werd in april vanwege de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran afgelast. En is nu dus ingehaald op het circuit van Sepang bij Kuala Lumpur. Regen en een opwarmronde waarin diverse auto's haperden door softwareproblemen zorgde voor ruim 1,5 uur oponthoud. Bij de start gokten onder andere Hamilton, Leclerc en Norris op slicks. De meesten hadden wijselijk de inters ondergelegd. Verstappen vond amper grip bij de start en zag de Mercedes van Antonelli en Russell langs flitsen. Ja, dat is een beetje raar. Tuurlijk. In ronde 6 had hij Russell te pakken. En toen Bottas in ronde 9 het grind ingleed, doken de coureurs op de intermediates snel de pits in. Verstappen, nu op de zachte band, nam Antonelli mediums kort na de herstart te grazen. Ook Russell ging de WK-leider voorbij. Die heroverde na 21 ronden op 0,04 van Verstappen de tweede plaats. De tweede serie stops, ronde 33 en 34, leverden geen wijzigingen op. Even werd het nog spannend toen Albon een kapotte Williams in de berm parkeerde. Maar ook een derde stop en de safety car konden Verstappen niet van zijn eerste succes sinds eind 2025 in Abu Dhabi afhouden. Russell viel stil achter de safety car, waardoor Hadjar oprukte naar plek 3. Antonelli kon na de herstart Verstappen niet meer bedreigen. Hamilton duwde in de slotfase Hadjar nog net van het podium. Als we gaan kijken naar de eindstand van de Grand Prix in Bahrein, Sepang. Dan zien we dat Max Verstappen op de eerste plaats eindigde dus. Op 2 Kimi Antonelli. Op 3 Lewis Hamilton. Op 4 Charles Leclerc. Op 5 Isaac Hadjar. Op 6 Oscar Piastri. Op 7 Liam Lawson. Op 8 Fernando Alonso. Op 9 Lando Norris. Op 10 Arvid Lindblad. Op 11 Nico Hülkenberg. Op 12, Lance Stroll. Dan gaan we naar 13, Franco Colapinto. 14, Oliver Beerman. Esteban Ocon op 15. Pierre Gasly op 16. Carlos Sainz Jr. op 17. Gabriel Bortoleto op 18. Sergio Perez op 19. En dan op 20, George Russell. Dan hebben we twee uitvallers, te weten Alexander Albon en Valtteri Bottas. Als we naar de stand gaan kijken, na een 16 van de 23 Grand Prix, dan zien we Kimi Antonelli met 320 punten op plaats 1 staan. George Russell met 236 punten op plaats 2. Lewis Hamilton completeert de top 3 met 214 punten.
Op plaats 6 Max Verstappen, 188 punten. De top 3 van de wereldkampioenschappen constructeurs. Op plaats 1 Mercedes, 556 punten. Op plaats 2 Ferrari, 405 punten. Op plaats 3 McLaren Mercedes met 316 punten. Tot zover het sportgedeelte in dit radioprogramma. Uiteraard meer sport, dat hoor je volgende week weer in het Zondagavondcafé na de klok van 9 uur. Verder met muziek en dan kom ik uit bij deze van Snappy.

Justin de Wild samen met Donnie. Welkom in de party tent. Welkom in het zondagavondcafé. Ja, nog een klein kwartiertje. En dan ben ik weer richting huis in dit geval. Tijd voor een nieuwe Guilty Pleasure.

Die guilty pleasure, ja, dat is er eentje die ik wel vaker voorbij hoor komen. Niet op de radio, maar wel bij mij in de auto. Ja, daar heb ik af en toe wat Nederlandstalige muziek op staan. En ja, we gaan het over flamingo's hebben. Ja, flamingo's, ja, als je ze zo ziet, dan staan ze zo op één poot. Ze staan hier ook nog wel eens in Nederland in het water. Ja, op Curaçao heb ik ze ook heel veel gezien in dit geval. Ja, dan ga je gewoon richting Jan Tiel of zo in Curaçao. En daar staan die beestjes ook. Roze flamingo's. Ja, die roze kleur, die krijgen ze eigenlijk een beetje van het eten van garnaaltjes, denk ik. Ja, garnalen zijn roze en ja, ik weet het niet eigenlijk. Ja, goed, maakt niet uit, maar ja, we gaan het hebben over roze flamingo's in het guilty pleasure gedoe. Ja, dan heb ik een plaatje uitgezocht van Barry Vest en Tim Schalks. Ja, ja, ik denk dat je hem wel kent. Er gaat één iemand niet blij zijn, denk ik. Ja, dat maakt niet uit. Moet je maar niet luisteren. Oren dicht, als je niet van flamingo's houdt. We gaan luisteren naar Ferry de Roze Flamingo.

I'm a gummy bear. Je hoorde gummy bear op 2 in het zondagavondcafé van zondag 4 oktober 2026. En dat is Werelddierendag in dit geval in de hele wereld.

7 minuten voor de klok van 10. En dat betekent dat ik er zometeen vandoor ga. Met een schuin oog kijk ik nog steeds naar het Nederlands elftal tegen Servië. En daarnet was het wel weer een kolderiek gezicht, want er werd een vrije trap gegeven aan het Nederlands elftal. En ja, dan zie je weer die Serviërs allemaal in conclaaf gaan met de scheidsrechter uit Litouwen. En dat betekent dat ook Lukic geel heeft gekregen aan de kant van Servië. Tijani Reinders die kreeg eentje aan de kant van het Nederlands elftal. En Max Meerdink die is gewisseld naar rust. En Joshua Zirkzee is zijn vervanger. De vrije trap volgde op die overtreding op Joshua Zirkzee. Die ging er nog bijna in. Het scheelde eigenlijk niet heel erg veel. Want een zacht rolletje nog die dan niet in het doel verdween. Maar door de keeper van Servië werd gepakt. Ja. Nederlands elftal, dat is toch wel aardig in de aanval. Al is het lastig om de defensieve muur van Servië te doorbreken. Uiteraard, volgende week ben ik weer terug voor een nieuwe zondagavondcafé op Streekomroep 2. Vanaf de klok van 8 uur dan heb je weer ingrediënten die je kan verwachten binnen dit programma. Dit programma terug beluisteren, dat kan uiteraard ook. Dat kan via de website van 2, www.ditis2.nl. En dan moet je wel eventjes gaan surfen naar media. En dan onder het kopje radio, daar staat uiteindelijk... radio gemist in dit geval. Dan moet je de datum van vandaag selecteren. Ik heb het al vaak genoeg gezegd. Zondag 4 oktober 2026. Tussen 8 en 10. Het Zondagavondcafé. Aflevering 120. Die zit er bijna op. Ik kan door blijven praten inderdaad. Want ik heb een plaat klaarstaan van de kraaien. Die duurt nog ongeveer 3:32. Ik heb nog een klein minuutje in dit geval. Als je zojuist hebt ingeschakeld, dan heb je gemist dat ik heb gesproken met Richard Hendricks in het eerste uur. Een nieuwe dierenpraat. Volgende week dan heb ik een gast in de uitzending. En dan gaan we het hebben over een event wat in de Groenboekfabriek in Vlaardingen wordt georganiseerd. Op 23 oktober, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Ja. Wie dat is, dat zie je volgende week in dit radioprogramma. En ik kan zeggen, het is geen onbekend. Nee. Hij kwam meestal mee met Captain Brady. Ja, precies dat. Nou, dat dus. Een Nederlands elftal tegen Servië. Ja, een schot van de Servië. Dat vliegt net over het doel van Bart Verbrugge. En het staat daar nog steeds 1-1 in Eindhoven in dit geval. Goed. Ik ga je achterlaten met de Haagse kraaien. Dat is Ik vind je lekker. Ik ben er volgende week weer voor een nieuwe radioshow. Het Zondagavondcafé, aflevering 120.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2.
1: Dit is 2.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg maar wat je wil.

City Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een